0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: mensen, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros

0: Orels ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Savros Florels eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter

0: scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
10: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de

0: straatverlichting van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen, terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Psst, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
3: Radio Drenthe.
4: Voor de break.
3: Met Aldert Oosterhuis.

Goedemorgen en van harte welkom bij Verder Preek op zondag de 6e september. De eerste zondag in de herfstmaand en dat betekent dat ook de voorgangers van Verder Preek weer hun opwachting zult maken. En zo dadelijk rond 8:30 komt de eerste bijdrage van dit seizoen van dominee Betty Gras uit Zuidwolde. Maar eerst muziek. Muziek van Ant van Omen en tekstdichter Huub Oosterhuis. De steppe zal bloeien.

De melodie is van Antoine Omen, maar het orkestarrangement is gemaakt door Tom Leuwentaal. De steppe zal bloeien, ook wel het lied van de opstanding noemt. Dit lied, op tekst van Huub Oosterhuis, we zongen door een gelegenheidskoor. Je kent ongetwijfeld de naam van John Rutter, een geliefd Engels componist, maar er is nog een hedendaagse Engelse componist die ook wel de tweede John Rutter noemt wordt. Zijn naam is Philip Stopford en ook hij heeft een mooie compositie gemaakt over Psalm 23. The Lord is my shepherd.

Lord is my shepherd. Een van de vele composities over deze psalm 23. En deze was van de hand van Philip Stopford. Het werd gezongen door het Choir of St. Luke's uit Chelsea onder leiding van Jeremy Samerley. Met name op de Veluwe bent nog tal van vooral mankoren, koren uit dorpen, maar ook koren van man die uit de wijde omgeving komt. Het christelijk streekmankoor Noordwest-Veluwe, met als standplaats Nijkerk, is daar een mooi voorbeeld van. Dit koor zingt vanmorgen samen met sopraan Jacqueline Meijer het Agnus Dei van de Noorse componist Tore Aas.

Het kamerorkest Laudate speelde samen met fluitiste Marjolein de Wit Halleluja, eeuwig dank en ere. Een lied op een 18e-eeuwse Duitse volksmelodie, ook weer te vinden in het liedboek voor de kerken, lied 257. In de coronatijd heeft het koor Jigdal Jahu uit Badendrecht en omgeving van de nood een deugd maakt. Ze namen thuis hun eigen stem op, dat we door een geluidstechnicus samenvoegd weer tot een koor en dat we via YouTube wereldkundig maakt. Nou, dit koor doet dat nog van hun concerten wat video- en audioregistraties maakt. En dat hebben we met verzorgd dat een concert van dit koor binnen een paar minuten uitverkocht is. Ik neem je even met naar een concert van dit koor op 6 juni jongstleden in de Grote Kerk van Dordrecht. Daar zong Jigdal Jahu onder andere dit lied, het allergrootste geschenk.

leiding van Arjan Wouters zong het koor Yigdal Yahu een lied van liedjeschrijver Christian Verwoerd in een arrangement van Lennart Moret. Het allergrootste geschenk. Tot voor kort was dominee Betty Gras voorganger van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. Intussen heeft ze een andere functie en is ze nou geestelijk verzorger bij de Noorderboog. Het woord is vanmorgen aan dominee Betty Gras.

Een paar versen uit Lucas 15. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem, Jezus, opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hen toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als een vrouw 10 muntjes heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: deel in mijn vreugde, want ik heb het muntje gevonden dat ik kwijt was. In het Friese kustplaatsje Workum staat het Jopie Huisman Museum. Misschien bent u er wel eens geweest en anders is het zeker een aanrader. Jopie Huisman was voddenboer, handelaar in oud ijzer en schilder. Dat laatste had hij zichzelf geleerd. Jopie schilderde waar hij in handelde. Weggegooide dingen en vodden. Een oude gebreide onderbroek die vele keren versteld was, versleten schoenen of een ouderwetse melkersbroek. Ieder plooitje, iedere steek van de breinaald, ieder gaatje werd door hem opgemerkt en geschilderd. Nou had je met jouw talent van alles kunnen schilderen, werd er vaak tegen hem gezegd. De meest prachtige dingen. Waarom nou juist deze weggegooide, afgedankte spullen? Hij zei daarover: de aandacht die ik aan deze dingen gegeven heb door ze te schilderen en die u eraan geeft door ernaar te kijken, zorgt ervoor dat ze niet meer verdoemd zijn, niet meer verloren gaan. En als je goed kijkt, zie je jezelf erin, voegde hij eraan toe. Spullen die anders verloren waren gegaan, niet meer gezien zouden worden, veranderden door de aandacht die Jopie eraan gaf. De liefde die hij stopte in zijn werk, zijn zorg om deze spullen recht te doen. Jopie Huisman doet denken aan hoe we Jezus tegenkomen in dat fragment van Lucas 15, etend te midden van tollenaars en zondaars. Net als aan Jopie wordt er als het ware aan Jezus gevraagd: nou zou je met jouw talent aan allerlei mensen aandacht kunnen besteden. Waarom nu juist al je energie in deze afgedankte, afgeschreven mensen stoppen? Beter gezegd, het wordt Jezus niet eens gevraagd. Er wordt over gemord dat hij het doet. Misschien zou Jezus in de trant van Jopie kunnen hebben geantwoord: de aandacht die ik aan ze gegeven heb, zorgt ervoor dat ze niet meer verdoemd zijn, niet meer verloren. Wie zelf een periode heeft gekend dat je de weg kwijt was in het leven, die kan uit eigen ervaring vertellen hoe goed het kan doen dat er dan iemand is die je opkomt zoeken. Hoe diegene daar alle moeite voor doet om jou te bereiken. Welk verschil dat kan maken in je leven. Als hij, zij, toen niet bij me op de stoep had gestaan, dan, etc. Jopie Huisman begon met het schilderen van de vodden in een periode toen hij en zijn vrouw net uit elkaar waren gegaan. Hij vertelde: ik keek naar die gehavende melkersbroek en ik dacht: ik ben precies zoals jij. Gehavend, aangetast en afgedankt. Ergens was de zorg en de aandacht die hij aan die broek besteedde zorg en aandacht voor wat in hemzelf gehavend en afgedankt was geraakt. Hij noemde het dan ook zijn zelfportret. Later zei hij daarover: ik had mijn kwetsbaarheid getoond en werd bevrijd van het gevoel waardeloos te zijn. Wat als oud vuil was afgedankt, was door een liefdevolle benadering veranderd in iets waardevols dat kon ontroeren. Als Jezus de morrende fariseeën en schriftgeleerden en via hen ook ons iets wil leren over de wereld zoals hij hem droomt, over het koninkrijk van God, vertelt hij de gelijkenis van het verloren schaap en het verloren muntje. Welk mens onder jullie laat niet de 99 schapen achter om dat ene zoekgeraakte schaap te zoeken? En welke vrouw zal niet het hele huis overhoop halen en schoonmaken voor dat ene muntje? Jezus vraagt het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, alsof iedereen dat zou doen.
Maar alle efficiëntie, alle logica, alle gezonde boerenverstand mist natuurlijk wel in die gelijkenissen van Jezus. Want hoe efficiënt is het om dat ene verloren schaap te zoeken en daarmee het welzijn van de grote groep te riskeren? En hoe logisch is het om alle moeite voor één muntje te doen en vervolgens een feest te geven dat vele malen meer zal kosten? En toch zegt Jezus, welk mens zou het niet zo doen? Wat Jezus en Jopie gemeen hebben is dat ze de logica en vaste denkpatronen van nut, winst en efficiëntie doorkruisen. Datgene waar onze wereld zo diep van doordrongen is. Met hun verwondering en hun aandachtige manier van kijken en het waardevolle in het ogenschijnlijk waardeloze te ontdekken. Het is daarmee de logica van Gods liefde en zijn koninkrijk waarvoor ze onze ogen en onze harten openen, om deze wereld niet te laten veranderen in een koude en kille plaats. Tot Jopie's verbazing werden juist de schilderijen van zijn vodden onvoorstelbaar populair. Veel mensen kwamen en komen er naar kijken en veel mensen wilden ze ook wel kopen. Tonnen werden ervoor geboden. Maar geen één werd er verkocht. Zelfs ze verzekeren wil de huisman niet. Die schilderijen hebben niet dat soort waarde. De waarde van geld of bezit, zei hij. Ze hebben een andere waarde. En hij aarzelde even hoe hij het zou zeggen. Ja, gewoon een andere waarde. Dat is de waarde van het koninkrijk. De logica van Gods liefde. Dat we die waarde telkens weer mogen ontdekken in onszelf, de ander en het leven.

Engelsen weer die machtig bent, dan heb je kunnen horen dat dit lied van Gregory Porter nauw aansleurt bij de kutte gedachtenvermarring van dominee Betty Gras uit Zuidwolde. Take me to the alley, zong deze Amerikaanse jazzzanger. Woensdag van de week, 26 augustus, is op 89-jarige leeftijd Bert Matter overleden. Bert Matter was jarenlang organist van de Walburgiskerk in Zutphen, maar hij gaf ook talloze concerten over de hele wereld. En daarnaast was ze meer dan 30 jaar hoofdvakdocent aan verschillende conservatoria en was ze de Nestor, zou je kunnen zeggen, van een hele generatie organisten. Ik laat je een opname horen van deze muzikus op zijn eigen orgel in Zutphen van het Adagio uit BWV 564 van Bach.

verleden week overleden organist Bert Matter was dit, op het Baderorgel in de Walburgiskerk in Zutphen, met het adagio-gedeelte uit BWV 564. Ik kreeg een mail afgelopen week van Frits Rosenbaum uit Exlo. Frits was jarenlang een veelgevraagd voorganger in vaak ook dreinstalige kerkdiensten. En hij schrijft mij dat hij in dit programma Voor de Preek nog nooit het manensemble Espressione uit de contrijden van Apeldoorn hoorde. Zou het mogelijk wezen, zo schrijft Frits mij, dat hij een keer een psalm laat horen van deze gedisciplineerd zingende man? Tuurlijk, dit is het manensemble Espressione met Psalm 63.

Het manensemble Espressione was dit, onder leiding van Arjan Wouters met Psalm 63. Dit op verzoek van Frits Rosenbaum uit Exel. May the road rise to meet you, may the wind be always at your back. Zo begint de Irish Blessing, een traditionele Ierse zegenbede, door veel componisten op muziek zet. Zo ook in 1987 door de Amerikaanse muzikus James Edward Moore. Je hoort het Noorse kamerkoor Greg Schokalis.

maar dan in de kapel, in het centrum van Hem, in de Kapelstraat, is vanavond een zang- en evangeliedienst, waarin voorgaat dominee Hekman, organist is Geert Kloppenburg en ook wordt met de zanggroep Fundaments en de leiding van Jan Timmerman. Vanavond dus om 7 uur in de kapel in het centrum van Hem. En kom zaterdag, op Open Monumentendag, zal het Christelijk Mankoor Meppel, onder leiding van Johan Rodenus, traditiegetrouw weer een kerkengrond in doen. Het koor geeft een drietal miniconcerten van ongeveer 3 kwartier. Om 11:30 in de kerk van Eihorst. Om 13:30 in de Mariakerk in Rune. En om 15:30 in de kerk van Blijdenstein bij Runewold. En naast het optreden van het koor zal ook Rut Pos een orgelintermezzo geven. En kom zaterdag dus, tijdens Open Monumentendag. Dat waren de bij ons bekende berichten voor deze zondag en ook voor aankomende week. Ook je tips, vragen, opmerkingsverzoekjes, je weet het, alsjeblieft welkom via voordepreek@rtvdrenthe.nl. Rest ben je nog een hele mooie zondag te wijzen en graag weer tot aan de week.

0: ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
7: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl.

0: ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
9: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Eén en Zuidvelde kwamen 4 jaar geleden in opstand tegen het verdwijnen van buslijn 84. Het mocht echter niet baten. De lijn tussen Assen en Drachten verdween. Eind deze maand rijdt de bus nog 1 keer om aandacht te vragen voor de gevolgen van wegbezuinigde lijnen. De eenmalige terugkeer is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Volgens haar is het verdwijnen van buslijnen desastreus voor de leefbaarheid in dorpen. Dat geldt zeker ook voor jongeren die daardoor minder makkelijk naar school, werk, sport en gezelligheid kunnen. De brandweer is gisteravond ruim 2,5 uur bezig geweest met een melding van stankoverlast aan de Azieweg in Assen. De brandweer heeft verschillende metingen uitgevoerd om te controleren of er sprake was van gevaarlijke stoffen. Uit de metingen kwam naar voren dat er geen gevaarlijke stof aanwezig is. De situatie was volgens de brandweer stabiel en er is, afgezien van de aanhoudende stank, geen gevaar voor de omgeving. ACV heeft gisteren een ruime overwinning geboekt op bezoek bij Hercules in Utrecht. Het werd 0-3. Beide ploegen gingen aan de thee met een 0-0 ruststand, maar na de pauze opende Sander Zemitsic de score. Niet veel later verdubbelde Jens Schraven de voorsprong. Erald Krasniki bepaalde de eindstand op 0-3. Hogeveen moest het met een gelijkspel doen. Op bezoek bij Sportlust in het Utrechtse Woerden werd het 2-2. Voor Hogeveen waren Mike Reuvers en Alexander Jankovic trefzeker. Kios nam het in de ereklasse korfbal in de allereerste competitiewedstrijd van de najaarsveldcompetitie op tegen Apeldoorn, maar ging voor eigen publiek met 16-22 onderuit. Beide ploegen bereikten de rust met een 10-14 tussenstand, waardoor er nog wel degelijk kansen lagen voor Kios, maar na de onderbreking sloeg de balans door in het voordeel van Apeldoorn. Volgende week speelt Kios uit tegen NIC. Na het vorige droomseizoen gaat Unitas vrolijk verder in de eredivisie. Onder leiding van nieuwe trainer/coach Xander Assen versloegen de Roldenaren vanavond in de eerste speelronde van het nieuwe speeljaar Buur E&O. Met duidelijke cijfers. 38-25. Voor rust zette Unitas de toon. Na de 5-2 van Harmeijer liep de thuisploeg uit naar 11-6 en later 18-10 halverwege. Een gedroomde start voor Assen en Unitas. De nummer 3 van afgelopen eredivisieseizoen gaat over een week bij Quintus op bezoek. E&O ontvangt dan promovendus Artemis dat het seizoen gestart is met een overwinning. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
10: Goedemorgen. De zon schijnt en dat blijft hij vandaag ook grotendeels doen in onze provincie. Hoewel er wel wat stapelwolken gaan ontstaan en later vanmiddag trekt er hoge bewolking binnen, heeft de zon toch vandaag echt wel de hoofdrol. Het is erbij een graad of 21 tot 22 en er staat een zwak tot soms even matige zuidenwind, maar in de loop van de middag zwakt hij ook gewoon weer af en krimpt hij wat naar het zuidoosten. Een fraaie dag dus, ook zonder neerslag, dus je hoeft die paraplu een keer niet mee te nemen. Dat hoeft morgen ook niet. Na een nacht met een graad of 12 tot 13 is het morgen nog warmer. We gaan zomerse temperaturen schrijven in Drenthe. We gaan naar een graad of 26 toe in de kop en misschien wel 27 in het zuiden. Plotseling een warme dag, want ja, zuidelijke aanvoer. En er passeert een hoge drukgebied precies over ons heen richting het oosten. Morgen ook vrij veel zon, wel wat hoge bewolking, maar het lijkt erop dat er morgen geen stapelwolken ontstaan. Die hoge bewolking wordt wel steeds dichter en in de loop van de nacht dan wordt het echt zo dicht dat er ook wat middelbare en lage bewolking bij komt en begint het al te sputteren. Dat is dan alweer het einde van de passage van het hoge drukgebied. En vanaf dinsdag nemen depressies de regie weer over. Hoewel niet heel overtuigend. We zien de dagen daarna, dinsdag tot en met volgend weekend aan toe, een komen en gaan van depressies met er tussendoor ruggetjes van hoge druk. Dus je hebt soms dus een dagdeel waarin het regent, soms misschien wat steviger op woensdagmiddag, en ook weer dagdelen waarin de zon er even doorheen komt, maar die kunnen ook 's nachts vallen. Over het algemeen is het weerbeeld vanaf dinsdag wisselvallig. We zien een zuidwestelijke wind, af en toe duidelijk meer wind, dan komt er net eventjes de rand van zo'n depressie langs, en heel gematigde temperaturen van een graad of 19 overdag en 10 of 11 graden in de nacht. Elke dag dus mogelijk wat regen, maar elke dag ook wel wat zon. Echt sterk wisselvallig, maar geen enorme neerslaghoeveelheden. Voor het zover is, vandaag en morgen eigenlijk zomers weer in Drenthe. Een fijne morgen.
11: Radio Drenthe.
12: Zondagochtendlicht.
11: Met Marie.

0: Ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom bij Zondagochtendlicht. Voor iedereen die niet op zondagochtend in een kerk zit, verzorg ik vanochtend weer een stichtelijk woord. Daar moest ik deze week aan denken, naar aanleiding van een bord aan de snelweg. Maar het gaat vandaag ook over hotels en over ezelsbruggetjes. Nou, van alles wat. Ga lekker luisteren en denk er vooral het jouwe van.

van het album dat hij vorig jaar uitbracht. Van Morrison en Remembering Now. De dochter was een tijdje terug op pad naar een vriendin elders in het land. En ze kwam door Friesland heen en daar zag ze iets grappigs. Je hebt tegenwoordig heel vaak dat je op taxibusjes of op vrachtwagens of busjes van bouwbedrijven een oproep ziet staan voor personeel. Je weet wel, kom bij ons werken of deze bestuurder zoekt nieuwe collega's. Nou, ook naast de weg zie je dat soort dingen wel eens staan. De dochter vertelde dat ze een bord had gezien met zoiets, maar dan wel van een ander kaliber. Wil jij onze nieuwe dominee worden? Nou, dat vond ik heel grappig. En daar filosofeerden we ook nog even op door. Ja, als je op de weg zit en je komt zo'n taxibusje tegen, dan kun je zo'n oproep voor nieuwe collega's natuurlijk overwegen. Want ja, je hebt een rijbewijs, anders zat je niet op de snelweg. Dus ja, dan kan je ook wel voor een taxibedrijf aan de slag. Maar dominees, die zijn toch helemaal niet zo dik gezaaid? Je mag toch aannemen dat ze daar in ieder geval iemand voor willen hebben die theologie heeft gestudeerd, of op zijn minst gelovig is, denk ik dan. Of is de domino-nood tegenwoordig zo groot dat ze ook met leken genoegen nemen? Dat je ook gewoon uit jezelf in een kerk kan gaan staan om daar een vrij stichtelijk woord tot de gemeente te richten. Ik zeg, nou, misschien is het wel wat voor mij. Ach nee, laat maar. Ik heb al gewoon mijn radioprogramma.

dat maar eens laten konden. En die voort kijkt hij naar het kruis. En dan denkt hij weer aan thuis. Favria, parada, parapam. En thuisgekomen fluistert zijn vrouw, vergeet

Ja, je hebt dominees en dominees. Dit was de dominee van Amersfoort, van Boudewijn de Groot. Oh, mensen, de R is in de maand. Jawel. En daarom lees ik het gedicht September van Hanny Raueler. De zomer is voorbij en het is niet erg. Ik zag genoeg ganzen overvliegen. De tuin stond vol bloemen. Er waren genoeg warme dagen. En er is genoeg gebeurd. Ringen zijn aan vingers geschoven. Iemand viel van de trap. Iemand brak zijn ledematen. En er kwamen berichten uit de wereld. Deze zomer kan ik met een gerust hart afsluiten naar de herfst. Regen en wind. Vallende bladeren. Een voorraad aan woorden, voornemens, liggen naast nieuwe cd's en boeken. Heerlijk. De zomer duurde lang, was eeuwig en is voorbij. En we gaan vroeg naar bed, zodat nachten weer lang, ouderwets lang duren. En zoet, warmer dan de heetste zomerdag. De ramen gaan dicht en muziek klinkt in mijn huis. En jij bent er. Jij bent er nu, altijd.

En Joe Dassin uit de jaren 70. En Salut les amoureux. Met een vriendin besprak ik de afgelopen zomer. Zij gaan vaak heel ver weg op reis en doen hele sportieve dingen. Fietsen, trekking, lopen. God weet waar allemaal. Nou, dat trekken wij dan weer niet. En dat trekt ons ook helemaal niet. Mijn lol op vakantie is eigenlijk een huisje huren in een land ergens in Europa. Gewoon een huis in een straat, in een dorp. En mij dan afvragen, hoe zou het zijn als ik hier echt woonde? Dat ik me een beetje Italiaan met de Italianen kan voelen. Of Brit met de Britten, Duitser met de Duitsers. Maar goed, mijn vriendin en haar vriend, die doen dus hele andere dingen, sportieve dingen, ver weg. En ze hadden ook nog wat te vieren gehad. En dat hadden ze gedaan op vakantie met twee overnachtingen in een heel chic hotel. Ook nog eens op een heel bijzondere plek. Ik weet niet, ergens bovenop een berg of onderin een kloof. Ik weet ook niet precies meer waar, maakt ook helemaal niet uit. Het kostte in ieder geval €350 per nacht. Nou ja, oké. Als je wat te vieren hebt en je hebt het geld. Maar ik wilde het toch wel even van haar weten, hè. Waar onderscheidt zo'n hotel zich nou nog op? Wat is nou het verschil tussen een kamer van €250 of €350? Op een gegeven moment is het toch gewoon goed? Nou, toen vertelde ze dat ze bij de room service bijvoorbeeld, dat het daarbij hoorde dat je de oplaadkabel van je telefoon, dat die werd opgerold en vastgezet. En dat niet alleen. Het kamermeisje had er ook nog een bloemetje in gestoken.

Ja, als je papa en mama Womack en Womack heet, dan noem je jezelf de Womack Sisters. If I let you. Ja, ik had het over logeren in hotels. Ach, misschien wil ik het ook wel een keer meemaken hoor. Gewoon een keer een heel dik, duur, chic hotel. Maar ik, eerlijk gezegd, ja, ik denk toch dat het eigenlijk niks voor mij is. Ik logeer wel eens in een hotel hoor, maar niet zo super deluxe. Ik vind schoon bed, schone badkamer. Nou, dan heb ik niet heel veel meer nodig. En dat er dan iemand komt om mijn bed op te maken, ja, dat maakt me eigenlijk alleen maar zenuwachtig. Dan denk ik ineens, oh jee, straks staat er weer zo'n wild vreemde in mijn kamer. Dan hang ik altijd liever zo'n bordje niet storen op. Of als je terugkomt van een dag in de stad, of waar je ook maar bent, en dat je kamer ineens weer helemaal netjes is, dan word ik ook altijd weer een beetje kriegel van. Dan heeft er weer iemand met zijn handen aan mijn spullen gezeten. Mijn slaap-t-shirt bijvoorbeeld was ooit gewoon een t-shirt, maar hij is zo versleten dat hij zo heel lekker dun is geworden. Dat hoort alleen aan mijn lijf. En als er dan iemand anders aan zit, aan die fijne dunne stof, waar soms al een paar gaten in zitten, en dat hij vindt dat mijn t-shirt dubbel gevouwen onder het kussen moet, dat moet helemaal niet. Dat maak ik zelf wel uit. Dat ik dan ook bang ben dat zo'n kamermeisje in gedachten denkt, jeetje, wat een armoedzaaier.

0: De Troubadours, Als ik de kaas zal krijgen. En daarvoor met Bianco, Get Out of Your Lazy Bed.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, want als je er nou nog niet uit bent, dan wordt het toch wel een beetje tijd. Althans, moet ik helemaal zelf weten hoor. Maar goed, het is zondagochtend. Ja, ik had het over dure hotelkamers en ja, of dat nou allemaal de moeite waard is. En denk van, nou, daar ga ik een mooie spreuk bij zoeken. Ik heb er ook eentje gevonden. Dat is toevallig. Hij heet Thomas Fuller. Misschien is het nog wel familie van technicus Martin. Uit de 17e, 18e eeuw. Schrijvers uit Engeland in de familie. Heel ver weg misschien. Nou, nee, komt niks binnen, hoorde ik al. Maar goed, zo heette die man dus, Thomas Fuller. En die dacht ook na over geld. En wat zei die? Die zei, niets is zo duur als dat wat ons wordt gegeven.

Jawel, Vaya con Dios. Je weet dat ik fan ben van Danny Klein. Wat een geweldige stem is dat. Sunny Days. De dochter doet online ook allerlei kennisquizjes, spelletjes. En ach, ik vind het ook wel lollig, dus ik doe graag met hem mee. Zo moesten we laatst allerlei vragen over Finland beantwoorden. Welke buurlanden het heeft, de hoofdstad, bruto nationaal product, dat soort dingen. Welke valuta heeft Finland, las de dochter hardop voor. En we keken elkaar aan. Hebben ze daar de euro, vroeg ze. Ding flof bips, zei ik langzaam. Omdat ik nog aan het denken was. Dus ik keek me heel verbaasd aan en zei, wat zeg jij nou? Zeg ja, ik lachen. Klonk natuurlijk ook wel heel erg suf. Ding flof bips, maar ja, weet je nog? Dat was het ezelsbruggetje bij de invoering van de euro in 2001, volgens mij. De eerste letters van alle landen in de eurozone. En daar dan ja, drie woorden, zodat je het kon onthouden. Dus flof, twee keer een F, dus Frankrijk, Finland. En Luxemburg, Oostenrijk, denk ik. Ja, dat zijn dus de landen die al vanaf het begin meedoen met de euro. 12 landen. Maar ja, zat ik er nou over na te denken. Inmiddels zijn het natuurlijk veel meer. Het zijn er al 21. En er zijn wel nieuwe pogingen ondernomen voor nieuwe ezelsbruggetjes. Maar we komen er toch niet helemaal meer uit. Maar het gekke is, eigenlijk kwamen we er toen ook niet uit. Want wat is nou flof? En toch werkt het. Want ik weet hem nu nog. Wat me weer bewijst dat absurdisme ook betekenis heeft.

0: Herman van Veen in het Harlekijnlied. En ik heb het geprobeerd hoor. Want ik dacht toch, ach, dat moet kunnen. Een ezelsbruggetje verzinnen met 21 letters. De eerste letters van alle landen in de eurozone. En toen kwam ik tot bles, blos, dikpik. En toen dacht ik, oh, dit gaat goed. Maar dan hou je heel veel medeklinkers over. En dan, daar kom je niet meer uit. Helaas. De poëzie in het Drees dan is van de hoog van Pieter van der Velde. Hij heeft verschillende rondeels geschreven. Zonder verdere titel. Maar dit is er dan een van. Rondeel. Niks smokt er beter, noor mien zin, als knollen van Schoonlo. Ja, woor ik op de wereld bin, niks smokt er beter, noor mien zin. En wat ik ook van het eten vind, in Brest of in Bordeaux, niks smokt er beter, noor mien zin, als knollen van Schoonlo.
1: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

bijna alsof het een ronde uitzending ook was. Dan gaat het ineens weer over geld. Ka-ching. Nou ja, Mika dus. En Grace Kelly. Goed, dat is wel weer genoeg voor vandaag, voor deze zondag. Ik noemde hem net al even, Marten Vullen, die deed de techniek. Waarvoor dank. En als je iets op wil merken, dat mag altijd. Dan moet je even een mail sturen naar zondagochtendlicht@rtvdrenthe.nl. En dan komt het wel bij mij terecht. Ik ben er volgende week weer. Graag tot dan.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthaler van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Radio Drenthe.
12: Pollings Passie.
0: Met Jans Polling.

Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. Wat gaan we doen de komende twee uur? Nou, natuurlijk allemaal liedjes met herinnering, wat nostalgie, verrassing en de vaste rubrieken zoals Onbekend Odeon 50. We kijken wat er 50 jaar geleden in de top 40 stond. We hebben een raadplaat in twee uur. We hebben een onbekende plaat. We hebben een prachtige keuze van Otto Weer. In het theater zit Jenny Arian. En ik heb suggesties van de luisteraars. En we hebben Gunt met Eddie Christiani. Een lied van 1953. Al wel op een Duitse melodie. Ja, daar waren we heel sterk in. En het gaat over een oude zeeman die 's nachts niet kan slapen.

je had vast herkend, denk ik. Als tweede gaan we via Buddy Holly. Buddy Holly die maar liefst 40 plaatopnames maakt heeft. Ja, en ook nog meer. Door vuur met de Crickets en met herkend, denk ik. Als tweede gaan we via Buddy Holly. Buddy Holly die maar liefst 40 plaatopnames maakt heeft. Ja, en ook nog meer. Door vuur met de Crickets en met een andere groep nog. Maar, en een heleboel van die nummers met ook nog uitkom nadat hij omkom was met een vliegtuigongeluk. En dat was in 1959. Hij is helemaal niet zo oud van. En in zijn korte periode dat hij op de wereld was, heeft hij toch heel veel nummers opnam. En hier was het Look at Me uit 1957. Daarna Peter Alexander. Ich zähle täglich meine Sorgen. Ich tel elke dag mijn zorgen. Ja, nou, een beetje een apart liedje. Maar dat liedje, dat komt uit Amerika. Want Hard X by the Number kennen we al van Guy Mitchell en oorspronkelijk van Ray Price. Trouwens, die draai ik straks van in het programma. Mooi als vergelijking. Maar Peter Alexander, die zong dit in een film. Die werd namelijk een film maakte in die 60. Ik zähle täglich meine Sorgen. En Peter Alexander, die speelde door de hoofdrol in. Ja, en omdat hij Peter Alexander was, moest er ook in zingen worden. Nou ja, en zo, toen had ze dus dat liedje maar uit Duitsland haalt en door een Duitse, nee, uit Amerika haalt en een Duitse tekst opmaakt. Zo moet ik zeggen. De Killing Twins heb ik nou. En dan zit ik in het rubriekje onbekend uit de jaren 50-60. De Killing Twins bindt wel bekend. Dat was een tweeling. Okay.

Harold Kellen en Herbert Kellen. Twee broers. En die zingen al vanaf een schooltijd. En nou, wat moeizaam opstart, gaan ze het nummer When. En daar gaan ze grote successen met. En daar waren ze bekend. Maar ze hebben ook heel veel opnames gemaakt die niks deden. Zoals heel veel artiesten. Heel veel artiesten die ben bekend van één of twee mooie nummers. En voor de rest was er allemaal de veermaakt. Vruchteloze poging vaak. Daar hoor je niks van. Zoals bijvoorbeeld deze van die Kellen Twins, Sweet Sugar Lips.

dat was als tweede hand hier Hervé Villard, Caprice Fini. Ja, je moet een beetje gelukken, soms. Maar Hervé Villard, die had het ook wel nodig, want die begon al niet best. Hij werd geboren in een taxi. En zijn moeder die afstand van hem. Ik kwam in Wezenhuizen terecht en ik kreeg mentoren, hoe dan ook. Maar uiteindelijk kwam via de platenhandel enzovoort, kwam hij in de muziek terecht. Maakte zijn eerste single, Caprice Fini, in 1964. En hij werd direct een internationale hit. Ben direct 3,3 miljoen exemplaren van verkocht. En ik ben 19 jaar, moet je voorstellen. Dan ging het geweldig aan met je. En heeft ook altijd heel goed gedaan. Alhoewel, hij was niet zo bij, geloof ik. Want hij dacht dat Capri dat een klein Frans stadje was, Angst. Dus niet aan de eiland was. Maar goed, het zei hem vergeven. En daarna Triadops. Triadops, Ik vraag het aan de sterren, toen 1964. En ja, dat is ja, ook weer typisch iets. Ik denk dat we zeker in de vorige eeuw, dat wij in Nederland overspoeld worden met boetlandse melodieën, heel vaak Duitse melodieën, waar Nederlandse teksten op gemaakt worden. Of gewoon dat het min of meer vertaald wordt. En dan kom je heel vaak de naam ook Lodewijk Post tegen. Lodewijk Post, dat was het pseudoniem van Gerrit den Braber. Gerrit den Braber heeft kapitalen verdiend met het vertalen van alle mogelijke boetlandse liedjes voor Nederlandse artiesten. En die scoorden vaak ook met. Dus dit was een bewerking van Sterne von Montana. Uit Duitsland. Triadops. Later trouwens. Ze heette trouwens Thea van der Schoten. Maar dat was voor Duitsers niet toe te spreken. Dus heb ze helemaal Triadops genoemd. Eddie Cochran heb ik nam. Eddie Cochran, die. Had het geluk, hij was een zanger die er ook goed uitzag. En dan word je in Amerika gauw gevraagd voor een film. Hij mocht metspelen in 1956 in de film The Girl Can't Help It. Hij daarop zong er ook een nummer in, 20 Fried Rock. En dat was direct in deurbraak. Ook in één keer bekend. Ging geweldig goed met hem. Zo goed dat hij in 1960 vraagt weer om een tournee te maken met Gene Vincent in Engeland. En ze toerden door Engeland heen. En toen kregen ze dus een auto-ongeluk. En Eddie Cochran die kwam door bij hem. Gene Vincent is toen ernstig gewond raakt. Die heeft overleefd. Maar Eddie Cochran die kwam toen dood. Was slechts 21 jaar. Maar die paar nummers die hij nog opnam, die ben allemaal uitbracht. En een daarvan was ook deze Summertime Blues.

We horen hier nou Eddie Cochran, hebben we de Three Jackets, of de Drie Jackets ook wel. Uit Rotterdam, een komisch trio, en die best aardige liedjes maakt en zo. Dit was hun bekendste nummer, het autootje. En het was ja, een apart groepje. Ze waren altijd gekleed in jacket met bolhoed, en door verwees de naam ook naar enzovoort. En ze waren zo ongeveer actief zo van de jaren 63 tot 81 ongeveer. Maar meestal zingen ze feestliedjes, carnavalsliedjes. En wat ik al zei, het autootje, dat was het bekendste nummer. Zo bekend dat ze, ja, dat ook goed melken hebt op een manier dat je denkt, nou, dat is over niet nodig. Weet je nog dat we, 1973, dat we toen die autoloze zondagen hadden. Toen hadden ze een nummer gemaakt, we mogen niet meer rijden met het autootje. Zelfde melodie, andere tekst. Nou, en toen kwam er een vervolg, toen wij wel weer rieden mogen met de auto, vanwege die benzinecrisis, toen zingen ze, we mogen op zondag weer gaan rijden met het autootje. Ja, nou, en dat is publiek ook fun, want uiteindelijk was hun populariteit wel een beetje verdwenen. En daarna Ray Price, Heartaches by the Number. Wat ik al zei, wij draaien vroeger in het programma hier Peter Alexander, Ik zähle täglich meine Sorgen. En dat was inderdaad een Duitse vertaling van Heartaches by the Number. Maar dit is het origineel. Kwam er ook in 1958. En Ray Price, die al bekend was van zijn single Crazy Arms, die ook een grote vriendschap had met Hank Williams, nam het als eerste op. Die herkende dit als een bijzonder liedje. Er waren er nog 40 artiesten die natuurlijk allemaal op een map, maar het is meest bekend gemaakt trouwens door Guy Mitchell. Maar dit was het absolute origineel. We hadden vroeger, jaren 30, comedian harmonists. Die waren direct eigenlijk na hun ontstaan, waren ze al een enorme succes. sensatie. Ze schreven in de pers, der Laie staunt und der Fachmann wundert sich. Dus de leek is verbaasd en de vakman die verwondert zich. Zo goed was dat. Een groep die zong eigenlijk bijna a cappella. Soms alleen een enkele pianobegeleiding erbij. En ze konden geweldig zingen. En die samenklank was heel bijzonder. Twee tenoren, twee baritons en bas. En dat deed geweldig, ook overal in Duitsland. Tot in de oorlog, of ja, toen de oorlog kwam, toen moesten de Joodse leden, de waren die moesten weg. En toen werd ze later onder een andere naam doorgaan. Van de comedian harmonist, kanst du pfeifen, Johanna?

Ja, dat was Barbara Nielsen. En dan vinden we ook Pussycat VW in 1976. Pussycat met Smile. Stiet op nummer 9. Even 12 weken in die top 40 staan. En bent uiteindelijk door de tweede plek kom. En Smile is een nummer wat het geweldig goed deed. Wat ook door andere artiesten covered is in Boetenland. En wat ook vooral in Duitsland en Engelstalige landen ook zeer hoog scoorde.

mooie melodie. En weet je, ik heb een enorme bewondering voor Werner Teunissen. Werner Teunissen was de gitaarleraar van de drie zusjes Kowalski, of Kowalsik. En die heeft hun altijd begeleid, die schreef ook nummers voor ze. Al die mooie nummers, Mississippi, nu maar op. Al die nummers die hebt, heeft hij allemaal geschreven, meer dan 50. Prachtige melodie, mooie begeleiding, mooie instrumentatie. Dus knap. We gaan naar het dingetje. Dat is Frank Paardenkoper. Frank Paardenkoper, die was antiest, noemde hij zich. Antiest. Persiflages naar me op, van allerlei mogelijke lieden. Dat vind ik leuk. En toen kreeg ik een keer een gesprekje met Alfred Lagarde, de radio DJ. En die zei, weet je wat, ik heb hier een nummer, Cocaine in My Brain van Dillinger. En dat kun je, mooi, dat kun je iets moois op maken. En Dillinger, toen dacht ik, ah, nu met mijn dingetje. En hij maakte door ook een heel aardig liedje op, een persiflage. Prachtig mooi. En toen was zijn naam eigenlijk gemaakt. En in 1981, toen scoorde hij weer een hit. En dat was gebaseerd op het nummer van Shut Up Your Face van Joe Dalsey. En bij dingetje werd het, houd toch die kap.

voor de kost. Het was ook lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie, die was zo groot. Ik lijk wel idioten.

ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv-land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing het. Wat is er aan de hand? En hoe zing? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal. Houd ook de kop. Oké, laat de

Gray Peterson, Corina Corina. En de eerste opname van het nummer was al bekend in 1928, maar het is al veel langer door andere artiesten zingen. Het kende geschiedenis als bluesnummer, als jazznummer, folksongnummer, country song, western swing. Hij is op heel veel manieren, door heel veel artiesten, is het nummer zijn Corina Corina. We zijn aan het eind van het programma. Nee, niet van het programma. Van dit uur, moet ik zeggen. Tot straks.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie.

0: glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
5: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2go.

0: raten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk, €12,99.
3: Radio Drenthe.
4: Pollings passie.
3: Met Jans Polling.

Ja, dat waren de Beatles. Ja, dat had je in de gaten. Here Comes the Sun. Maakte 1969. Kwam ook uit op het album Abbey Road. Het lied was geschreven door George Harrison. En George Harrison, dat was eigenlijk de Beatle die het meest beïnvloed was door Indische muziek. Hij, ja, misschien, ja, althans, de muzikalen onder jullie hebt waarschijnlijk ook gehoord dat er in dat tussenstukje een aantal heel bijzondere maten ook voorkwam. Een 11/8 maat, een 4/4 maat, een 7/8 maat achter elkaar. Ja? En dat was ook typisch dus die Indische invloed op George Harrison. Opvallend was trouwens dat dat nummer al in 1969 uitkwam, maar dat het pas in november 2010 op de hitlijsten in Nederland terechtkwam. En pas nadat het een download was op iTunes. Bijzonder, dat wist ik ook niet trouwens. Dat heb ik gelezen, hoor. En dan gaan we naar een Manhattan Transfer. Manhattan Transfer is een groep die in 1969 opgericht is. Ze zingen a cappella, ze zingen swing, ze zingen standards, jazz, rhythm and blues, van alles en nog wat. En toen viel hun blik op Tuxedo Junction. Een lied wat ook al door Johan Dadder stamt en door orkesten gespeeld werd. Het is een nummer 1 hit worden voor Glenn Miller en zijn orkest in 1940, Tuxedo Junction. En ze vinden het zo'n mooi nummer. Dus is in overleg met de platenmaatschappij van, we moeten eigenlijk zien dat we door een tekst opkrijgen. Nou, dat nummer is uitstuurd naar vele tekstschrijvers. En uiteindelijk is het lukt om door een goede tekst op te krijgen. En het werd het themalied voor Manhattan Transfer. Tuxedo Junction.

Weet je wat ik nou knap vind van dit soort groepen? Dat zij die stem zo kunnen laten klinken alsof het een orkest is. En dat je dan zo meer stemmig zingt en toch exact je eigen stem vastvalt. Iedereen die wel eens tweede stem zingt, of derde stem, die weet hoe moeilijk dat is. Maar goed, we gaan naar de raadplaat. Ik heb hier een plaat en zoals elke week laten we dan even wat horen. En de vraag is, wie zingt dit en hoe heet het nummer? Let maar op.

Als je dat weet, dan hoor je het over een half uur uit goed hebt. Ja, dan vertel ik het. En je weet, als je beide vragen goed hebt, dan heb je een prijs win uit je eigen voorraadkast, koelkast, wat dan ook. Dan gaan we in het idem deur met een onbekende plaat. Ik heb zangeres Monique. Ze was 11 jaar en toen mocht ze een plaatje maken. Een beetje rock, rock, rock. En het is zo fijn om teenager te zijn. En Monique, dat was Ellen Pinskowski. Ze woonde in Maastricht. En het is in 1950 is ze doorgeboren. Dus nummer 61, 1961, een beetje rock, rock, rock.

0: Ollings passie.
1: De keuze van Otto.
2: Otto koos vandaag voor Marty Robbins. Marty Robbins is vooral bekend worden dus in western songs, country songs. Maar hij zong ook popmuziek, hij zong rockmuziek, Hawaii ook. En had veel succes. Maar toch, het meeste succes hadden zijn cd's met de zogenaamde Gunfighter Ballads. Want hij had het, het verhaal gehoord van zijn opa, de Zarevaak. En die vertelde hem vaak allerlei verhalen over het Wilde Westen. Vandoor ook dat hij die muziek graag maakte. Zijn bekendste nummer is waarschijnlijk El Paso. En dat werd een wereldhit. Een andere hit werd ook Devil Woman. Hij was naast muziekmaking ook een bekende autoracer. En als zodanig heeft ook heel wat successen had. Hij zingt hier I Go Alone. Een lied van iemand die treurig is. Die bleef achter met een gebroken hart. Hij is leeg en alleen. En hij denkt alleen terug aan wat ze samen hadden. Maar de liefde waar hij alles vergaf is verdwenen. Alleen de stilte is overbleven. Hij had hoop op een toekomst samen. Maar dat is er niet meer. Er is niks anders overbleven dan alleen doorgaan met de herinnering die je nog hebt.

Artie Robbins. Iets over Marijke Boon heb ik dan. Marijke Boon was een Nederlandse zangeres, cabaretier, podiumkunstenares, vooral dat lijst ook. En sinds 1974 maakte ze theater en ook sinds 1984 soloprogramma's. Ze werd ook wel genoemd de kroonprinses van het levenslied. Want ze had een hele eigenzinnige manier van, ja, van smartlappen zingen eigenlijk. Maar heel bijzonder, met humor, heel authentiek, heel eigenzinnig. Ze heeft een aantal theatervoorstellingen gemaakt. En de eerste bijvoorbeeld, dat was al een combinatie van levensliederen en van schilderijen. Speciale schilderijen. Ze was bijzonder. Ik zeg was, want ik kwam het bericht tegen dat ze overleden is. En hoe verder je ook zoekt, ik heb alles afgezegd. Nergens wordt het bevestigd. Dus het is een beetje vreemd. Maar in dat bericht stond: Boon was een belangrijke figuur in de Nederlandse muziek en had een blijvende impact op de Nederlandse cultuur. Marijke Boon. In elk geval bent er wel wat cd's van gemaakt. Ik heb er één. En er zit een nummer op: De Natuur Langs de Snelweg.

0: Pollings passie.
1: Uit het theater.
2: Ik heb hier een opname van Jenny Arian. En die komt uit een theatershow, ik denk die 96. Dat heette Tip Top. En dat was een theatershow over het vooroorlogse Joodse amusement. Dat was bijzonder. Dat was humoristisch vooral. Daar waren ze hier goed in. Dit is trouwens een tekst, ja, van Louis Davids. Het is de vraag of Louis Davids het zelf schreef, hè, want hij kocht ook veel en hij kreeg ook veel. En dan publiceerde hij het onder zijn eigen naam. Het is waarschijnlijk ook wel angst uit de Joodse amusementsindustrie afkomstig. De begrafenis van Manke Nelis.

bij de begraafplaats kielde plotseling rode Bart. Die dode Nijlen staat nog onder het biljart. Jongens, ik ben er erg voor. We moeten die gozer halen hoor. Want zonder Nijlen gaat de voorstelling niet door.

0: Claudia de Breij. Werd ooit afwezen aan de Amsterdamse kunst, Kleinkunstacademie. Dus ze zei, nou, dat doe ik het alleen wel. Ze heeft het geweldig gedaan. Ze is echt, ik vind er een van onze beste singer-songwriters.
1: Pollings Passie. De suggestie van de luisteraar.
0: Ja, ik had nog een aantal suggesties. Link van Greke Zikken Florijn. En die zei, je moet eens wat Iers draaien. Terecht. Ierse muziek is heel vaak de bronwest van muziek. De stromingen overal op de wereld. Vooral in Amerika. Ik heb hier iets van de zangeres Margot. En dat was Margaret O'Donnell. Dat was in de jaren 60 begon in Ierland. In de Ierse countrywereld. Want het had ook een heel eigen countrywereld. Maar ze zingen ook Ierse folksongs. Hier zingen ze Three Leaf Shamrock.

toch een bijzondere sfeer, die Ierse muzieksfeer. Prachtig. Bruce Springsteen heb ik nou. Bruce Springsteen die was al wat op... die wat ouder. Ja, een ouder artiest. En die start zich dan op liedjes, simpele volksliedjes... die ooit optiekend bent met Pete Seeger. En hij zegt, dat zijn zulke pure liedjes. Gewoon door het gewone volkszong. Weet je wat ik ga doen? Die ga ik opnemen. En dat deed hij. Of een aantal jongen trouwens. Die liedjes werd gewoon bij hem, bij Bruce Springsteen thuis opnam. In de hoeskamer. En de blazers er ook bij. Die waren wat hard en die moesten in de hal. Enzovoort. En dat gaf die hele bijzondere sfeer aan de Seeger Sessions. Van die cd heb ik hier op verzoek van Jan Mansier, Shenandoah.

Bruce Springsteen. Seeger Sessions. We gaan de regio in. Ik heb hier een cd, de eerste cd van Mooi Wark. En dat is, die is gemaakt in 92. Dat is al, die jongens bent al 34 jaar actief. Moet je voorstellen, Mooi Wark. Ooit opgericht door Bert Koops en Henk Oosting. Ze bent begund, daar ben ik best wel trots op, in het programma Amusementen, wat ik toen maakte, in 1992. Daar kwamen de jongens als eerste te spelen. Van zo, of ja, we hebben toch erin nummers en wij vinden normaal heel goed en zo. En wij willen dat ook een beetje proberen, zo die kant op. Zo ben ze begund. En ze hebben zich enorm bewezen. Bent zeer populair in Nederland. Maar hiervan een eerste cd, dat was Zwoegen in het Heu, heette die cd. Het nummer Muzikant.

dat was de titel. Het werd zomer. Dus Draai vastgoed en Rob de Nijs zong dat. En ik deed een zeum, toen kwam het uit. Trouwens, wist je dat dit ook weer een vertaling was van een Duits nummer? Ja, het was hartstikke gek langzamerhand. Und es war Sommer van Peter Maffay, vertaald in het Nederlands. Trouwens, als Rob de Nijs dat live zong, dan deed hij dat wel eens voor de grap, dat hij dan zong van, ik was 14 en jij al in de 60. Ja, hij had ook wel humor. Buena Vista Social Club. Quizas, quizas, quizas.

Ja, dit was Spollings Passie alweer. Vandaag maakten Martin Fulder en Jan Spolling. Je kunt je suggesties en reacties opsturen naar pollingspassie@rtvdrenthe.nl. En er is wel weer ruimte voor, dus doe maar rustig. Ik wens je nog heel veel plezier met onze prachtige programma's vanmiddag. En ik hoop dat je een goede week hebt. We zijn de volgende week weer. Dag.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen. Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: Dan nu het regionale nieuws van RTV Drenthe. Ik ben de kunstmatige nieuwslezer Bart Nijsman. Een en Zuidvelde kwamen 4 jaar geleden in opstand tegen het verdwijnen van buslijn 84. Het mocht echter niet baten. De lijn tussen Assen en Drachten verdween. Eind deze maand rijdt de bus nog 1 keer om aandacht te vragen voor de gevolgen van wegbezuinigde lijnen. De eenmalige terugkeer is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Volgens haar is het verdwijnen van buslijnen desastreus voor de leefbaarheid in dorpen. Dat geldt zeker ook voor jongeren die daardoor minder makkelijk naar school, werk, sport en gezelligheid kunnen. Brandweer Norg is door naar de landelijke finale van de brandweerwedstrijden. Het korps pakte in Wolvenga de 2e plaats tijdens een vaardigheidstoets. Daar moesten de brandweerlieden een scenario oplossen in een fabriek. Het ging in dit scenario om een ongeval met een voertuig, gewonden en een brand. Door een file kon een hulpmiddel bovendien niet op tijd komen. Ondanks al die omstandigheden wist de ploeg uit Norg de situatie af te handelen. Daardoor reizen ze straks af naar Zeeland voor de nationale finale. ACV heeft gisteren een ruime overwinning geboekt op bezoek bij Hercules in Utrecht. Het werd 0-3. Beide ploegen gingen aan de thee met een 0-0 ruststand, maar na de pauze opende Sander Zemitsic de score. Niet veel later verdubbelde Jens Schraven de voorsprong. Erald Krasniki bepaalde de eindstand op 0-3. Hogeveen moest het met een gelijkspel doen. Op bezoek bij Sportlust in het Utrechtse Woerden werd het 2-2. Voor Hogeveen waren Mike Reuvers en Alexander Jankovic trefzeker. De brandweer is gisteravond ruim 2,5 uur bezig geweest met een melding van stankoverlast aan de Azieweg in Assen. De brandweer heeft verschillende metingen uitgevoerd om te controleren of er sprake was van gevaarlijke stoffen. Uit de metingen kwam naar voren dat er geen gevaarlijke stof aanwezig is. De situatie was volgens de brandweer stabiel en er is, afgezien van de aanhoudende stank, geen gevaar voor de omgeving. Vanaf morgen tot en met zaterdag 19 september vinden er vluchten plaats met militaire vliegtuigen boven Drenthe. De reden hiervoor is Falcon Leap, een grote internationale luchtlandingsoefening waaraan 11 landen meedoen. De toestellen vliegen op weg naar een oefengebied in Noord-Groningen. De vluchten vinden plaats in 2 dagelijkse tijdblokken van 1 uur tot 5 uur en van 7 tot 11. Binnen het oefengebied geldt een minimale vlieghoogte van 300 voet overdag en 500 voet in de nacht, waarbij bebouwing, ziekenhuizen en Natura 2000 gebieden zoveel mogelijk worden vermeden. En tot slot gaan we nog even naar het weer.
1: Goedemiddag. Een fraaie zomerse dag vandaag in Drenthe met temperaturen van 20 tot maximaal 21 graden en het is meest zonnig. Er ontstaan wel wat van die stapelwolken, maar die blijven vandaag vriendelijk en zakken aan het einde van de middag ook weer in elkaar. Ondertussen trekt er ook wat hogere bewolking binnen waar de zon vanavond enigszins achter schuil gaat, maar dat mag de pret verder niet drukken. Er is vrij weinig wind bij vandaag, een eventjes matige wind, maar vanmiddag zwakt hij alweer af. En vanavond en vannacht koelt het geleidelijk aan af tot 1 graad of 12 uiteindelijk op het koudst. Morgen komt er een vlaag hete lucht vanuit Frankrijk naar ons toe. Het hoge drukgebied ligt net even op een gunstige plek met de kern boven Tsjechië, zodat wij een zuidelijke wind hebben. En die warme lucht is geen halve maatregel. Het wordt 26 tot 27 graden morgen. Het is half bewolkt daarbij, vooral hoge bewolking, waar de zon wel redelijk doorheen weet te komen. Maar helemaal strak blauw is het dus niet. Nou, de zuidenwind die warme lucht aanvoert, die is matig van kracht en zwakt in de avond weer af. Dan wordt de bewolking dikker en dat is alweer het einde van het hoge drukregime. Vanaf dinsdag dan komt de wisselvalligheid terug en komen wij onder invloed van meerdere depressies achter elkaar die eigenlijk de rest van de week bepalen, maar die wel gaten laten vallen tussendoor. Dinsdag is het bewolkt en regenachtig met 1 graad of 19 maximaal en een matige zuidwestelijke wind. Dat regenachtige weer gaat trouwens vrij weinig neerslag aanbrengen, 1 of 2 mm, dan is het over de hele dag verdeeld wel weer op. Woensdag wordt het anders, dan is het buiige regen. Nou, sommige plekken houden het dus droog. Er is wat zon bij in de ochtend en ook in de middag tussen de buien door. Maar kom je onder zo'n bui terecht, dan kan het even een felle bui zijn en zelfs een slag onweer is niet helemaal uitgesloten. En donderdag en vrijdag, de dagen daarachter dan. Soms dan komt er een ruggetje van hoge druk tussen 2 depressies door en heb je net een dag waarop het mee lijkt te vallen. Dat lijkt op donderdag het geval te zijn. Maar daarna komt er al vrij vlot weer regen op gang. En dus grootschalig gezien hebben we een wisselvallig weerbeeld met tegen die tijd normale temperaturen van 1 graad of 18 overdag en 1 graad of 9 tot 10 in de nacht. Een fijne middag iedereen.
2: Radio Drenthe.
3: Drenthe Toen.
2: Met Sophie Timmer.
4: Goedemiddag en van harte welkom. We zijn er weer. Heerlijk. Vanaf nu elke zondagmiddag op Radio Drenthe en online. En we beginnen straks in 12:27. De slag bij Anen. Laat staan ons allemaal te wachten in het komend jubileumjaar. En wat gebeurde er in 2000? Er werden excuses aangeboden.
5: Aan wie gaan jullie excuses aanbieden?
6: Aan kardinaal Simonus.
5: En waarom?
6: Omdat we zo'n verschrikkelijke spijt hebben.
5: Ja,
6: van wat er in 1227 gebeurd is. En dat is de slag bij Arnhem waar bisschop Otto II van Utrecht is vermoord.
4: Verder de herinneringen van dagbladjournalist Sjoerd Punter. Onder meer aan woelige tijden in een slaperige provinciehoofdstad, eens per jaar de Titi in Assen.
7: Ik had natuurlijk in Amsterdam ook al rellen meegemaakt in 1966 met Beatrix. Dus ik was wel wat gewend, maar dit was wel heel heavy hoor. Het was rennen, ook als journalist.
4: Met niemand minder dan Paul Brood verkennen we 4 weken lang de loop, ligging en 100-jarige historie van het Lindhorst-Homankanaal.
8: Je ziet dus ook hier dat vanaf de Bijlervaart dan het Lindhorst-Homankanaal gegraven is. Eigenlijk met dezelfde bedoeling om het veengebied hier bij Drijber en Wijster te kunnen ontginnen en de turf af te voeren.
4: En omdat wij vanaf volgende week Drentse pingo-ruïnes gaan verkennen, laten we eerst Jos Arends aan het woord in Jos Boekenhoek. Hij bespreekt het recent uitgekomen standaardwerk van Anja Ferbes over deze overblijfselen uit de ijstijd.
9: Het zijn zulke bijzondere overblijfselen van zo lang geleden. Alle generaties mensen die in Drenthe hebben gewoond, hebben ze gezien.
4: Dat en nog veel meer. Tot 2 uur. Mooi dat je luistert.

0: Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. En vandaag, 6 september 1990, vandaag dus 36 jaar geleden, overleed gitarist Tom Fogerty. En samen met zijn broer John was hij Creedence Clearwater Revival. Hij was trouwens in de jaren 70 de band al verlaten. Had de band al verlaten om een solo carrière te starten die niet zo succesvol was. In ieder geval niet zo succesvol als die van Creedence Clearwater Revival. Goed. Wij gaan terug naar 1227 met onze eerste gast in dit nieuwe seizoen, Bert Vinke. Onderzoeker, publicist en grote aanjager van allerlei activiteiten rondom de herdenking van de slag bij Ane. Goeiedag Bert, het is nog niet eens 2027, maar we zijn al wel begonnen met herdenken en vieren, hè?
1: Nou, we zijn al begonnen met onderzoek ernaar te doen. En een paar jaar geleden al. Want nou, als je wat wilt vertellen in 2027, daar heb je wel even tijd voor nodig.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, voor de mensen die denken slag bij Ane, zeg me niets. Om alle verwarring voor te zijn, slag bij Ane, dat was dus in 1227. Maar volgens jou en een aantal andere knappe koppen kunnen we het eigenlijk beter over de Drentse oorlog hebben. 1227, 1234. Zijn we nog steeds 800 jaar terug in de tijd. Maar het ging over meer dan alleen die slag bij Ane. De slag bij Ane.
1: Ja, de slag bij Ane vond plaats niet in de provincie Drenthe, maar in net bij de voordeur, zeg maar, in Overijssel. En het was een begin van een strijd die een aantal jaren duurde. Dus de slag bij Ane was de eerste grote slag. Maar daarna, in de jaren daarna, zijn er nog veel meer slagen geweest.
0: En de meeste mensen kennen de slag bij Ane als de Drentse boeren die onder leiding van Rudolf van Coevorden, de bisschop die baas was van Drenthe, de bisschop van Utrecht, die had Drenthe zeg maar in zijn zak. Niet alleen Drenthe overigens, maar veel meer. De slag waarbij de Drentse boeren die bisschop en zijn leger van ridders in de pan hakken.
1: Ja.
0: En het moeras in drijven.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat beelden ze juist. Het is iets meer trouwens dan alleen maar de Drentse boeren en Rudolf van Coevorden met een ridderleger, zeg maar, de Drentse ridderleger. Want ook de Gelkingen uit de stad Groningen, dat waren rijke koopmanlieden. En die hadden best wel veel macht. Die zaten ook aan de kant van de Drenthe en van Rudolf van Coevorden.
0: Nou kun je dat met weinig kennis van zaken zelf ook wel bedenken. Dat wie hier de scepter zwaait niet bij iedereen geliefd is. Want zo'n bisschop, dat betekent dat je ook van alles aan de bisschop moet afdragen. Belastingen, geld en goederen. Maar wat was nou precies, als je dat kort kunt vertellen, de onderliggende oorzaak?
1: Het begon al een 100 jaar ervoor. De toenmalige bisschop Harbert van Bieren, die had natuurlijk die had de jurisdictie, die had zeggenschap, die had de macht over onder andere de provincie Drenthe, wat nu de provincie Drenthe is, landschap. Daar hoorde toen de stad Groningen ook trouwens nog bij. Ja. Dat was oorspronkelijk Drenthe. En dat is ver weg als je in Utrecht zit. Hè. Je stapt niet even in je auto om daar even naartoe te rijden. Dus die had nagedacht, hoe pak ik dat slim aan? Dus die heeft een broer baas gemaakt in Groningen en een broer baas gemaakt in Coevorden. En de bisschop gaat dood, die wordt niet opgevolgd door een familielid. Dus er komt een nieuwe vreemde bisschop. Maar in Groningen en in Coevorden bleven de families wel zitten. Dus dat was een soort erfelijk beroep. En in Groningen zijn ze altijd trouw gebleven aan de bisschop. En in Coevorden zijn ze altijd trouw gebleven aan zichzelf. Dus die gingen een zelfstandige koers varen. En je gaf het al even aan, het gaat natuurlijk altijd om de macht die je dan hebt. En de Drenthe, en met name Rudolf van Coevorden, die wilden eigenlijk meer macht voor zichzelf hebben. En de tweede, dat is nog steeds zo, minder belasting betalen.
0: Ja.
1: En dat wilden die Gelkingen ook. Dus die vonden elkaar.
0: Ja, en dat mondt op een gegeven moment, ik ga nu maar met 7 mijls laarzen door de tijd, uit in de slag bij Ane.
1: Ja, op een gegeven moment stonden ze tegenover elkaar. Dat begon eigenlijk al in het begin van 1227. Toen lag Rudolf van Coevorden met de Gelkingen voor de stad Groningen om de burggraaf van Groningen eruit te sturen. En toen was het even klaar voor de bisschop. Die verzamelde groot leger, dat was in juli 1227, zeg maar een aantal maanden later. En die hebben toen, wilden ze, denken wij, nu op dit moment is Coevorden even duidelijk, maakt ze klaar. Wij zijn hier de baas. En dan gaan we door naar Groningen. Maken we daar, ruimen we de boel ook op. En dat ging nu even helemaal mis.
0: Ja, je zou denken, zo'n bisschop die heeft diepere zakken. Dus hij heeft een beter georganiseerd leger.
1: Ja, dat had hij zeker. Hij had zeker diepere zakken. Hoewel hij wel geld waarschijnlijk moest lenen. We weten niet precies hoe groot het leger was, maar het wordt vaak over 5000 man gesproken. En Drentse leger waarschijnlijk maar een kwart daarvan. Dus dan ga je gewoon winnen. En God stond achter het bisschoppelijk leger, dus ze hadden alles mee. Ja. En hele grote beroemde ridders zaten erbij.
0: Ja, ik wou zeggen, noem eens eentje.
1: Maar... Nou, Berend van Horsma, die had in Damiaten, tijdens de kruistochten in het Midden-Oosten, had hij het leven van de keizer uit Duitsland gered. En dat was een hele vermaarde man, beroemde ook een man en dergelijke. En die is ook om het leven gekomen.
0: Ja, dus... Kijkend naar die slag, voordat hij begint, denk je... de bisschop heeft de beste kaarten,
1: ja.
0: Hij heeft het beste leger. Toch blijkt dat niet zo uit te pakken. Dat heeft volgens mij alles met het landschap te maken...
1: Ja.
0: En een hoop geluk voor de Drentse boeren.
1: Ja, en het seizoen. Want het was natuurlijk midden in de zomer. Dus dat betekent dat het landschap, dat was een modderig landschap. Dat wisten de Drenten. Maar omdat het natuurlijk in de zomer was, was alles mooi groen.
0: Ja.
1: Dus dan lijkt het een stabiele grondsituatie.
0: Ja.
1: En daar ging het mis.
0: Nou lopen we de kans om deze slag bij Aanen eens flink te gaan romantiseren.
1: Ja.
0: Mag van mij, maken we er een mooi verhaal van.
1: Ja.
0: Dat hebben velen al voor ons gedaan. De Drentse boer die wint het van de machtige bisschop. Dat zo is het gegaan, maar ook weer niet helemaal.
1: Ja, en daarom zeggen we, het is in de slag bij Aanen klopt dat, maar het hield niet op. Want als jij een belangrijke baas boven je hebt staan, die gaat door, hè, want die zegt, ik ben hier de baas. Die gaat net zo lang door tot hij wint.
0: Ja.
1: En de staat, in dit geval de bisschop, die gaat daar natuurlijk mee door. En in de jaren daarna ging de opvolgende bisschop, die ging de strijd gewoon weer aan met Drenthe.
0: Ja.
1: En dat wisten, dat gaan we een keer verliezen.
0: Misschien hebben we het nog niet helemaal duidelijk gemaakt, maar de boeren winnen het dus. Want die ridders die sneven op een smadelijke manier in het moeras.
1: Heel mooi romantisch gezegd.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt. Er werden ongeveer 145 ridders werden echt afgemaakt. Los nog van een heleboel andere mensen in het leger van de bisschop. En er zijn al, hoeveel er gedood zijn, weten we niet. Maar er zullen zeker 500 tot 1000 zijn geweest.
0: Ja, nou hou jij je hier al een tijdje mee bezig. Je kent veel mensen die daarover gepubliceerd hebben, onderzoek gedaan. Kun je het je een beetje voorstellen hoe dat eruit moet hebben gezien?
1: We hebben een van onze adviseurs, Ronald de Graaf, die weet heel veel van de middeleeuwse strijd af. En we kennen het landschap een beetje, nog niet voldoende. Maar daardoor kun je wel zien hoe het eruit moet hebben gezien en hoe een leger zich opgesteld moet kunnen hebben. Dus we hebben er wel een beetje een beeld van.
0: Ja, er zijn al heel wat activiteiten gaande. Je bent onder meer, daar gaan we zo meteen naar de plaat misschien over doorpraten. Maar even een hoogtepunt. Je bent al aanwezig geweest bij opgravingen, ter plekke. Ja. Waar was dat?
1: In juni van dit jaar hebben we in Holthonen, op het landgoed de Grote Scheren, bij een plaats waarvan we denken dat het wel eens het begin zou kunnen zijn van de slag, daar hebben we onderzoek gedaan een week lang.
0: En wat is daar gevonden?
1: 1200 dingen zijn er gevonden, 1200 artefacten. En daar vonden ze een heleboel rotzooi, spijkers en stukken zilverpapier. Maar er zijn een stuk of 10, 12 artefacten gevonden, vondsten gedaan, die mogelijkerwijs uit de 13e eeuw zijn en mogelijkerwijs met de slag bij Aanen te maken hebben.
0: Zo meteen meer.

0: Ja, misschien wel ons oudste plaatje van de Beatles. We Can Work It Out. Uit de jaren 60, denk ik. Staat er niet bij. Goed, nog ouder is de geschiedenis van de Slag bij Anen. Of inmiddels zijn wij geïnstrueerd door mijn gast Bert Vinken om de Drentse Oorlog 1227-1234 te zeggen. Want het was meer dan alleen de Slag bij Anen. Wat ook belangrijk is, Bert, en over die opgravingen gaan we het nog hebben, want je hebt een mooi plaatje. Laten we daar maar meteen over doorgaan dan. Want je hebt een mooie foto meegenomen van een mannenhand met daarin iets onherkenbaars.
1: Ja, het lijkt een beetje een ovaal rondje. Als je het kijkt, misschien een grote munt of zo, een dikke dropmunt of zoiets. Die is trouwens niet gevonden in juni 2026, maar al 35 jaar geleden. Toen een jongen, die was toen 15 jaar oud, was met zijn vader met zo'n metaaldetector bezig en vond daar iets. En hij wordt er gek van, maar dat is in 35 jaar lang even een plastic bakje, het Chinees bakje, op de schoorsteenmantel staan.
0: Bij Holthonen overigens?
1: Bij Holthonen, ja, nee, in de buurt van Hardenberg, niet bij Holthonen zelf. Hij is inmiddels in ons team opgenomen en hij zocht dus een nieuwe metaaldetector, kwam terecht bij onze projectleider, die verkoopt die dingen.
0: En hij wist al die tijd ook
1: hij wist niet wat het was.
0: Wat het was, hè?
1: Nee, dus hij heeft het liet zien, nou, dit heb ik gevonden. En onze projectleider werd helemaal stil. Zei, waar heb je dit gevonden? Dit is namelijk een heel uniek ding. Dit is de enige in Nederland die gevonden is. Dat is een pommelkroon van een dolk. En als je een dolk hebt of een zwaard, en dan heb je zo'n handvat. En op het eind van de handvat is zo'n rondje.
0: Ja.
1: En dat geeft stabiliteit en dat is een pommelkroon. En dat waren meestal eenvoudige zaken, maar dit is eentje waar aan beide kanten een wapen op staat. Aan de ene kant een familiewapen, aan de andere kant een wapen van kruisridders. Dus dit moet een hoog iemand zijn geweest.
0: Uit het leger van de bisschop?
1: Uit het leger van de bisschop, ja.
0: Die daar kennelijk de dood heeft gevonden.
1: Ja, nou, nee, waarschijnlijk niet. We weten inmiddels wie was. Nou ja, je bent er niet bij geweest, maar we denken dat we weten van wie die is geweest. En die heeft het overleefd.
0: En hoe kun je dat zien? Dat er een familiewapen op staat?
1: Ja, er staat een familiewapen op en dat is een vrij uniek wapen. Dat is niet een heel super bekend wapen. We hebben een beroemde heraldicus uit Nederland, die heeft ernaar gekeken. Ja, die wist het onmiddellijk.
0: Ja. Zeg, hoe realistisch is het overigens om 800 jaar later overblijfselen te vinden?
1: Niet zo heel erg groot, omdat de Drenten, die waren natuurlijk wel heel slim. Die hebben alle materialen die ze konden vinden. Ze hebben gewoon de lijken gewoon uitgekleed, hebben alles meegenomen.
0: Wat natuurlijk niet ongewoon was, hè, na een veldslag.
1: Nee, want we weten in de jaren daarna zijn er natuurlijk nog een aantal slagen geweest. En in die slagen weten we dat de spullen van de bisschop gebruikt werden aan de Drentse kant.
0: Ja.
1: Nou ja, bedoel, dus wat vind je nog? De kleinere dingen. En die zijn natuurlijk
0: zoals
1: in de loop van de jaren. Dat kunnen zijn van hoefijzers, van paarden. Dat kunnen zijn pijlpunten, speerpunten, lanspunten en dergelijke. Dus kleinere materialen kun je vinden.
0: Waanzinnig, hè? En ook ja, hoe breng je zo'n slag dichterbij? Door dit soort dingen te vinden. Waar ik het graag nog even met je over wil hebben, Bert, is sta je niet blind op Anen, net over de provinciegrens, de huidige provinciegrens, want deze Drentse oorlog, Slag bij Anen, die speelt zich op meerdere plekken af.
1: Ja.
0: Zelfs, en dan laat ik dan maar beginnen, een steenworp afstand wil ik niet zeggen, maar we zitten hier aan de Bijlerstraat. Als wij naar Rolde rijden, dan komen we langs Deurze.
1: Ja.
0: En Deurze heeft ook een rol gespeeld.
1: Daar staat nu nog steeds een boerderij die jaren geleden een keer afgebrand is, maar een heel mooi herstel. Dus het Kampserven. En
0: Boerderij
1: Kamps, inderdaad. En dat is een tijdelijke huisvesting geweest van een klooster wat oorspronkelijk gebouwd werd bij Coevorden. De Drenten moest natuurlijk uiteindelijk verloren zijn namelijk de strijd na zoveel jaren. En toen moest een deal getroffen worden. En een van de onderdelen was: jullie moeten een klooster bouwen voor vrouwen. En dat was een Cisterciënse nonnenklooster.
0: Als boetedoening.
1: Als boetedoening. De plek was alleen niet zo gunstig bij Coevorden. Nat. De dames verdienden te weinig geld en konden daar dus echt niet blijven. Dus ze zochten een nieuwe plek. En dat werd Assen. De provinciehoofdstad Assen bestaat dankzij de Slag bij Anen. En ze hebben een tussenstapje gemaakt in Deurze. Daar hebben ze eerst een tijdje gezeten. Wat nu dus het erven Kamps is, boerderij Kamps is.
0: Ja, we hebben geen tijd om de hele lijst met plaatsnamen door te lopen. Maar noem nog eens een plek in Drenthe die te maken heeft bij die Slag met Anen.
1: Wat ik zelf een mooi onderwerp vind, een van de andere boetes die op werd gelegd. Er moesten 12 boerderijen, 12 leenmannen met hun leengoederen moesten afgestaan worden door de Drenthe aan de bisschop. En dat zijn 12 boerderijen die lopen vanaf zuiden van Drenthe helemaal tot noorden toe. En daar hoort het Kampserven ook bij. Maar ook bijvoorbeeld een erven, dus het Ovingen-erven in Benneveld. En die staat er nog steeds.
0: Ja. Als je dat zou vertalen naar vandaag de dag, dan hebben we het over enorme bedragen.
1: Ja.
0: Die terugbetaald moeten worden.
1: Nou ja, dat soort boerderijen, weet je ook, die zijn miljoenen waard. En na 12 stuks, reken maar uit, er gaat hoeveel geld zou het zijn? 20, 30 miljoen.
0: Ja, dus je kunt wel zeggen, we hebben die slag. We, hebben die slag bij Anen gewonnen die dag.
1: Ja.
0: Maar het heeft ons heel veel gekost.
1: Het heeft ons heel veel gekost, maar één belangrijk ding is het wel. Iedere keer in de jaren daarna zijn de slagen geweest, een stuk of 7, 8. Die heeft nog de Drenthe gewonnen, nog de bisschop gewonnen. Dus er moest wel een oplossing komen. En het, als de bisschop definitief gewonnen had, hadden wij waarschijnlijk onze vrijheden kwijtgeraakt. En die hebben we behouden. En daardoor heeft Drenthe een boerenvrijheid gebleven.
0: Ja. Voordat wij afscheid nemen, Bert, gaan we even luisteren naar een stukje radio uit 2000. Spijkers met koppen heette dat programma. Het gaat over twee Drentse radiomakers uit Coevorden, die hun excuus gaan aanbieden, of namens Drenthe wellicht, aan kardinaal Simonus als vertegenwoordiger van de bisschop. Excuses voor de slag bij Anen. We gaan even terug naar 2000.
2: Welkom bij Spijkers met Koppen, ook hier in het café. Het is onwaarschijnlijk druk voor zo'n prachtige dag. Het zit helemaal afgestampt. En leuk dat u ook gewoon thuis luistert, of in de tuin, of in het park, of op het balkon. Maakt ons niet uit, als u maar aanstaat, dat je voor excuses bij het spijten van Caroline Tense moet zijn, is allang achterhaald. Sinds minister Zorgdrager openlijk haar excuses aanbood, is het begrip sorry democratie gemeengoed geworden en vliegen de excuses hier overal om de oren. Premier Kok vroeg vergiffenis aan de Joodse gemeenschap en aan Indonesië. Japan sprak voor Nederlandse mea culpa uit en de paus trok het boetekleed aan voor alles wat de Rooms-Katholieken de afgelopen millennia gedaan hebben. En als dat er niet genoeg is, gaan Bert Bergenvoet en Philip Pietzak uit Coevorden op 16 mei hun excuses aanbieden. Aan wie gaan jullie excuses aanbieden?
3: Aan kardinaal Simonus.
2: En waarom?
3: Omdat we zo'n verschrikkelijke spijt hebben.
2: Ja,
3: van wat er in 1227 gebeurd is. En dat is de slag bij Anen, waar bisschop Otto II van Utrecht is vermoord.
2: 1227 is een actueel programma.
3: Zeker.
2: De slag bij Anen is waar?
3: Anen, dat ligt vlakbij Coevorden. Dat is een heel klein gehucht.
2: Ja.
3: En op 28 juli 1227
2: ja?
3: is het bisschoppelijk leger daar naartoe getrokken, omdat Rudolf van Coevorden, die was nogal opstandig, en die wou niet doen wat de bisschop graag wou.
2: Juist.
3: En dat wou de bisschop weer niet. Dus die gaat erheen. Die denkt, nou, wij hakken ze in de pan.
2: Juist.
3: En dat is een beetje misgelopen.
2: Dus die Rudolf, die was eigenwijs. De bisschop dacht, ik sla erop.
3: Ja. Ja.
2: En wat gebeurde er toen?
3: Toen zijn ze een moeras ingelokt.
2: Bij Anen?
3: Bij Anen.
2: Ja, bij Anen. Sterren van de moeras.
3: Ja, ja. Ja, ontzettend.
2: Het zit op de grens van Drenthe en Overijssel.
3: Precies.
2: Ja. Een van mijn favoriete gebieden in Nederland.
3: Overijssel.
2: En toen zijn ze het moeras ingelokt. Is daar gevochten?
3: Niet echt.
4: Niet echt.
3: Nee. De bisschoppelijk leger die kwam op paarden en in harnas. En in de moeras had het natuurlijk niet stand, want dat zakt weg.
2: En bij Anen wisten ze dat?
3: Bij Anen wisten ze dat. De Coevordenaren wisten dat.
2: Juist.
3: Dus, en aangezien het in de zomer was, was het een mooi grasveld. Dus de bisschop die zag dat niet.
2: Het leek gras, dat was moeras.
3: Het leek gras en het was moeras.
2: Dat is Overijssel.
3: Ja,
2: Overijssel. Ja, altijd weer.
3: Overijssel.
2: Ja. En dus Otto en zijn leger werden daar in de pan gehakt, maar vooral verdronken?
3: Ja.
2: Ja.
3: En toen kwamen de Drentse boeren en vrouwen kwamen met dorsvlegels en
4: knuppels.
3: Alles was maar bij de hand.
2: Om ze te helpen.
3: Die liepen daar het moeras in, want die wisten precies waar ze langs konden.
2: Ja.
3: En het bisschoppelijk leger die zat al lekker te spattelen. Die wist niet wat ze konden doen. En toen was het alleen maar heel makkelijk om iedereen's hoofd er vanaf te hakken.
2: Jongens.
4: Vooral dat.
3: Ja.
5: Daar komt die uitdrukking vandaan, hè? Als je hoofd boven de...
2: Het moeras uitsteken.
3: Ja.
2: Dat is een bekende uitdrukking, ja.
3: Ja,
2: ja. Je moet nooit je hoofd boven het moeras uitsteken. Altijd zorgen dat je wegzakt.
5: In Anen, hè? Heel belangrijk.
2: In Anen. Dus ze waren dood.
3: Ja, dat kun je wel stellen.
2: Niet
3: ja.
2: Allemaal, er zijn nog een aantal teruggekomen.
4: Ja, in Gijsbrecht
2: van Amstel. Oh. Die is er ook geweest. Oh, die vocht mee?
3: Die vocht mee.
2: Die vocht mee.
3: Aan de kant van de heren van Holland, dat was dan Floris de Vierde.
2: Ja.
3: En die zijn met z'n tweeën zijn ze zwaar gewond weer bij het bisdom Utrecht terechtgekomen.
2: Huilend.
3: Huilend.
2: We hebben verloren.
3: Ja, en die hebben daar op hun knieën hebben ze daar hun verhaal gedaan.
2: Maar nou gaan jullie min of meer namens Coevorden je excuses aanbieden aan de huidige bisschop hier in Utrecht.
3: Ja.
2: Maar bedoel, zijn Coevorden allemaal van die heetgebakerde mannetjes dat je zegt, jongens, sorry, of hoe zit dat?
3: Nou, ze zijn wel heetgebakerd zoals vandaag. Dus bijvoorbeeld heb ik dus een dreigement meegekregen. Je moet tuincentrum die en die noemen. En je moet platenzaak die en die noemen. Dus als ik dat niet doe,
2: Dan
3: hakken ze mij in de pan.
2: Dan flikkert ze in het moeras.
3: Dan flikkeren ze mij in het moeras en dan is het met mij gebeurd.
2: Nou, je mag van mij al die dingen noemen.
3: ik zeg maar I love you tegen die mensen. Oftewel, laat ze maar een virus krijgen.
2: In Coevorden gebeurt altijd al wat, hè?
3: Vaak wel.
2: Ja. Jullie praten alsof je gewend bent om samen te praten. Wat doen jullie in Coevorden?
3: We hebben een radioprogramma bij de fantastische lokale omroep in Coevorden.
2: Ja.
3: En daar hebben we een radioprogramma, Pret met Philip en Bert. En daar ja, vind je vaker dit soort zaken, ja.
2: Maar is het daar ook uit voortgekomen? Jullie dachten van, er moet iets gebeuren in Coevorden, dus we gaan onze excuses aanbieden aan de bisschop.
6: Nou, we hadden niet zo van, er moet iets gebeuren. We zaten op een vrijdagmiddag... Ja, op een vrijdagmiddag zaten we van, goh, wat zullen we vanavond in de uitzending doen? Laten wij de bisschop gaan bellen.
2: En kon je niet, want daar ben ik gewend op Radio 3, kon je niet gewoon even telefonisch dat je hem even opbelde van, yo, bisschop?
3: We hebben gewoon gebeld, we willen Simonis alsjeblieft spreken.
2: Ja, mag ik Simonis?
3: En
2: ja,
3: toen kregen we zijn woordvoerder, en dat is Loek Senselmeijer. Intussen zijn we goede vriendjes van elkaar.
2: Ja.
3: En die heeft het een en ander uitgelegd. En we zeiden van, nou, we willen graag een spijtbetuiging doen. En sorry zeggen. Ja. Echt, het spijt ons echt. Nou,
2: en Loek vond dat goed?
3: Die vond het goed. Die zei, nou, als jullie lokale producten hebben, dan kom maar op.
2: Oh, hij wilde wel een soort van afkoopsom.
3: Ja, ja, ja.
6: We moesten wel een aflaat betalen.
2: En wat heeft Coevorde, gewoon voor mijn eigen interesse, wat heeft Coevorde aan lokale producten?
3: Coevorde havenslok. Absolute bocht. Absolute bocht.
2: Havenslok.
3: Ja.
2: Ja.
3: Klinkt een soort van kruidenbitter. Maar het lijkt meer alsof het uit de Coevorde haven is getrokken. Ja.
2: En dus jullie gaan vreselijk naar de bisschop?
6: Ja.
2: Met een paar flessen Coevorde havenslok?
6: Ja. Misschien nog wat Coevorde turfjes, als we die mee kunnen krijgen.
2: Wat zijn dat?
6: Dat zijn volgens mij een paar koekjes of zoiets.
2: Koekjes.
3: Ook niet te vreten.
2: Nou heb ik het gerucht. Maar als je er wegspoelt met havenslok, heb je er nauwelijks last van, heb ik begrepen. Ja. Ik heb begrepen dat de bisschop, want ik heb ook mijn contacten, gaat ook zijn excuses aan jullie aanbieden.
6: Ja.
3: Dat is, blijkt.
6: Ja, na die tijd is het wat bekend geworden. Want toen wij dat verhaal doorbelden, hadden ze geen flauw idee waar we het over hadden. Want ze waren het al lang weer vergeten. En nu zijn ze daarna
3: gaan
6: kijken.
3: Dat mag ook
6: wel
3: maar 800 jaar, Bert. Ja.
6: Dus we halen eigenlijk nog weer oude koeien uit het moeras. En zijn ze
5: dat ook een uitdrukking.
6: Gaan, ja, gaan ze weer verdiepen. Ze zijn zich erin gaan verdiepen.
2: Ja.
6: En dan zijn ze erachter gekomen dat 3-4 jaar daarna Rudolf van Coevorden door de opvolger van Otto II, dus ook een bisschop van Utrecht.
3: Ook geen lievertje.
6: Ook geen lievertje. Is hij naar Hardenberg gelokt onder valse voorwenselen.
2: Ja. En die kom naar Hardenberg, ja, te gek. En dan ging hij, ja.
6: En daar is hij op het rad terechtgekomen. En daar hebben ze dus Rudolf van Coevorden...
2: Hebben ze hem gerad?
6: Geradbraakt.
2: Ja. Zo. Dus nu gaat hij voor jullie sorry zeggen van dat radbraak.
6: Dat hebben wij wel meegekregen uit de Drentse Courant.
2: Maar het wordt een hele emotionele dag. Het wordt 16 mei.
3: Ja, wat fantastisch.
2: Jullie gaan daar naartoe. Het is hier ergens, hij heeft hier een kasteel of zo?
6: Ja, volgens mij is het hier een eindje, als je hier de straat uitgaat.
3: Kantorenpand. Tegenwoordig.
2: Hier woont de bisschop. En dan gaan jullie daar naartoe. Jullie bieden excuses aan.
6: Ja.
2: Hij biedt excuses aan.
3: En we zijn allemaal weer vriendjes.
2: Fantastisch. En dan het uitwisselen der geschenken. Wat krijgen jullie van hem?
6: Geen flauw idee. Misschien wel een rozenkransje.
2: Dat zou mooi zijn.
3: Ja. Misschien een plekje in de hemel. Ik weet het niet.
2: Een plekje in de hemel. Jongens, het gesprek is afgelopen. Sorry.
3: Dankjewel.
2: Tot ziens. En als u ooit in Coevorde bent, tuincentrum Henny.
0: Ja, dat was 2000. Excuses aan kardinaal Simonis als vertegenwoordiger van de bisschop voor de slag bij Aanen. Wist je dat, Bert?
1: Nee, dat wist ik helemaal niet. Want er is een initiatief om volgend jaar weer de excuses te vragen bij de bisschop.
0: Nou, dat hoeft dus niet.
1: Dat hoeft dus eigenlijk niet. Nee.
0: Nee. Zeg, we gaan afronden. Hoogtepunt heb je al genoemd. Dat was de vondst, of nou ja, 35 jaar geleden dan, van die pommelkroon, van die dolk of van een zwaard.
1: Dat is geen hoogtepunt nog, hoor. Er zijn meerdere hoogtepunten. Want ja, we hebben dit jaar ook al wat gevonden.
0: Ja,
1: en waarschijnlijk ook dingen die te maken hebben met slag bij Aanen. Maar worden we de komende maanden.
0: Oh, dus je wil nog geen hoogtepunt kwijt?
1: Kan ik nog niet zeggen. Want
0: dieptepunten, waren die er tot zover?
1: Puntjes van 1,5 meter. Diep waar er uiteindelijk niks uitkwam.
0: Ja, maar dan ben je wel aan het werk.
1: Dat waren onze archeologen en zoekers waren aan het werk.
0: Ja. Zeg, er staan heel wat activiteiten op stapel. Die zijn allemaal te lezen op de website onsridderspoor.nl. Lezingen bijvoorbeeld. Maar jullie gaan ook een soort van... een voorouderdag is het verkeerde woord, geloof ik.
1: Nazatendag.
0: Een nazatendag organiseren. Maar nazaten van wie? Van de boeren, van de ridders?
1: Liefst van de boeren, maar daar kennen we de namen niet van. Maar wij weten 145 namen van ridders die gedood zijn. Gaan maar ook nog ridders die het overleefd hebben. En wij denken dat er duizenden nazaten zijn in Nederland. Ik ben er zelf eentje van. Die afstammen van zo'n ridder. En heel veel mensen vinden het leuk om van een ridder af te stammen. Dus daar willen we iets mee doen.
0: Ja, en wie is jouw ridder in dit geval?
1: Rudolf II zelf.
0: Ja.
1: De man die de leiding had over het Drentse leger.
0: Je bent vast niet de enige nazaat.
1: Nee, zeker niet. Er zijn er denk ik duizenden.
0: Ja, en nu je toch over hem begint. Het is slecht met hem afgelopen, hè?
1: Ja, hij is geradbraakt, dus hij heeft niet overleefd.
0: Nee. Nou, ja, ik had gewild dat we vrolijker eindigden. Maar goed, als je onderdeel wilt zijn van het komend herdenkingsjaar, luister dan naar dit programma en kijk even op die website onsridderspoor.nl. Bert Vinken, dankjewel.

0: Kalman. Goed advies van Daniel Loos. Nog even, en het nieuwe theaterseizoen gaat weer van start. Geen nieuwe theatertour voor Daniel Loos. Hij heeft vast wel heel veel plannen, maar goed, zoals hij al zingt. Hij doet het zelf even, Kalman. Wij gaan naar Meppel, de donderdag Meppeldag. Een toeristisch evenement dat elke zomervakantie op 6, 8 en 1 volgende donderdagen wordt georganiseerd. In Meppel, vanzelfsprekend. Dat doen ze al hartstikke lang. Vanaf 1960. In 1963 wijdde de RONO er een klankbeeld aan. Zo heette die radioreportages in die tijd. Met radio... RONO, Corrivee, Hitjo D. Schut en Geesje Been. We gaan terug naar 1963.
1: Burgers en burgeressen, aanstaande Meppeler donderdag kunt u gratis een big winnen als u het goede gewicht van een varken raadt. De expositie van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst van Big tot Beken is met inbegrip van de filmvoorstellingen gratis toegankelijk. 'S middags is er pannenkoekenrace, vrije deelname. En 's avonds is er weer een race, nu voor obers. Bovendien concert op het Kerkplein. Nogmaals, het is alles gratis en voor niks. Zegt het voort, ik heb gezegd.
2: Ja, de donderdag Meppeldag, dat is eigenlijk een actie om een beetje in beweging in Meppel te krijgen.
3: En lukt u dat?
2: Ja, buiten gewoon.
3: Maar het is toch niet de eerste keer dat je dat doet?
2: Nee, het is de vijfde keer. We zijn in 1960 gestart.
3: Het is natuurlijk jammer dat de markt niet los is, want daar is toch ook wel mee een beetje nummer begonnen.
4: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar het is aan de andere kant zo dat de markt, die is dan wel niet los. Maar daar is aan de andere kant toch ook nog zo dat we hebben onder andere het bigroden erbij.
3: Bigroden, wat is dat?
4: Nou, dat is eigenlijk het rodden van het gewicht van een varken. En dat is natuurlijk iedere keer is dat een ander varken, want anders dan zullen ze hetzelfde gewicht weer hebben. Maar dat varken, dat moest het gewicht van rodden. En degene die dat geroden heeft, dat ben er meestal meer dan 10, vandaar houden ze zelfs 11.
3: En die moet lopen natuurlijk.
4: En dan kreeg ze een prijs in de vorm van waardebon van 40 gulden.
3: En bent er ook nog wel eens lui die met varken zelf naar huis gaan, of niet?
4: Nou, daar ben er wel bij, die meent dat ze een mooi biggetje mee naar huis moet nemen. We hebben vandaag nog drie dames uit Hilversum. En die kwamen erin en die zeiden op een gegeven moment: waar is de varken? Want die meen dat ze een malle bun dan. Dat was jammer nog niet zo.
3: Maar Van Vien, die wedstrijd staat hier namelijk op de lijst die jij zo u te geven hebt voor die hele zaak. Een pannenkoekenrace. Wat is dat nou?
2: Nou, een pannenkoekenrace, dat is eigenlijk. Hebben we wel eens gelezen in de kranten dat dat in Engeland is. En dan wilden we dat hier ook invoeren. Dat is dan. Vrije deelname voor alle vrouwspersonen.
3: Oh, dus de vrouwspersonen die kunnen mee dan doen? Maar ja. Zijn de pannenkoeken meebrengen?
2: Nee, de pannenkoeken worden hier op Karkplein bakken.
3: En de pan?
2: De pan ook, die worden disponibel gesteld.
4: Ja, de huisvrouw moet zelf bakken.
3: De huisvrouw moet zelf bakken.
4: Ja. Oberezen. Beslag, dat maken wij.
3: Beslag, dat maken jullie. Oberezen zijn ook nog op programma's dan, wat is dat?
2: Nou, dat is Oberezen, die moet dan lopen met burreltjes en een paar glazen bier. En dan moeten ze over enkele hindernissen en wie de eerste weer is, die heeft te worden.
5: Als je een druppie van die drank op willen vangen, wel, dan moet je op het Karkplein wezen. Daar vinden trouwens meer van die donderdagse activiteiten in plaats zien.
6: Op die dagen is er muziek ook. Er speelt een draaiorgel en er is vol damme straatmuziek. En natuurlijk elke keer andere activiteiten en deurlopende tentoonstellings. Een paar weken geleden wint een stad met een prachtige optocht van gekostumeerde muziekkorpsen.

0: Meppeler Kranten, de heer Boom is door van de man.
1: Meneer Boom, het is nog niet de eerste keer dat je zoiets organiseert.
2: Nee, dat is voor de vierde keer.
1: Vier keer al in de afgelopen donderdag-serie?
2: Ja, we hebben al vier keer hebben we dat gedaan.
1: En lukt dat wat?
2: Ja. Alleen wij hadden nog wel graag wat meer deelname van de korpsen buiten Meppel ook gezien.
1: Maar de korpsen die als midden doen en ben die meestal enthousiast, komen ze de volgende
2: jaar weer? Altijd weer ben ze enthousiast. Maar wij zitten natuurlijk wel een beetje in altijd met de concoursen in de wier. Die ben ook in deze tijd. En ik heb wel eens het gevoel dat die dirigenten niet altijd er zo erg enthousiast voor binnen. Maar wij willen hier in Meppel zo graag een vrolijke stad hebben. Dat ben we hier met elkaar. We bent hier in Meppel allemaal zeer vrolijke mensen.
0: Maar ach, het valt uit weer met, zo ook deze keer weer.
1: Donderdag Meppeldag, volk is begund met een prachtig gecostumeerde optocht van muziekkorpsen. Het zal op de 15 augustus eindigen met een reclame- en maskeradeoptocht. Heer Van Veen, wat is dat, een maskeradeoptocht?
3: Nou,
1: wat is de bedoeling van?
3: De maskeradeoptocht, dat is de bedoeling dat iedere Meppeler individueel daar mee kan doen, maar ook in groepsverband.
1: En dat is dus lopend volk, laten we zeggen?
3: Ja, lopend volk, en die stellen er wel voor. Vorig jaar was er bijvoorbeeld bij de Meppeler Muggen.
1: Een beetje een originele mag natuurlijk ook wel.
3: Ja, alle originele, en dat moet ook origineel zijn, anders is er niks aan.
1: Maar dat lopende volk, dat is niet het enige wat er dan in die laatste 15 augustus met zal doen. Er is toch ook nog een reclame op, dacht ik. Ja. Wat is dat?
3: Nou, daar hebben we vorig jaar mee begonnen. En dat was toen al een tamelijk mooi succes, want de grootste firma's uit Laan doen eraan mee. En ook de Meppeler zakenlieden.
1: En dan hoop ik, volk, dat hij iets komt in Meppel tussen de 11 juli of de 15 augustus, dat je er iets van omgaring zal kunnen vinden, want er is genoeg. In dat kader van die donderdag Meppeldag, dan staat er ook het programma VVV-middagtochten. Heer Hazelaar, ik ben de directeur van VVV. Wat ben die VVV-middagtochten?
4: Nou, dan gaan we zo'n middags gaan we gezellig zijn bij zijn peruiting in de omgeving van Meppel. Ja, en daar kunnen we zomaar in een korte titel een paar uur die stiet van Meppel uit. Bij zo in de bossen van Avelde. En hem later zit hij me zo in het waterland van Giethoorn.
1: En daar is dus vrije deelname voor. Mensen die als dus smorgens in Meppel op de markt geweest hebben, die kunnen smiddags met die tochten met.
4: Allemaal kunnen ze met wie maar met willen. Kinderen ook. En voor een goedkope prijs.
1: En die prijs die is?
4: Dat is een daalder per persoon. En dan ben ze 2,5 uur onderweg. En dan wordt de hele weg nog verteld ook.
1: Die middagtocht, dat is niet het enige wat er van VVV uit gebeurt voor de omgeving. Je hebt toch ook een avondtocht, maar dat is op, niet op donderdag, is het woensdag toch?
4: Dat is op woensdagavond en dat hebben we nu al jaren achter elkaar. En die ben altijd volgeboekt. En dan maken wij, dat, kunnen we, dat is nog zo mooi, van Mappeluut kunnen we 12 verschillende tochten soms maken. Door altijd weer andere wegen, de mensen zien dus iedere woensdagavond weer wat nieuws en wat anders.
1: Het is natuurlijk wel raadzaam om u van tevoren op te geven, want je vist meestal achter net, denk ik.
4: Ja, als er niet gauw erbij bent, dan moet je dat op VVV-kantoor opgeven. Dan is de bussen volleboekt. En ja, we kunnen marine bussen laten lopen, want we hebben anders geen mensen genoeg die vertellen kunnen zo onderweg.
1: Dus volk, als je zin hebt om op een zomeravond door de Drentse landen te toeren, je weet het adres, VVV Meppel en komt in orde.
0: Op zondag zijn er een paar duizend toeristen uit de omgeving in de stad. En natuurlijk ook de mensen die hieruit woont. Nou, volk, dan kun je er nog best bij.
1: Hopelijk gauw eens weer kieken op de varkensmarkt.
0: Wat snijden op de bloemenmarkt.
1: Wat graaien in de lappies.
0: En natuurlijk het gewichten van het varkenraden. Wel wet, misschien win je hem dan wel. In elk geval, je weet nu waar hij terecht te kunnen. Donderdag, Meppeldag.

Tangerine was dat uit Assen oorspronkelijk. En Venice, de nieuwe single. Het is een samenwerking tussen de broers Sander en Arnoud Brinks. En Venice, en die komen uit Venice Beach. En dat ligt niet in Drenthe. Goed, we maken ons op voor een goed gevuld uur 2 met oud-dagbadjournalist Sjoerd Punter. Een boekbespreking door Jos Arends. En aandacht voor het 100-jarige Lindhorst-Homankanaal. Tot zo.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
15: Suzanne de Vries met

0: Maar WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Zo, gratis proefverpakking? Dat is Attent?
10: Nee, Attent met ds.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Drenthe Toen.
14: Met Sophie Timmer.

Ja, op de LP duurt hij nog langer. Een hele kant. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En die draaien we omdat Roger Waters vandaag zijn 83ste verjaardag viert. Oud-zanger en gitarist van Pink Floyd. Dit is Uur 2 van Drenthe Toen. En we hebben nog een heleboel op stapel staan. Om te beginnen, Sjoerd Punter. Hij begon als jonge journalist in het Assen van eind jaren 60. Dat was 6 dagen per week werken, nieuws ophalen bij de politie en verslag doen van de fietsvierdaagse, maar ook van de TT-nachten die steeds verder uit de hand lopen. Sjoerd Punter rolde vrijwel zonder opleiding de journalistiek in. En wat hij aantrof op de redactie van de Assen-Courant, dat was een wereld die eigenlijk niet meer bestaat. In een serie gesprekken met Sjoerd duiken we die wereld in. En we beginnen bij het begin.

0: Maar ik ben opgegroeid op de grens van Friesland. Dat is in Grijpskerk. En daar spraken ze al een soort Fries. Dus ik werd altijd uitgescholden voor Sjoerd Bargebloed. Vanwege de kleur van het haar. Maar op mijn 11e vertrok ik naar Groningen. Daar op de lagere school. Vlak bij de Grote Markt was die school. En dan gingen we dan ook spelen in de ruïnes. Want die waren er toen nog van de Tweede Wereldoorlog. De hele binnenstad lag nog plat. Dat vonden we hartstikke fijn.
1: Het was een spannende tijd voor jongens.
0: En meisjes.
1: Ik begrijp ook, Sjoerd, dat er dan niet zo verschrikkelijk veel op jullie gelet werd door jullie ouders.
0: Nou, mijn vader was bij de politie. Die had het druk met op andere mensen letten. En als ik dan eens ooit eens betrapt werd door een collega, dan zeiden ze altijd, nou, dat zal ze tegen je vader vertellen. Maar ik hoorde nooit iets van. Maar ik was opgegroeid in Grijpskerk, waar ik net al vertelde. Dat was een gereformeerd dorp. Wij waren zelf niet gereformeerd. Maar dan mocht ik dus ook niet op zondag fietsen. Om geen aanstoot te geven. Ja, dat deed ik natuurlijk toch wel. Dat heb ik mijn hele leven graag gedaan. Een beetje aanstoot geven. Maar dat is een sideline. Maar dus in Groningen opgegroeid. En ook op een bepaald moment sociologie gaan studeren. Maar ik wist eigenlijk al vanaf mijn peuterjaar, wil ik bijna zeggen, dat ik journalist wilde worden. Ik had helemaal geen enkel ander verlangen. Dus op een bepaald moment ben ik ook maar, het was inmiddels 1966 geworden. Ik zat ook een beetje in de Provo-beweging in Amsterdam en ook in Groningen. En ik dacht, nou, ik ga gewoon de sociologie van de straat beoefenen. Dat is de journalistiek, hè. En toen heb ik me aangemeld bij de Drentse Nassche Courant.
1: Je hoefde daar nog geen opleiding voor te volgen?
0: Die bestonden toen nog niet. Die zijn pas later gekomen. Je had wel een soort academische opleiding. Maar dat was meer bedoeld voor hoofdredacteuren. Maar ja, dat zou ik toch niet gaan worden, dacht ik. Dat klopte ook wel. Nou, ik kwam dus bij de Nassche Courant terecht. En misschien kan ik daar eens wat van. Ik heb een klein stukje geselecteerd daarover.
1: Ja, dat willen we heel graag horen. Want het was natuurlijk een tijd, Sjoerd, waarin alles met de hand ging. En logistiek verliep alles anders. Er was geen internet. Jullie zaten te typen, neem ik aan. Jij schreef zaken op in je boekje. En het was veel nachtwerk, zo stel ik me dat voor.
0: We hadden toen nog de zesdaagse werkweek. Tenminste, zaterdagsmiddags mocht je dan wel vrij hebben. Als er tenminste niks gebeurde, zoals het tierdezes. Maar eigenlijk in principe zesdaagse werkweek. En alleen op zondag was je vrij. Dat was eigenlijk voor de hele samenleving zo. En in die tijd was ook nog de strijd rond de 100 gulden schoon. Dat werd er ook gevoerd. Dat een heleboel mensen verdienden dat toen nog niet eens.
1: Wat betekent dat precies, 100 euro of 100 gulden schoon? Dat je
0: week salaris. En daar kon je niet veel mee doen eigenlijk. Ik kreeg als leerlingsjournalist al meer. Dus er waren in de bouwvak, die mensen worden tegenwoordig heel goed betaald, maar toen dus heel schandalig laag. Dus er werden harde acties gevoerd.
1: Maar sorry dat ik je af en toe onderbreek. Jij rolde dus heel makkelijk zo in dat gedroomde vak van dagbladjournalist. Je meldde je, je werd leerling, verslaggever. En dat ging, zoals het klinkt, heel easy.
0: Ja, ik had een sollicitatiegesprek met Johan Drenten, heette die man. En die was wel een beetje contactgestoord. Dus dat gesprek dat duurde volgens mij niet langer dan 5 minuten. Toen was ik aangenomen. En dat zal ik eens eventjes iets citeren uit mijn eigen werk. Uiteraard was ik tamelijk gespannen toen ik op mijn eerste werkdag de redactie in Assen betrad. Het was er adembenemend stil. 4 mannen zaten monumentaal te zwijgen achter hun bureaus. Ze keken voor zich uit met de moedeloze blik van een sportvisser die al uren geen beet heeft gehad. Niemand zei er iets van dat ik bijna een uur te laat op de redactie arriveerde. Ik vond mijn nieuwe collega's er verontrustend ongezond uitzien. Blijkbaar was journalistiek in Assen een bijzonder intensieve bezigheid. Het kon niet anders, of deze man had al een lange werkdag achter de rug. Het was maar de vraag of ze de komende uren nog in actie zouden komen. Zo te zien stond ik er helemaal alleen voor. Er kwam me geen eind aan het zwijgen. De situatie begon pijnlijk te worden. Ik wist niet zo gauw wat ik eraan moest doen. Mijn hersens functioneerden zo vroeg op de dag natuurlijk ook nog niet optimaal. De redacteur met het meest grijze haar verbrak tenslotte de stilte en zei tamelijk snibbig dat ik beter maar niet kon gaan zitten. Het was zat werk. De instructies van de man die later Heek Marx bleek te heten en ook jaarlijks Sinterklaas was, zijn instructies namen niet veel tijd in beslag, zodat ik beneden op pad kon voor mijn eerste opdracht, niets minder dan een bezoek aan het politiebureau, waar journalisten blijkbaar ieder morgen werden gevoederd met nieuw nieuws. Kun je typen? Vroeg de collega. Natuurlijk, zei ik, en stak de twee vingers op waarmee ik het letterorgel terroriseer. De eerste weken vlogen voorbij. Ik werd geabsorbeerd door mijn werk. Veel bijzonders was het niet, maar ik had mijn handen er wel vol aan. De schrijfmachine kreunde. Ik ging helemaal door het lint. Het enige opmerkelijke dat ik me uit deze periode kan herinneren was dat gevalletje met die gepensioneerde notaris. Hij was een man die grote moeite had met het oprukken van de moderne tijd. Toen er achter zijn villa een theehuis voor alternatieve jongeren werd geopend, sloegen de stoppen door. Geheel over zijn toeren snelde de notaris naar buiten en bekogelde het etablissement met stenen en andere losse voorwerpen. Hij slaagde er niet in iets te raken. Ik schreef een smakelijk stuk dat door de hoofdredacteur werd onderschept. Hij verbood mij om over deze affaire te berichten en zei dat ik mijn artikeltje zelf maar moest verscheuren. Verwijtend keek me hij aan. Zo ging je in Assen toch niet om met een gerespecteerd lid van de samenleving. Wat kon ik toen nog anders doen dan een Amsterdamse collega inlichten? 2 dagen later lag er een krant op het bureau van de hoofdredacteur, waarin hij kon lezen hoe het zat met de notaris. Sinds die dag had de hoofdredacteur een schichtige blik in de ogen als hij mij zag, en leken de rimpels op zijn voorhoofd nog een stuk dieper. Niet veel later werd hij vanwege iets anders afgezet en een verdieping later geparkeerd als chef van de kunstredactie. Een afdeling die over geen enkele werknemer beschikte. Net goed, dacht ik.
1: Je was een jonge man in de periode 1965-1973. Dat waren woelige tijden, kan ik mij zo voorstellen. Of had je met standplaats Assen juist de meest saaie locatie van het land te pakken?
0: Dat scheelde niet veel. Het hoogtepunt van het jaar was de Drentse Rijwielvierdaagse. Dan peddelden we enthousiast mee met die oudjes. Sommigen waren 95 jaar. En het was wel best gezellig. En dan had je natuurlijk de T-races. En met name de T-nacht, dat was wel even een ander verhaal. In het begin, dat ik daarin als een kwam, werd het nog beschouwd als een leuk uitje. Ouders die en hun kinderen hoefden niet naar bed s'avonds. Ze gingen allemaal gezellig op de stoep zitten om te kijken naar al die motoren die de stad binnenreden. In die tijd had je nog geen rondweg. Dus alles, het verkeer kwam door het centrum over de gedempte singel richting het Drentse Hoofdvaart.
1: Even voor de duidelijkheid, jouw werkgever was de krant, was aan de Torenlaan in Assen.
0: Ja, ja. Ook in een soort grote villa. En de drukkerij, daar was inmiddels een soort meubeltoonzaal geworden. En we zaten daar eigenlijk op een soort grote kamer. Was er nog, stelde niet veel voor. En, maar goed, die T-nacht, dat was wel eventjes heavy business. Want de politie die trad zeer hard op. En Die had toen nog geen ME. Mensen waren niet opgeleid. Ze sloegen er maar gewoon op los.
1: Dat was in een bepaald jaar, hè? Dat het eigenlijk helemaal uit de hand liep. Eind jaren 60.
0: Ja, ik dacht vanaf 67 tot 73 was het elk jaar werd het erger. En er waren wel mensen die verstandige geluiden loslieten. Zoals Jaap Timmer van de Tatiek. En die al zei, ja, maar er is ook helemaal geen vertier voor die mensen. Er lopen er 70.000 mensen rond en die hebben helemaal niks te doen. En een jeugdwerker, Hilaris Lambers, die kwam met soortgelijk geluid. En ja, achteraf bleek, je had toen burgemeester Grolleman, dat was nogal een voorzichtig man. Die deed niks met die kritiek, maar in 1973 werd dan voor het eerst wel iets georganiseerd. En het was gelijk afgelopen met de rellen. Dus Jaap Timmer en Hilaris Lammers hadden dat heel goed gezien.
1: En hoe was dat voor jou als journalist?
0: Nou, het was, ik had natuurlijk in Amsterdam ook al rellen meegemaakt in 1966 met Beatrix. Dus ik was wel wat gewend, maar dit was wel heel, heel heavy hoor. Het was rennen, ook als journalist. En ik, werd op een bepaald moment ook in een hoekje gedreven door zo'n peloton. Ik zei, ja, ik ben van de pers. Niks mee te maken, zei ze. Ik kreeg nog een klap in mijn rug en op tonderen. Zo ging dat. Later kreeg je de politieperskaart en daar kon je nog wel redelijk rustig opereren. Maar dat was toen eigenlijk niet het geval. En je zag wel vreselijke dingen, hoor. Ook hoe politieagenten helemaal, de groep Molukkers heb ik gezien, hoe die waren. Eén agent die op een of andere manier van de route was afgedreven. Hoe we helemaal in elkaar aan het timmeren waren. En dat, nou, dat duurde wel 5 minuten. En toen kwam er dan politie te paard aan, gehobbeld. En renden ze hard weg. Maar ja, het was toch wel dramatisch om te zien. Mijn vader was ook politieman. Dus ik zag dat als normale mensen. En die hun werk deden. Maar met goede bedoelingen meestal ook. Dus,
1: politie te paard ook, hè?
0: Ja, zeker. Dat was een fenomeen, dat kenden we in Assen natuurlijk helemaal niet. En, ja, het was bizar. Het was gewoon s'avonds om 11:00 dan kwam de trein uit het westen en dan begon het. En, want die relschoppers, ik heb ook die rechtszittingen gedaan van de politierechter, waar die mensen die opgepakt waren terecht moesten staan. Dat waren het allemaal mensen van buiten Assen die uit de rest van het land kwamen. Om eens even lekker rel te schoppen, zoals dat nu ook weer gaat, hè, rond die asielcentra. Heb je ook eens van die mensen die het hele land door crossen om lekker te pesten en te rellen.
1: Je bent een journalist met een sociologische achtergrond, dus je kunt het ook op die manier beschouwen.
0: Ja, gebrek aan variëteit, er was niks.
1: Brood en spelen.
0: Ja, dat is de enige oplossing. Assen was een heel klein centrum en er werd al snel etalages ingegooid. Dat geluid van rinkelend glas en ook nog. Bier werd ook geschonken in glazen en zo. Dat zou nou niet meer kunnen natuurlijk. Maar Assen was er ook niet op ingesteld. Op grote massa's, dwaze types te managen, zal ik maar zeggen.
1: Je schrijft daarover dat het een wonder is dat er geen doden zijn gevallen.
0: Ja, ook bij de politie, hoor. Ik heb al gezien hoe daar van achteren met een hele grote balk aankwamen sluipen. Dat ze probeerden dat op zijn hoofd te slaan. En, ja, dat ging allemaal ook net weer goed. En meestal ging het allemaal net weer goed. Maar dat had ook heel anders kunnen aflopen.
1: Hoe bevond jij je dan daar tussen die mensen? Als een soort frontsoldaat. Met je notitieblok, want je wilde alles wel meemaken?
0: Nou, ik had geen notitieblok.
1: Zo stel ik me dat voor.
0: Ja, maar je wordt ook wel meegetrokken door de hysterie. Want ik hoorde later van jouw inspecteur van DOP. Die kwam ook in Assen aan het werk. Dat was een progressieve politieman. En die vertelde dat hij met een paar collega's van de politieacademie daar ook naar die rellen was wezen kijken. En dat een van zijn collega's op een bepaald moment ook een steen oppakte en ook een wilde gaan gooien. En helemaal meegetrokken werd door de hysterie. En ja, je kan het wel een beetje voorstellen. Als journalist ga je daar niet aan mee, maar.
1: Maar dan ging je later in de nacht naar het bureau aan de Torenlaan. En dan ging je een stukje tikken.
0: Een stukje, een hele pagina. Hè, maar kreeg ik ter beschikking een ouderwetse pagina. En de eerste jaar beviel dat zo goed. Dat mocht ik dus elk jaar doen. En de rest van de redactie die liet allemaal van de cafetaria allemaal lekkere dingetjes aanrukken. En die zat naar de politieradio te luisteren. Maar die zag je nergens. Die deden niet mee aan. De enige die op straat was Bert Jippers, die fotograaf. Zo, tussen haakjes, de beste fotograaf die ik in mijn leven heb meegemaakt.
1: Dat was een collega van je?
0: Ja, ik heb hem gisteren nog eventjes gesproken. Maar die ging ook mee in de strijd en heeft prachtige foto's gemaakt ook.
1: Was dat wat jij, waar jouw hart sneller van ging kloppen als journalist? Of gedijde jij juist bij dat wat bedaardere, rustiger Assen?
0: Nou ja, ik ben ook muziekliefhebber en in diezelfde tijd, ik heb in 1964 maakte kennis met een groep, daar had ik nog nooit van gehoord, die trad op in het Krotje in Groningen. Dat is een naam die wel ongeveer de bouwkundige staat weergeeft. En dat was, die heette Cuby and the Blizzards. En dat trof mij enorm. En ik denk, poeh, dat is wel even een andere kost, zeg. Dat was 1964, hè. Er was allemaal nog niet veel soeps. De Stones begonnen net en de Beatles. Maar zoiets doorlezen, zoals van wat Harry Muskeen. Dat had ik nog nooit meegemaakt.
1: En muziek was je grote liefde. En ik onderbreek je, want hier gaan we naar luisteren. In de volgende aflevering met jou, Sjoerd Punten.

0: Window of My Eyes van QB and the Blizzards. En Sjoerd Punter, die hoorden we de komende weken. En dan zal het zeker ook vaak over zijn grote vriend Harry Musquet gaan. Ja, iets heel anders dan het Lindhorst-Holman-kanaal. Dat bestaat 100 jaar. Lydia Tuinman bezoekt het kanaal dat destijds met schop en kruiwagen werd gegraven voor de vooruitgang. Oud-Rijksarchivaris en historicus Paul Brood vertelt over de aanleg in het Drenthe van toen.
1: Voor me ligt een lange, rechte streep water. Riet langs de kant. Bomen. Een brug. En vooral rust. Je zou bijna denken dat dit water er altijd al gelegen heeft. Maar 103 jaar geleden was hier helemaal geen kanaal. Alleen grond. Drentse grond. En toen kwamen de mannen met de schoppen. Vanaf 1923 werd hier 3 jaar lang gewerkt. Veel gebeurde met de hand. Schoppen, pikhouwelen, kruiwagens. Je hoeft maar even naar de oude foto's van de aanleg te kijken om te beseffen hoe lichamelijk en zwaar dit werk was. De mannen beneden in een diepe sleuf. Zand en keileem. Boven hen nog kilometers kanaal die niet bestonden. We hebben afgesproken op een plek aan het kanaal bij Tiendeveen. Het is een winderige dag en er is enorm veel landbouwverkeer. Maar we hebben toch een paar dingen uit te wisselen voordat we gaan verkassen.
2: In de jaren 20, begin jaren 20, besloten om dit kanaal te graven. Vanaf de Bijlervaart in Bijlen naar de Hoge Veensevaart in Noorsterschut.
1: En hoe lang is dat, alles met elkaar?
2: Iets van 26 kilometer, geloof ik.
1: Zo. En het is geen kinderachtig kanaaltje, het is best breed.
2: Ja, zeker, zeker. En dan moet je dus bedenken dat het met de hand gegraven is. Hè. Ze hadden er misschien wel wat machines bij, maar geen grote graafmachines. Nee. Dus we zijn hier 3 jaar bezig geweest om dit kanaal te graven.
1: Als je die foto's ook ziet, dan zie je allemaal mannetjes in een soort bouwput van een meter of wat diep. En die mannetjes hebben schepjes.
2: Ja precies. En kruiwagens, en daar konden ze mee afvoeren. En het is een ongelooflijk werk geweest. Dat kunnen we ons nauwelijks weer voorstellen. Maar dan moet je ook bedenken dus dat er in de afgelopen 2 eeuwen bijvoorbeeld in heel Nederland heel veel kanalen gegraven zijn. Allemaal met de hand. Ik zag toevallig een foto van het kanaal in Groningen, het Starkenborgkanaal. Ja. Dat is in de jaren 30 aangelegd. Ook dat werd nog gewoon met de hand gegraven.
1: Het is hier een lawaai van je welste. Volgens mij kunnen we beter even een ander plekje opzoeken. Even een stukje rijden, denk ik. Daar gaan we heen dan. Want jij bent degene met de koers in de kaart voor dit onderwerp.
2: Ja, we zijn nu in Tiendeveen. En we rijden even door naar het eind van het Lindhorst-Holman-kanaal. Dus bij Noorderschut.

0: En ze groeven niet alleen een kanaal, ze groeven aan een idee. Midden-Drenthe moest open. Heide moest landbouwgrond worden. Turf, aardappelen en andere producten moesten gemakkelijk afgevoerd kunnen worden. De toekomst zou over het water komen. Je hebt natuurlijk, zo ken ik je weer, je hebt de atlas bij je.
1: Ja. Ik heb hier een atlas kaarten van Drenthe, van die door meneer Versveld is uitgegeven. En daar laat ik eerst even een kaart aan je zien van 1845. En dan zie je dat de enige kanalen die dus gegraven zijn, zijn de Drentse Hoofdvaart. De Hogeveense Vaart tot aan Hogeveen. En de Bijlervaart, die net zo tegen 1800 klaar was. Verder was er geen kanaal in Drenthe. Maar nu gaan we 100 jaar verder. Ruim 100 jaar verder. Dan heb ik hier een kaart van 1925. Waar ook alle kanalen op staan. En dan zie je dat er opeens niet alleen de Drentse Hoofdvaart is. Nee, hij is doorgetrokken via het Noord-Willemskanaal naar Groningen. Dat is in 1860 gebeurd. De Hogeveense Vaart is vanaf 1850 doorgetrokken naar het oosten, omdat het Bargeveen bereikt moest worden om daar alle turf af te voeren. Het Oranjekanaal is gegraven. Dat is een project van de Drentse Veen- en Middenkanaalmaatschappij geweest. Ook om dat zuidoosten van Drenthe bereikbaar te maken, want de turf uit...
0: Ja, het bruine goud, dat moest weg daar.
1: Ja, precies, het bruine goud. Want hier langs de Semslinie, dus langs tegen Groningen aan, dat veen begon geleidelijk op te raken. Maar de grote massa lag dan nog in Zuidoost-Drenthe. Nou ja, dan moest je wel kunnen komen natuurlijk. En vandaar dat die kanalen gegraven zijn.
0: Die mensen die daar aan het graven waren, wie waren dat eigenlijk? Voor een belangrijk deel waren het werkloze arbeiders. Onder hen veel veenarbeiders uit Zuidoost-Drenthe. De vervening liep terug en werk was schaars. En in een tijd zonder sociaal vangnet, zoals we dat nu hebben, betekende werkloosheid iets heel anders dan tegenwoordig. De aanleg van het kanaal werd daarom ook een werkverschaffingsproject. Honderden mannen werden aan het werk gezet. Met de schop. Ze groeven zich door zand en door taaie Drentse keileem. Na een dag van zwaar lichamelijk werk ging niet iedereen naar huis. Arbeiders die van verder kwamen bleven door de week in keten bij het werk. En de volgende ochtend opnieuw aantreden. Scheppen, laden, kruien. Meter voor meter, 3 jaar lang. Het bijzondere is dus dat dit kanaal 2 problemen tegelijk moest oplossen. Drenthe wilde zijn binnenland ontsluiten en de woeste gronden ontginnen. Maar er was ook een sociaal probleem. Mannen zonder werk. Het kanaal moest werk geven aan mensen die het nodig hadden. En tegelijkertijd werk opleveren voor een streek die economisch vooruit moest.

0: En nou, je ziet dus ook hier dat vanaf de Bijlervaart, dan hier bij Bijlen, het Lintel-Stoomman-kanaal gegraven is. Eigenlijk met dezelfde bedoeling om het veengebied hier bij Drijber en Wijster te kunnen ontginnen en de turf af te voeren.
1: Als je nou naar die kaart van Drenthe kijkt, die kaart van 100 jaar later, dan is het een heel fijn dooraderd gebied. Overal die blauwe lijntjes. Ja. Dus een heel ander beeld dan 100 jaar eerder. Ja. En ja, als je dan nu zou kijken, dan zijn die meeste watertjes er nog wel, maar de functie is eigenlijk verdwenen.
0: Ja, eigenlijk alleen de functie in het waterbeheer is nog van belang. Hè? Je wordt water op afgevoerd, er kan aangevoerd worden, kan opgeslagen worden. Dat is van belang. Maar voor het transport is er eigenlijk nauwelijks meer belang. De Drentse Hoofdvaart is vooral voor de toeristische vaart. Dat geldt ook voor het Noord-Willemskanaal. En een stukje Hogeveense vaart. Maar voor het grote transport wat we in het verleden gehad hebben, daar zijn de Drentse kanalen in ieder geval niet meer van betekenis.
1: Waar eerst vooral heide lag, moesten akkers en weilanden komen. En zodra je daar turf, aardappelen of suikerbieten produceert, ontstaat de volgende vraag vanzelf. Hoe krijg je het weg? De wegen waren slecht, vrachtwagens speelden nog nauwelijks een rol, dus keek men naar water. Een kanaal was een investering in bereikbaarheid, in handel, vooruitgang. En in 1926, in september, was het klaar. 26 kilometer nieuwe vaarweg, 3 jaar graven, bruggen en sluis, losplaatsen. Het water lag er. Nu moesten de schepen nog komen.

0: The Birds, All I Really Want To Do. Pingo's en pingo-ruïnes, maak je borst maar nat. Daar gaan wij de komende weken veel over horen. Vanaf volgende week in Drenthe Toen. Een vierdelige podcast en radioserie die Lydia Tuinman maakte met fysisch geograaf Anja Ferbers. Maar eerst haar boek. Pingo-ruïnes, bijzondere ijstijdrelicten in het landschap. Voormalig rijksarchivaris Jos Arends las het. Hij vindt het mooi, maar er valt natuurlijk ook altijd wat op aan te merken, want dat is Jos. Tijd voor een duik in zijn boekenhoek.
1: Ja, je ziet de bevlogenheid van Anja van de pagina's spatten. Het is een vakvrouw en die hebben meer nodig. Zeker als het over pingo-ruïnes gaat, want het zijn zulke bijzondere overblijfselen van zo lang geleden. Alle generaties mensen die in Drenthe hebben gewoond, hebben ze gezien. Ze pellen ze een beetje af om te kijken hoe de geschiedenis eigenlijk van Drenthe eruit ziet. En dat is toch wel iets heel bijzonders, omdat je dat dan aan de hand van allerlei lagen in zulke pingo-ruïnes kunt reconstrueren haast. En ik heb genoten van een vak wat ik zelf niet beheers, waar je dan zo als een buitenstaande kennis van mag nemen en dan ook denken van wow, dit is wel echt een vak, ik beheers het niet, maar ik mag stiekem even bij iemand in de keuken kijken. En Theo Spek, de hoogleraar landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, die doet wel vaker een voorwoord, maar dat zegt ook wel dat het gedragen is, een gedragen stuk wetenschappelijk. Dus niet zo voor op de salontafel, maar echt voor de studie. En op het moment dat het je mateloos interesseert, die ronde vennetjes in het landschap, wat zijn dat dan? En alle verborgen pingo-ruïnes die er ook nog zijn, ja. Dan moet je hem zeker lezen.
2: Ja, want dat was dus een fout die ik had gemaakt. Ik dacht van nou, zo'n rond vennetje, dat is een pingo-ruïne. Maar eigenlijk zijn er veel meer die je helemaal niet zien kan, die in het landschap verstopt liggen en verscholen in bosjes, helemaal geen meertje geworden zijn, volgegroeid met veen. En dus ze zijn er in verschillende vormen en maten.
1: Ja, en dit boek gaat dus ook niet alleen over pingo-ruïnes, al doet de titel anders vermoeden. Het gaat ook over uitblazingsbekkens, die worden veroorzaakt door wind. Er zijn vijf typen van dergelijke laagtes in het landschap te onderscheiden. Gletsjerkommen, doodijsgaten, thermokarstdepressies. Nou, dan heb je de woorden in de inleiding van hoofdstuk 1. En de uitblazingsbekkens en de pingo-ruïnes. Ja, over twee van die dingen gaat het hier. Dus dat is mooi.
2: Ja, en dan kan je daar dus een heel lijvig boekwerk over schrijven. Mooie vorm gegeven. Zeker. Veel foto's. Een heel, heel goed gedocumenteerd boek met kaartjes, staatjes, doorsneders. En dan kan je over zo'n verschijnsel dus zo'n groot boek vullen. Wat is je indruk van de opbouw ervan?
1: Nou, eerst nog even terug naar wat is nou een pingo-ruïne? Voordat mensen denken, wat is dat dan? Een laagte in het landschap. Meertjes, heb ik al gezegd. Ontstaan pingo-ruïnes op het moment dat er zich onder de grond een ijsvorming plaatsvindt. IJs vormt zich en dan smelt er weer wat en dan komt er meer ijsvorming onder de grond. En dan duwt de grond dus langzaam omhoog. Dan krijg je een soort van bergje. Maar op een gegeven moment, aan het eind van de ijstijden, smelt al dat water en stort zo'n heel bergje in, omdat al dat ijs onder die berg wegsmelt. En op die manier heb je dus een pingo-ruïne.
2: Ja, dat is de berg is de pingo. En als die instort, dan hebben we een pingo-ruïne. Dat heb je heel kort uitgelegd, vind ik heel knap. Dan ga je kijken van nou, wat hebben we daar? Want wij werken natuurlijk voor de Nationale Omroep van Drenthe. Dan gaan we kijken, wat hebben we in Drenthe? En dan zijn er natuurlijk ettelijke en zelfs vele, vele honderden kandidaten in onze provincie. Vele daarvan zijn ook onderzocht. En ik ben met Anja Ferbers ook op pad geweest voor een podcast die we maken over dit onderwerp. Maar ja, ik was heel erg verbaasd over de gevarieerdheid van het verschijnsel. Het was inderdaad, we zijn in veenbosjes geweest. En we zijn op hele prachtige, verstilde plekken geweest. En overal waren die voormalige ijstijd relicten.
1: Ja, en de veelheid ervan in het landschap maakt het juist zo bijzonder. Op pagina 180 staat bijvoorbeeld wel een kaartje met pingo-ruïnes. En hunebedden trouwens, op de Harenderhondsrug. Maar wat ik eigenlijk mis in het boek is een plaatje. Waar zijn ze dan allemaal?
2: Welke? Een totaalkaart.
1: Een totaalkaart. Ja. En die is er eigenlijk niet. Het is altijd als voorbeeld die en dan als voorbeeld die. Die miste ik een beetje.
2: Voor het grote beeld, zeg maar.
1: Voor het grote beeld. Ja. Terwijl er natuurlijk ook hele oude kaarten al van pingo-ruïnes zijn. Omdat ze al zo lang in het landschap zijn. En er zijn er drie die ook altijd water hebben gehad.
2: Drie pingo's die nooit... die altijd inderdaad zo'n rond meertje zijn gebleven. Zoals je dan zou hopen dat ze eruit zien.
1: Ja, die vallen natuurlijk ook op. En de meeste mensen kennen ze ook wel. Het Heikenmeer. Ten zuiden van Heiken. Het Mekelenmeer, oostelijk van Nieuw-Balingen. En het Esmeer tussen Assen en Veenhuizen. Die zijn gewoon nooit dicht gegroeid. En hebben dus altijd open water gehad. En zijn dus ook op alle oude kaarten terug te vinden. Maar soms is het ook een kleine verzakking in het landschap. En dan kan Anja dat aanwijzen als, ja, dit is er ook eentje.
2: Ja, want dat zegt ze ook, hè. Ik zie overal pingo-ruïnes. Dat kan ook gebeuren met je leven.
1: Precies, ja, precies. En op het moment dat je weet hoe je kijken moet in het landschap. En je kunt er zo aan voorbij lopen. En dat maakt het ook wel een verborgen geschiedenis in die zin. En wat ze ook heel mooi op de achterkant zetten. Het is een waardevol archief waarin je de ontwikkeling van het landschap en de invloed van de mens daarop kunt aflezen. Het is, Anja is de auteur, maar ze heeft het samengeschreven met nog 2, 4, 6, 8 anderen die allemaal een deel ook hebben geschreven.
2: Ja, allemaal verschillende onderwerpen. Het gaat over ecologie, het gaat over
1: het gebruik, bijvoorbeeld de schoopwas, de schapenwassen. Ja. Er moest natuurlijk in schoon water. Nou, die pingo's hadden dat wel, bij X bijvoorbeeld. En er kwamen andere dorpen ook, maar dan mocht die van X eerst. Zo gaat dat dan. Voor zwemmen, voor als brandputten. Dus gewoon water als er brand uitbrak.
2: Ja. Natuurlijk om brandstof te delven. Hè. We hebben ze heel lang gebruikt om onze turf eruit te halen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En het nadeel van een verzamelwerk, want meerdere auteurs, dus dat moet je dan samenvoegen, is dat de redactie heel belangrijk is. En daar zie je dat hier ook een laatste slag is gemist. En dat is toch jammer voor zo'n mooi boek.
2: En dat ligt dan eigenlijk bij de uitgever, vind jij? Het redigeren van zo'n boek, dat moet dan professioneel gebeuren door iemand met overzicht en wat afstand?
1: Dat lijkt me altijd het beste. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook wel stukken geschreven en dan dacht ik echt dat de fouten eruit waren. Maar een ander die leest zonder kennis van de inhoud, dus die gaat geen woorden overslaan. En ik mis gewoon woorden. Gewoon overgeslagen. Maar ook beschrijvingen, moeilijke woorden die 30 pagina's later prima worden uitgelegd, maar al 5 keer genoemd zijn in de tekst. Hm. En dat je dan denkt, oh, ik heb hier geen verstand van. Wat is dit dan? Wat is dit dan? En dan krijg je een perfecte uitleg. Echt etterlijke pagina's en hoofdstukken later. Een van de woorden die heel snel al binnenkwam was een heel moeilijk woord, waarvan jij de uitspraak weet en ik nog steeds niet.
2: Dat is die laag die ergens onderin die pingo ligt. Dat was zo'n Scandinavisch woord. Ik kan het je vertellen, dat is jutja.
1: Jutja. Ja. Nou, voor de mensen die het willen opzoeken of met voor Scrabble willen gebruiken, G-Y-T-T-J-A. Jutja. Ja. En dat wordt keurig uitgelegd, maar pas op pagina 48. Oh. Dus, maar ook herhaling van zinnen. Dino. Ik weet niet of je ooit van Dino hebben gehoord. Dino is het data en informatie van de Nederlandse ondergrond. De ene keer met allemaal hoofdletters, de andere keer met kleine letters. Dan weer met een uitleg. Dan de noot die de uitleg geeft. Maar hij staat ook in de tekst. Het is een beetje rommelig.
2: Ja, dat had beter gekund. Het beeldmateriaal, wat vind je daarvan? Er staat veel in te kijken. Je hoeft niet eens te lezen eigenlijk.
1: Het is prachtig. Het is echt prachtig. En het is allemaal in je eigen omgeving. Dus je Je kunt er naar gaan kijken en gaan zoeken. Er zit geen index in, dus je kunt niet zeggen wat is bij mij in de buurt. Er zijn meer dan 2500 geregistreerde pingo-ruïnes en uitblazingskommen in Drenthe. Dus het gaat ook echt om enorme aantallen. Dus ik snap ook dat ze dat er niet helemaal in hebben gelaten, dat een overzichtskaart dan ook ingewikkeld is. Maar ergens een opsomming van het geheel mag in zo'n wetenschappelijk werk er absoluut in. Met het risico dat ze er morgen weer eentje vinden natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel ook het uitbreiden van zo'n werk. Maar ik zou het toch wel doen. En ook, je kunt een discussie krijgen. We denken nu dat het er één is. Of we weten niet of het de een is of de ander. Ja. De wetenschap is altijd, als we nieuwe feiten boven water krijgen, dan schrijven we opnieuw.
2: Ja, voortschrijdend inzicht, dat mag altijd. Ja. Nog meer te melden, Jos.
1: Wat ik interessant vond was de cultuurhistorische kant ook. Waar zijn pingo's in het verleden voor gebruikt? Als trekpleister bijvoorbeeld, of als woonplaats. Dat er een bebouwing naast is gevonden, nederzettingen. Of offerplaatsen. En het verschilt. En dat geeft een heel leuk beeld van hoe mensen door de eeuwen heen met pingo's hebben, pingo-ruïnes hebben geleefd.
2: Ja, of verplaatst, want er zijn plekken gevonden in Pingo, in het water of in de veenmeertjes, waar allerlei objecten ingegooid waren, van helmen tot en met sieraden.
1: En puin. Ja, ook gewoon afval. Dus alles kom je tegen. En dat maakt het ook zo belangrijk om goed beheer hierop te krijgen. En dat is ook wel een punt wat heel duidelijk wordt uit dit boek. Je moet actief beheer doen, want anders heb je verval en dan is het weg.
0: En dat zei Jos Arends. Vanaf volgende week dus een radio- en podcastserie met Anja Ferbers, die dat boek schreef over pingo's en pingo-ruïnes. Dan is het nu tijd voor De Man en zijn krantiers, Aldert Oosterhuis.
3: Drenthe toen.
4: Old Nice.
3: Iedereen heeft zich een kruis te dragen, zo wil een oud gezegde. En dat blijkt ook maar weer eens als wij de Drijnse en Azarkraan van 25 maart 1899 er eens even op naslaat. Dan lezen wij dat sommige mensen zeer weinig doorzicht hebben en dan soms blijk geven van grote onbezonnenheid, bleek jongstleden maandag te Westerlee. De 20-jarige A. de B. zou dien dag als melkknecht in dienst treden bij een boer ergens in Duitsland. Hij zag er echter tegenop zijn heimaat te verlaten. Liever wilde hij sterven. Daarom kocht hij bij een apotheker te W. voor een kwartje rattenkruid. Men praat van 20 gram. En sloeg dat 's avonds in 2 maal naar binnen, denkende nu spoedig te zullen sterven. De gevolgen bleven natuurlijk niet uit. Vreselijke pijnen maakten hem bijna krankzinnig. Geneeskundige hulp werd verleend door dokter Nauta te Scheemda. De ongelukkige moet in al zijn ellende nog de opmerking hebben gemaakt dat van de 50 mensen niet één hem dit zou nadoen. Hij had het cijfer denkelijk wel wat groter kunnen nemen. De leider leeft nog. Zo eindigde dit stukje dan toch weer een beetje positief. Nou, dan was een beambte van de Hollandse Spoorwegmaatschappij een stuk beter af. Want, zo staat hier, aan de Leidse Courant ontleenden wij het bericht dat een dame, deze dagen in Den Haag overleden, 40.000 gulden vermaakt had aan een ondergeschikt beambte van de Hollandse Spoorwegmaatschappij uit dankbaarheid voor het dragen van haar hondje en andere kleine diensten. Zo, dat is nog eens een voorbeeld van een ander mooi gezegde. Wie goed doet, goed ontmoet.
0: En tot zover Drenthe toen op deze zondag 6 september. Namens Martin, Lydia en ondergetekende. Mooie zondag en graag tot volgende week. Doeg! There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt

0: veel mensen komen, dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt. En in het...
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Shop de laatste modetrends. En ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
4: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it.
11: Voor die

0: Bewust 18 plus.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
4: Adres Onbekend.
3: Met Ron Kas.

0: binnengaan waar we stil van worden. Dat je het weet, het is gedaan met de rust. Wie weet gaat straks bij jou de telefoon. Door wie hoop jij nog eens gezocht te worden? En als je ons weer wil helpen, leg ons gratis nummer alvast vast in je telefoon. Weet je het nog? Het is 0800 30 30 300. In die volle studio, bekende gezichten. Deze zijn van voorjaar 2025. Er zijn niks veranderd, tenminste van de een weet ik het niet. Aad Duivenstein vertelde toen over zijn rossige vriend Kees Slaman uit het Westland, over vakanties met een tent die groter was dan de auto, dan de lelijke eend. Alleen, Aad kon hier niet zijn. En Kees die zegt, ja, ik ben gevonden, ik kom toch gezellig. Een omgekeerde zoektocht dus een beetje. Hij had een lijst bij zich als handleiding met punt voor punt herinnering aan toen. Maar op een gegeven moment was de tijd om, werd de tijd voor muziek. Nou, dat klonk toen zo.
1: En we gingen zondagsmiddag natuurlijk altijd soep eten bij je moeder.
2: Ja.
1: Even bijpraten met je broers.
2: Ja.
1: En Wim heeft natuurlijk het torenzicht nagebouwd, het kasteel.
2: Ja.
1: En we gingen altijd gitaar spelen op de bank.
0: Nou, we doen de hele lijst.
1: En met jou en Noel Valk.
2: Ja, anders. Ja.
1: Ja, en dan gingen we naar Hoek van Holland discotheek Seurtje Peppers.
2: Ja.
0: En daar werd heel wild gedanst.
1: En daar, had je een hele knappe nicht altijd meegenomen. Met hele mooie zwarte ogen.
2: Oh ja, Betty.
1: En Betty Valentin.
0: Aad, hij is nog steeds met de vrouw die in die doos zat.
1: Ja, en er was een goede sfeer en muziek. En dat was de tijd van een Iron Butterfly in een Cadde de Vita.
0: Oh ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dat was een leuke tijd. Nou.
1: Ja, we gingen op vakantie naar Frankrijk met die twee eentjes en een kever.
0: Ja, in die bungalow tent.
1: In die tent. Ja, en er was ook Wim, Aad, Kees, Nol en Aad Kester was erbij.
0: Hé. Hey. Ja, zo ging dat toen. Beste Kees, jij bent gewoon weer terug. Je had genoeg gesprekstof. Is inmiddels alles afgewerkt van die hele lijst?
1: Ja, we hebben eigenlijk de hele lijst nagelopen met Aad. En ik heb een hele goede verstandhouding met elkaar. Wij appen ook heel veel en we praten ook.
0: Ja, want jullie waren toen twintigers en nu in de 70. Nu zien we jou ook voor het eerst, Aad.
3: Ja.
0: Is de vriendschap wat jou betreft hersteld? Kan dat nog na al die jaren?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. En het is ook gewoon leuk om iemand waar je vroeger ook een vriend was en zulke leuke dingen hebt gedaan en dan op een gegeven moment kwijtraakt en dan na al die jaren afvraagt van, ik zal die best eens weer eens willen zien.
0: Ja, dat kunnen mensen allemaal doen op adresonbekend.nl. Ik weet dat jouw lichaam je een hele tijd in de steek heeft gelaten.
3: Ja, klopt.
0: Dan komt er een vriend van toen terug. Denk je dat dat helpt in het herstel, zo'n vriendschap?
3: Ja, nou, ja, ik vind een goede vriendschap is voor mij heel erg belangrijk.
0: Ja, zo is het. Dat is Adres Onbekend. En ontzettend fijn dat jullie bij ons zijn deze middag. En je weet dat Adres Onbekend begint aan het laatste hoofdstuk. Na 55 jaar is het eind in zicht. We worden wegbezuinigd per 1 januari. En dan willen we er liever nog niet aan denken hoeveel zondagen we nog met je mogen delen. Maar dat zijn er 17. En één van ons is al verdwenen. Sterverslaggever Emilie de Boer is ons voorgegaan.
4: Ik ben Emilie de Boer en ik ga de boer op om jouw zoektocht op te halen. Elke week weer. Regio in, regio uit.
0: Ze kwam hier als Friese stagiaire van begin 20 binnen.
4: Goedemorgen, het is mijn Emilie de Boer van de KRO, van het programma Adres Onbekend.
5: Goedemorgen.
4: Ik hou misschien een hele gekke vraag, maar ik ben op ziek naar iemand die de Elfstedentocht had, een jongetje 90. Hebben je persoonslijsten van de meesten die de Elfstedentocht hadden toen?
0: Amy was er in veel talen. Ze reisde het land door, regio in, regio uit. Diana zocht haar vader. Amy vond hem in een hoge flat en ze moest daar praten als brugman.
4: Emilie de Boer en ik werk voor een radioprogramma. En dit is een oude bekende van u.
6: Ik vraag me godverdomme wat. Jullie overvallen me zo ontierlijk.
4: Dat weet ik.
6: Waar ik over... Ik denk aan alles, maar behalve aan dit.
4: Leg dat dan eens uit.
6: Nog belazerd.
7: Hoezo belazerd?
6: Wat denk je zelf?
7: Ja, door haar.
6: Ik heb er nooit bij stilgestaan.
4: U wist het niet natuurlijk.
6: Nee.
4: Maar als u nou even de tijd hiervoor neemt.
0: Nog een talent. Ongebreideld enthousiasme. Via dating vond Jan van 84 een vrouw, Stella van al 92. Amy onderzocht na een week of wat hun status was.
4: Ik kan het niet geloven dat jullie nog steeds gewoon hier
8: wij
4: samen zijn.
8: Zelf niet.
9: Nee, hij zegt er net nog.
8: Net nog. Ik ken er met mijn pet niet bij.
0: Uiteindelijk trouwden ze ook. En wie was hoorbaar als getuige?
10: Jan schuift de ring aan de vinger van je vrouw Stella.
5: Nou,
7: harder Jan.
10: Hoofd van de zoekbrigade, brenger van veel goed nieuws. Deuren gingen voor haar open.
11: Maar het is een en al feest, want hij hangt aan de telefoon.
7: Oh, wat goed.
11: Draai je maar om. Want Mansoor, ongelooflijk knappe man trouwens. Ik heb hem net gezien. Die is hier.
7: Hallo.
10: Dag Amy, 15 jaar hebben we van haar mogen genieten. Ergens in Amsterdam komt nu een middelbare school oren tekort. Want is verrijkt met haar. Nu hun mevrouw de Boer. Zij heeft een moedige stap gezet.

0: Dat hoort, weet je, dat het grote zoeken weer is begonnen. Welcome back door John Sebastian.
1: Johan kan hier niet zijn. Hij zit met zijn been in het gips in Breda aan de telefoon. Het is nu bijna 3 jaar geleden toen hij ook een telefoon kreeg. Hij werd compleet overvallen, want zijn eerste liefde belde hem. Connie van Meel uit Terheiden. Het knappe meisje dat hem verdrietig achterliet in het jaar 1960. Op Goede Vrijdag, dat vergeet hij niet meer. Dat ene telefoontje bracht hem zo in de war dat hij haar nummer direct kwijt was. Belde Connie hem nog maar eens.
0: Ja, doet ze dat maar vandaag. Dat zou helemaal mooi zijn. Meneer Johan van Doesburg, wat is daar gebeurd? De telefoon ging en aan de andere kant zegt iemand hallo met Connie?
2: Ja, inderdaad, zo is het gegaan. Zei je met Connie van Meel, weet je nog wie ik ben? Dus ja, dat weet ik zeker nog wel. Dat ben ik niet vergeten. En ze stelde eigenlijk voor om contact te hebben. En ik was daar totaal door verrast. Nooit zoiets verwacht. Want het was ook al zo lang geleden. Ja, en het vervelende was, het kwam op een totaal ongelegen moment ook nog.
0: Wat was het ongelegen moment? Wat was er aan de hand?
2: Nou, ik was toen heel drukdoende met de mantelzorg voor mijn vrouw. En ik dacht, wat moet ik hier nu mee? Ja. Ik dacht, ik schuif het even door. Ik heb gezegd toen, ik kom hierop terug. Ik bel je later wel.
0: Ja, en luisterde uw vrouw toen mee?
2: Ja, die stond erbij.
0: Oh, ja. Dat maakte het nog ongemakkelijker.
2: Ja, ik vond het ook niet gepast om op dat moment dat te gaan doen. Ja. Ik dacht, ik kijk later wel. En op die telefoon kon je dus zien wie dat er gebeld had. Alleen toen niet. En later bleek dat die functie het ook niet meer deed. Dus ik was het nummer kwijt.
0: Ja, vanwege de functie toen, op je telefoon, ja.
2: Ja, en ik ben toen gaan zoeken. En ik heb van alles geprobeerd, maar niet kunnen achterhalen.
0: Nee, wat zal zij gedacht hebben? Die Johan, die zegt zo weinig?
2: Dat weet ik niet. Ik vraag me ook af, waarom heeft ze me toen gebeld? Het was meer dan 60 jaar geleden zonder enig contact. En mogelijk is ze mij ook misschien niet helemaal vergeten.
0: Nee, dat lijkt
2: dus
0: zo.
2: Dus die vraag die bleef bij mij hangen van hoe zit dat?
0: Ja, Connie van Meel, als u dit hoort, bel 0800 30 30 300. Dan gaan wij het wel over u hebben, mevrouw van Meel. Want zij was je eerste liefde?
2: Ja. En die ben ik tegengekomen in augustus 1959. Met een groepje jongens gingen we zwemmen in Oosterhout. En het was een nichtje, geloof ik, van een van die jongens. En die ging dus mee. Nou, ik zag haar toen voor het eerst. En ze maakte wel indruk. Vond het een hele mooie verschijning. Er is toen nog geen afspraak gemaakt. Ik was toen nog redelijk groen ook.
0: 16 jaar zo te zien.
2: Ja, later kwamen we elkaar tegen, want onze routes naar school die overlapten elkaar deels en we stonden voor dezelfde overweg stil. En toen kwamen we toch weer in contact met elkaar. En verkering is misschien een groot woord, maar het was allemaal niet zo spectaculair. We zijn in ieder geval gezamenlijk een aantal dingen gaan doen. Bezoek aan een museum, een expo, nog een keer gaan zwemmen, schaatsen op natuurreis. Een keer mee naar carnaval.
0: Allemaal
2: dat
0: leuk, hè?
2: En ben daar ook bij.
0: En je noemt haar wel je eerste liefde.
2: Jawel, en vooral veel op en neer fietsen naar te rijden.
0: Ja. Wie heeft hier een eind aan gemaakt aan deze relatie?
2: Zij zelf.
0: Waarom?
2: Dat vroeg ik me ook af, maar blijkbaar ben ik niet boeiend genoeg geweest in die tijd.
0: Te groen misschien?
2: Dus, op Goede Vrijdag 1960 zei ze van, het is over, ik maak het uit. En misschien dat ik in die tijd ook nog iets of wat verlegen was. Dat is later wel een eind aangekomen, want ik ben het onderwijs ingegaan. Ja. En dan moet je wel zorgen dat je altijd zelf de regie hebt.
0: Ja. Ja, dat moest Connie eens weten. Dat heeft ze nooit kunnen horen, want ze belde en je kon weinig terugzeggen. Je hebt nu de regie over deze zoektocht. Ik zie ook, je hebt de foto's erbij gepakt. Gaan we ook zo doen in de uitzending. Maar nou zij zelf nog. Wij zoeken Connie van Meel uit Terheide, geboren 1944.

0: De George Baker Selection in The Little Green Bag. Fijn dat we er weer zijn, tenminste. Dat vinden wij. Een telefoontje roerde veel aan. Connie van Meel, de eerste die het hoofd van Jan, toen nog Johan van Doesburg, op hol bracht. En dat doet ze 65 jaar later nog eens. Want zij belde, zij moet nu 82 zijn, hij al 83. Ze belde hem in Breda. En die telefoon ging weer neer. En je denkt, ik wil haar weer spreken. Kwam zij toen weer helemaal boven, Johan, bij je?
1: Ja. Echt wel. En ja, er kwam weer van alles boven. Terug naar die tijd. En ja, ik moet ook zeggen, ze is nooit helemaal uit gedachten geweest. Een voorbeeldje is, ik luister graag naar Radio 5. En als Buddy Holly langskomt met Peggy Sue, dan zie ik altijd het beeld van Connie weer.
0: Ja, en jouw vrouw, die er nu niet meer is, wist dat ook?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit veel over verteld. Nee.
0: Het was tussen jou en haar. Ja. Ja. Maar kennelijk is ze je dus niet vergeten.
1: Nee, blijkbaar. Ik heb geprobeerd van alles om ze te achterhalen. Gezocht in de regio te rijden. Maar dat leverde allemaal niets op. Dat is een doodspoor.
0: Ja. En jij weet alles nog tot in detail. Wat zegt dat? Is dat vanwege Connie of heb jij gewoon een ijzersterk geheugen?
1: Ik denk het laatste. Ik ben het onderwijs ingegaan. Ik heb wat artis gehaald. Ik ben begonnen met Frans, daarna economie. En vervolgens geschiedenis. En dat is mijn hoofdvak geworden.
0: Ja.
1: En een wapen van een geschiedenisleraar is natuurlijk een goed geheugen.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, vandaag krijgt deze geschiedenis een nieuwe episode. Belt Connie van Meel nog eens, maar nu dan wel naar ons. Gratis, maar nooit voor niets. 0800 30 30 ja. 300. En zij is er gelukkig nog wel, ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman.
2: Ja, en die zoekbrigade die staat te popelen om weer te beginnen na de zomer. En ze zijn ook direct in jouw zoektocht gedoken, Johan. Een snelle zoekronde op de achternaam van Meel ter Heide levert niet direct iets op. Dat zei jij zelf ook al. Dus ja, wat kunnen wij dan verder doen voor jou? Nou, ik denk waar wij het allerbeste in zijn, namelijk samen met alle luisteraars proberen om dichterbij te komen. En de eerste reacties op je verhaal, die komen ook al binnen. Zo reageren Peter en José dat ze ook in de hoofdstraat in Ter Heide hebben gewoond. Ze zeggen, ja, buurmeisje Connie, die hebben wij wel gekend. Maar ja, waar ze gebleven is, geen idee. En ook Kitty reageert en zij zegt, Connie van Meel was een vriendinnetje van mij van de lagere school. We hebben zelfs nog contact gehouden toen we alle twee verkering kregen. Dus dat klinkt veelbelovend. Ja. Maar, zeg ik er gelijk bij, maar helaas heeft Kitty ook al jaren geen contact met Connie. Dus zij kan ons niet verder helpen, ze wordt wel herkend. Maar ja, nu is het nog wachten op die ene verlossende tip die ons naar het nu brengt, waar Connie nu zou kunnen zijn. En dus moeten we oproepen, zit jij nu thuis te luisteren en heb jij wel contact gehouden met Connie van Meel? Of ken je iemand anders uit Ter Heide met die achternaam bijvoorbeeld? Bel ons dan even op 0800 30 30 300. Of je kunt ons ook mailen op zoeken@adresonbekend.nl.

0: Shoes in Texas is een enorme hit in de Verenigde Staten. Is het hier de doorbraak van Ella Langley? Wij banen ons een weg door de veelheid aan verhalen van afgelopen zomer.
1: Word ik gezocht?
0: Een liefde die eindigde met een hersenschudding. Jij werd aangereden, Ineke van Gent. En je vriend van toen, Lex, herinnert zich dat hij aan je bed stond. En dat dat min of meer gelijk ook jullie afscheid was. Beetje vaag. Het was in Voorschoten. Hij werkte bij de marechaussee. En het boterde niet zo goed tussen hem en jouw vader. En dat hielp niet.
2: Ik heb er nog bij afscheid nog een LP'tje of een EP'tje, een plaatje in de bus gegooid bij haar. Met een liedje van Wilco Alberti, die hebt er geleerd van mij te gaan houden.
3: Ja, vanavond om 17:15 ben ik vrij, heet het liedje. En de vraag is natuurlijk, heeft Ineke van Gent dat singeltje nog? Ze komt uit 1946 en van de Leidseweg 121 in Voorschoten, waar ze woonde met haar ouders en drie broers en zussen. Ineke van Gent is veel gezien in de gereformeerde kerk. Ze werd doktersassistente en trouwde met meneer Boom. En samen gingen zij in de Bollestreek wonen.
0: Het is hier vaker gezegd, weet waar je aan begint als je zomaar uit nieuwsgierigheid een DNA-databank bezoekt. Zo ontdekte Amsterdamse Stefan 3 maanden geleden dat zijn vader niet is. En zijn Duitse moeder Ingeborg Floor leeft niet meer. Stefan komt zelf uit 1970. Toen werkte moeder in een Duits ziekenhuis in Hattingen. Ze woonde daar intern. Met wie ging zij om?
3: En hoe kunnen wij Stefan helpen? Hij is geboren in maart 1970. Zijn moeder woonde toen al jaren in Hattingen, bij Bochum en Essen in Duitsland. En moeder Ingeborg Helene Hermine Floor was daar verpleegkundige in het Evangelisch ziekenhuis. Wie kende haar? Ze is geboren in 1940 en 10 jaar geleden is ze gestorven.
0: We zijn ook nog in Lelystad, maar dat hoor je niet aan Virginie. Er komen 20 Limburgse seconden aan over jou, Madeleine Huizing. Jij was haar beste vriendin op de Rijks-HBS in Roermond. Jij kreeg veel meer aandacht van jongens. Je was ook zo knap. Je had ook een liefde. Koos was dat. Hij ging naar Amerika en dat deed jou verdriet. Als vriendinnen rekten jullie de grenzen op in de klas.
4: Voornamelijk op school haalden we ondeukende dingen uit. En moesten we overblijven. En dan, nou ja, ik was een echte rebel in het overblijflokaal. Nou, dan hadden we er van die boterhammetrommetjes waar ze van die banden omheen zaten, van die weggenade banden. Nou, en daar schoot ik dan de lampen mee van de muur af of zo.
3: Madeleine Huizing moet dit toch nog weten, ook al speelde het zich 60 jaar geleden af in Roermond. En daar woonde de familie Huizing ook, op het Karel Doormanplein. Dat vriendje Koos heette voluit Koos de Kruif en hij emigreerde dus naar Amerika. Vader Huizing reisde ook, want hij moest vaak verhuizen vanwege zijn werk bij de NS.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: het eerste zoekprogramma van heel Nederland met Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Het was ook de zomer van Erna Wietsma. We leerden haar kennen in de openingsuitzending van vorig jaar. Ze heeft een veel jongere broer en zus tegen wie ze letterlijk opkijkt. Ze zijn veel langer dan zij. En anders. Ze is erachter hoe dat komt. Moeder Ali is op een warme zondagmiddag eenmalig tegen een man aangelopen over wie ze het niet meer wil hebben. Het was in een café in Wierden. Een middag in 1962 die Erna voortbracht.
2: Via een vrouw heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en twee mannen. De vriendin is met een van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer ze wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
3: Zegt ze er helemaal niks
2: helemaal
3: over?
2: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
4: Zwanger zonder een relatie in een andere tijd. Kom daar maar eens mee thuis.
2: Mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hé Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze wonen natuurlijk in Wierden. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze wonen in Wierden. En dat was heel christelijk. Dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
4: Ja, wat pijnlijk allemaal.
2: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
4: En er is wel iets goeds van gekomen, namelijk Erna. Haar moeder trouwde, kreeg nog twee kinderen en zo was het verleden weggepoetst. Al bleef Erna maar wrijven in de vlek. Moeder liet zich toen toch een naam ontvallen van een gymleraar uit de omgeving. Jan Bos. En er werd gelukkig druk meegezocht.
5: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
6: Mobiel,
5: ja. Nou, Ina, mijn vrouw keek er even.
6: Ik weet niet, in de stress gisteren.
5: Is van het programma Adres Onbekend. Ja, zoek nou maar even. Was Jan mobiel, ja. 06...
4: Ja, bedankt. En dat nummer, dat gaf ook gehoor. Maar de familie Bos valt af. Nadat er toch maar DNA is toegevoegd aan een DNA-databank. En daar valt een heel andere naam. En zo eindigden we vlak voor de zomer, Anne.
7: Ja, twee namen kwamen uit het onderzoek van de zoekbrigade tevoorschijn toen. De namen van twee broers, Henk en Gerrit-Jan. Uit de goede regio, allebei twintigers in de jaren 60. Helaas leven ze niet meer en ze kregen allebei ook geen kinderen. Maar gelukkig was hun zus bereid om ons, en eigenlijk vooral Erna natuurlijk, uit de brand te helpen. En ja, natuurlijk is er nu, na die lange zomerstop, een DNA-uitslag binnen.

0: Happy ending, happy maar vol cynisme. Joe Jackson wilde een klassiek klinkend duet maken en koos daartoe Elaine Caswell. Erna Wietsma is geboren in het jaar 1963, groeide op in een gezin waar ze haar enthousiasme niet altijd kwijt kon. Ze had als enige moeite met het maken van dictées, met taal. Van wie heeft ze dat? Is dat van haar vader? Wat zegt DNA?
1: Ja, en was een van de broers, Henk of Gerrit-Jan, inderdaad haar vader? Zij leven niet meer, maar hun zus was gelukkig bereid te testen. En Erna, die stuurt ons in hoofdletters: jongens, ik heb familie!
0: Ja. Erna, als de vrouw met wie jij test een zus is van jouw vader, dan ben jij nu een tante Rijker.
2: Eindelijk, het kwartje valt.
0: Ja.
2: En ja, ik hoef verder niet meer te zoeken. Dus ik was alleen maar blij.
3: Je hebt eindelijk heb je familie gevonden.
2: Ja, precies. Ja.
3: Helemaal geen Jan Bos.
2: Nee, inderdaad. Helemaal geen Jan Bos. Wat een achteraf een leugen, een misvatting was.
3: Nou, is het een leugen of is het een onwetendheid?
2: Onwetendheid.
3: Okay.
2: En ik heb dat later ook even laten merken aan de familie Bos.
3: Ja. Zeg jouw moeder dan dat ze wat gehad heeft met een van de twee broers, over wie het nu uiteindelijk wel zou moeten gaan? Of, en met Jan Bos?
2: Nou, nee. Met Jan Bos, die komt helemaal niet meer te sprake. Wat heel erg opvalt, is dat ik, toen ik 12 was, was ik er al mee bezig. Dat is al heel lang geleden. Maar dan gingen wij s'avonds een rondje lopen, zondagsavonds onder Studio Sport. En dan vroeg ik daarna, en dan zei ze eigenlijk van, nou, laat die pleister er maar op zitten. En dan zei ik van, nou, kun je ook geen naam noemen of wat dan maar ook. En toen zei ze op een gegeven moment, Henk. En toen dacht ik van, ja, Henk. Van alle kanten op. En ik had in een familie mensen die Henk heten. En dan, ja, dan word je onzeker. Dus,
3: maar de naam Henk is dus altijd gevallen?
2: Die is altijd gevallen, ja.
3: En nou heeft deze mevrouw met wie je getest hebt een broer die Henk heeft?
2: Ja, precies. Ja, dat is heel toevallig, hè. Ja.
3: Oeh.
2: Dat is heel apart, ja.
3: Maar allebei die broers die leven dus niet meer?
2: Nee, geen een van beiden. Nee, hij is verongelukt met een auto-ongeluk gehad. En dat is al een aantal jaren geleden. Dus dat is heel spijtig.
3: Ja, en pijnlijk waarschijnlijk voor zijn zus om dat aan jou te vertellen.
2: Precies, want daar is verder nooit meer over gepraat. En dan kom ik in één keer met mijn verhaal. En dan wordt alles weer opgerakeld. Ja, dat is gewoon hartstikke pijnlijk.
3: Denken jullie, zij en jij dus, dat je de dochter bent van Henk?
2: Ja, dat denk ik wel. Hij was altijd wel met vrouwen bezig. Mensen in die zin, hij had veel contacten, laat ik zo zeggen. En wat voor contacten laat ik in het midden, dat weet ik niet. Ik was er niet bij.
3: Maar hij had een broer en dat was Gerrit.
2: Ja, dat klopt.
3: Maar hij had vast ook wel contacten met vrouwen.
2: Ja, die was vrijgezel. Zij geloofde niet dat hij het was. Want zij heeft ook een aantal karaktereigenschappen opgeschreven. En dan denk ik van, ja, daar kan ik mij in herkennen. Dus dat is, dan is het voor mij wel duidelijk.
3: Noem maar eens een paar.
2: Nou, heel zorgzaam. Hij was ontzettend lief. En zorgzaam. En het ging altijd van het positieve uit. Dat herken ik wel heel erg in mezelf.
3: Ja.
2: En toen dacht ik van, oh, nu weet ik waar het vandaan komt. En netjes. En hij was netjes.
3: En dan ben jij ook?
2: En dan ben ik ook, ja. Ik had vroeger altijd ruzie omdat de schoenen in de kamer stonden. En ik wilde ze opruimen.
3: Ja, sokken in de was.
2: Ja, nou, ja, inderdaad. Ja, precies. Ja.
3: En dat had Henk ook?
2: Ja, dat had Henk ook. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
3: Heb je al een foto gezien van Henk?
2: Nee, helaas. Nee.
3: Maar die moet er toch wel zijn?
2: Ja, die moet er wel zijn. Ik heb haar nu uitgenodigd voor een kopje koffie.
3: Ja.
2: En en dan is het wachten daarop. En op dit moment zat het privé niet zo fijn. Dus dan laat ik dat ook maar zoals het is.
3: Ja.
2: Even rusten.
3: Ja. En geeft het jou ook rust?
2: Ja, het geeft mij heel veel rust. Ja. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik heb ook zoiets van gelukkig, het is opgelost. Weet waar ik vandaan kom? Beter kan het niet.
0: Nee, en je moeder leeft ook nog. Wat zegt zij?
2: Ik heb haar nog niet verteld. Nee.
3: Niet verteld?
2: Want ik ben er nog niet naartoe geweest. En ik wil dat persoonlijk vertellen. Ik ga dat niet over de telefoon met haar bespreken. Want ik wil ook zien wat voor reactie of ze geeft.
3: Ja, nou, en wij weten het ook nu.
2: Ja, nou, inderdaad. Ja.
3: Onderschat dat niet.
2: Nee. Ik ben er me bewust van. Ja, ja.
3: Je hoort aan je dat het opruimt.
2: Ja, het is inderdaad een... het ruimt inderdaad op. Het is een stukje wat compleet is. Als je niet weet wie biologische... een van beide je biologische vader of moeder is... dan ga je toch op zoek.
0: Ja, jij wel. Van harte, Erna. En als jij thuis ook iets wil uitzoeken, adres onbekend.nl. Ze staan je hier al op te wachten.

0: Answer my prayer, I say a little prayer, Rita Franklin. Dan is er nog iets met een ring gevonden bij een wasserij in Emmen. En binnengekomen bij onze collega's van het succesvolle radioprogramma Bert op 5 van Bert Kranenbarg. Wij vielen woensdag in hun uitzending.
1: Is er iemand die zegt van, hey, ik mis een ring?
2: Ja.
1: En zo, ja, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
2: Ja, ja. Anneke en Jacco, tenminste, je denkt dat er Jacco staat. Is moeilijk te lezen, hè, die mannennaam.
1: Het is een heel mooi sierschrift, ja. Alleen leesbaar is het niet echt.
2: Nee, nee. Anneke en Jacco is makkelijker dan Annie en Jan, zou je denken. Maar kennelijk, ja, we hebben ook nog geen reacties gehad van mensen die zeggen, ik herken hier wel iets van. Ken jij het radioprogramma Adres Onbekend eigenlijk?
1: Jazeker.
2: Dat is een programma dat...
0: Nou ja, voordat wij het wisten, hadden we een zoektocht geadopteerd. Trouwring gevonden in de was in Emmen bij wasserij Clean Lease. Goedemiddag, Reinoud Polé.
1: Een hele goede middag.
0: We hoorden jou al heel even. Wat is er nou gebeurd? Komt die ring uit de was tevoorschijn?
1: Ja, ik ben onderhoudsmonteur bij een wasserij. En wij kregen een klacht dat het waterverbruik van de wasbuis te hoog was. Dus toen zijn wij op onderzoek uitgegaan. Toen bleek dat een van de pompen het niet goed deed. Dus die hebben wij opengeschroefd. En toen zaten er allemaal vezels in. En tussen de vezels zat deze gouden ring.
0: Gouden ring?
1: Ja.
0: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
1: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland. En wij hebben ook heel veel vakantieparken waar wij de was voor doen.
0: Ja.
1: Dus hij kan in principe uit heel Nederland vandaan komen.
0: Oh ja, Anne, staat de ring eigenlijk al op adresonbekend.nl?
3: Zeker, daar is hij te zien.
0: Oké, nou, kijk even mee, maar het zijn er dus twee aan elkaar gemaakt, alsof pa en ma er niet meer zijn, en de ring is samengesmolten. Er staat op 5 april 1969, kan een trouwdatum zijn of een verlovingsdatum, door Anneke en Bert Kranenbarg zegt getrouwd met Jacco. Nou, kan je dat door dat sierlijke handschrift niet zo goed lezen aan de binnenkant van die ring? Wat lees jij erin?
1: Ja, we hebben nog even gekeken en het zou ook Jebo kunnen zijn.
0: Jebo?
1: Ja.
0: Ja. Is de ring pas gevonden?
1: Pardon, wat zei u?
0: Is hij onlangs gevonden?
1: Nee, we hebben hem in begin 2025 hebben hem gevonden.
0: Ja.
1: En ik heb even gezocht, de pomp is niet eerder los geweest voor onderhoud. En die is geplaatst in 2006. Dus het kan al heel lang zijn dat hij erin heeft gezeten.
0: Ja. Maar je weet dus niet precies. Dus tussen een jaar en 6 jaar geleden, zeg je daarmee? Of nou, 5 jaar, zoiets?
1: Ja, de pomp zelf is in 2006 geplaatst. Dus dat is al 20 jaar geleden. Alleen wij registreren altijd wanneer iets wordt onderhouden. En we hebben in 2020 hebben we een nieuw systeem gekregen.
0: Ja.
1: En daar staat in ieder geval niet in dat hij onderhouden is. Dus ja. In het ergste geval is het 20 jaar geleden dat hij er al in gekomen is.
0: Dat is toch heel belangrijk. Ja, en de een of andere manier krijgen we nu meer informatie over het wassysteem dan over die ring zelf. Maar het is dus een samengesmolten dubbele ring. Dat kan je ook zien. Je ziet er twee over elkaar. Een jaar of 20 jaar na Anneke en die andere is die ring wel terug. Haal hem af op 0800 30 30 300, Anne.
3: Ja, wij zoeken natuurlijk mee en online is ook je oproep echt heel veel gedeeld. Samantha die zegt inderdaad, het lijken twee aan elkaar gemaakte trouwringen. Dat gebeurt vaak als één of beide personen zijn overleden. Maar het gaat eigenlijk vooral over die tweede naam. Want Anneke is heel duidelijk, de datum 5 april 1969 is heel duidelijk. Maar ja, is het Jebo, is het Jacco? Mensen thuis denken Ilco, Tycho, Lebo. Er komen allerlei namen voorbij. Maar ik denk dat we het antwoord wel hebben, want echt veruit de meeste mensen denken dat het SEBO moet zijn. S-E-B-O. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het schijnt wel veel voor te komen in Groningen en in Friesland. Dus ik zou zeggen, ja, Anneke en SEBO dan maar. Wie zijn dit?
0: Precies, dit kan een S zijn, die eerste. Kijk op adresonbekend.nl. Reinoud, blijf alsjeblieft in de buurt voor het geval wij zometeen meer weten. Dat het zo. Adres on-

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van

0: niet meer toedoet. Hellings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
10: Adres Onbekend.
9: Met Ron Kas.

0: is onbekend.
1: We zijn in Breda. Johan werd opgeschrikt door eerste liefde van 65 jaar geleden, Connie van Meel. Zij belde 3 jaar geleden op zijn vaste nummer. En hij denkt, als de rook om mijn hoofd is verdwenen, bel ik weer terug. Maar geen nummer op zijn nummerherkenning. Wat nu, Anne?
2: Ja, er komen echt heel veel goede tips binnen over Connie van Meel. Dank daarvoor. Bijvoorbeeld over Café de Zevende Hemel in Terheide. Want wie daar de eigenaar is, of zijn eigenlijk, zijn Gerrit-Jan en Corinda van Meel. Zelfde spelling ook. Dus wij dachten meteen, ja, zouden zij dan misschien familie van Connie zijn? We hebben opgebeld en vroegen of de naam Connie een belletje deed rinkelen.
3: Connie van Meel, wauw, nee, ja. Nee, eigenlijk niet.
2: Het gaat om een mevrouw die geboren is in 1944... en die heeft in de Hoofdstraat gewoond vroeger, met haar ouders en een oudere zus.
3: Ja, 1944, dat is al best wel oud natuurlijk. Wij zijn van de 66.
2: Ja, dus het moet gaan om een generatie eerder. Ja, woont haar schoonfamilie dan al lang in Terheide?
3: Die komen eigenlijk van de Nout, ze zijn niet uit Terheide.

0: Oké, okay, dus in 1944 woonden ze daar nog niet?
1: Dat weet ik niet. Misschien net wel of misschien net niet. Maar dat weet ik niet.
0: Zouden jullie eens rond kunnen vragen in die familie van Meel of het iemand iets zegt?
1: Ja, dan zou ik even appen moeten sturen. Want ik heb nog geen pen en papier bij de hand.
2: Nou, dat heb ik natuurlijk gedaan. En alle informatie is inmiddels verstuurd. Ze gaat rondvragen bij de familie van Meel. Dus nou, dat blijft nog even spannend. Komt trouwens ook nog een tip binnen over Annemarie Rasenberg. Dat was een vriendin van Koenie met wie ze vaak samen fietste. Meerdere mensen die denken zeker te weten dat het gaat om Annemarie Vermunt Rasenberg. En dat zij nog altijd in Terheide woont. Dus mocht iemand haar kennen, 0800 30 30 300.
3: Maar dat is wat, Johan. We komen steeds dichterbij, hè?
4: Ja, inderdaad. Ja.
3: Zo lijkt het. Ja, en jij hebt natuurlijk nog steeds hetzelfde nummer.
4: Ja.
3: Dus als Connie denkt, ik bel niet naar... Oh, dat moet ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Hè. Dan gaan ze jou bellen. Dat willen we eigenlijk helemaal niet. Nou, heb geduld. Er is ook een ring gevonden in een wasserij in Emmen. Wij hebben de inscriptie, de binnenkant van de ring. Anneke en we denken Sebo, 5 april 1969. Ik zie ineens allemaal berichtjes. Ja, dat kan natuurlijk ook een verlovingsdatum zijn. Hoeft geen trouwdatum te zijn. Maar nog steeds, van wie?
2: Ja, inderdaad. En er komen eigenlijk meerdere mensen naar voren als je op die namen gaat zoeken. Zo komen bijvoorbeeld Anneke Venema en Sebo Gankema naar boven. Deze Sebo is in 2015 overleden. En zijn weduwe Anneke die woonde toen in Winsum. Nou ja, zou dat misschien dan het echtpaar zijn van deze ringen? Meld je bij ons als deze familie Gankema of Venema hier iets in herkent. En wie dat ook deed, dat was deze mevrouw. Ze heet Anneke Goren en... Ja, het is wel een interessant verhaal, moet ik zeggen. Want er lijkt een heleboel overeen te komen met jouw zoektocht, Reinoud. En het belangrijkste is, denk ik, zij heet dus Anneke. En haar overleden man heette Sebo.
3: Ja.
2: En Anneke is nu aan de telefoon, want ik dacht, jullie moeten alles maar eens naast elkaar leggen. Kan dit kloppen?
3: Nou, Anneke, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Met Anneke Goren.
3: Ja, wat denk je? Is jouw trouwring uit de was gekomen?
5: Ja.
3: Want wat is jouw verhaal? Heb jij inderdaad in het ziekenhuis gelegen?
5: Ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. En ik heb mijn ontslag 3 augustus gekregen.
3: Prima, ja.
5: En ik heb na de laatste operatie... ik moest mijn ringen afdoen en na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over mijn hand gevreven en die ring die was te ruim geworden.
3: Ja.
5: Doordat ik nogal afgevallen was en... Nou, ik had dat niet gelijk in de gaten. Want anders had ik die ring wel gepakt. Maar een paar dagen later, ik denk, dat is mijn ring. Nou, dus verpleegkundigen en alles nagezocht en gekeken. En nou, het was weg.
3: Ja, hij zat in de was. Ja, waarschijnlijk.
5: Ja.
3: Dus jij bent nu dolblij. Maar we moeten wel een paar dingen met je checken. Hè? Het gaat om een Anneke en iets dat lijkt op Sebo.
5: Ja, het is Sebo.
3: En het is een samengesmolten ring.
5: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man, heb ik dus samen met die van mij een ring laten maken met een diamantje erin.
3: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring, dat weten we zeker.
5: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
3: Oh ja.
5: Want in die tijd ging je nog verloven.
3: Maar er is dus één heel gek ding, en dat is Reinoud. Jij zegt, dat kan niet afgelopen zomer. Die ring is al veel langer bij mij.
6: Ja, dus er zit geen, in deze ring zit geen diamantje.
3: Ja, maar die kan ook zijn losgelaten in de was.
5: Die is eruit gegaan.
3: Zou je kunnen zeggen. Maar kan het zijn, Reinoud, dat jij je vergist en dat het pas van de zomer is gebeurd? Dat het iets anders is wat er misschien jarenlang heeft gelegen? Dat deze ring van de zomer is?
6: Dat zou kunnen. Ja, dat lijkt mij vaag. Maar als die mevrouw zegt dat het haar ring is, dan zal het ongetwijfeld haar ring zijn.
3: Nou ja, Anne, jij wil erbij.
2: Anneke, jij hebt mij foto's gestuurd, maar die zijn zo vaag. Ik heb ze naast elkaar gelegd, maar ik kom er gewoon niet helemaal uit of het nou dezelfde is of niet. Dus ik denk toch dat we eens moeten kijken of wij die foto's iets scherper kunnen krijgen. En dan weten we het misschien zeker.
3: Ja, ik durf je toch niet helemaal te feliciteren, Anneke.
5: Nee.
3: Hoewel ik het ook heel onwaarschijnlijk vind dat er nog een Anneke en Sebo zijn 5 april 1969. Dat is te gek. Als dat wel zo is.
2: Ja, dan moeten ze bellen natuurlijk. En dan mogen jullie het zelf uitvechten. Maar ik weet het niet hoor. Het is toch ook wel te toevallig.
3: Ja.
5: En dan moet het ook nog dezelfde ring zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, dat moet ook nog dezelfde model van de ring zijn.
3: Stuur jij een afschrift van de jouwe, leggen we die naast het plaatje dat wij hebben. Praten we ook nog even door met Reinoud, want die begint natuurlijk ook een beetje te twijfelen, hoor ik. Ik denk, die gaat zeggen, nee, het ligt er al jaren. Maar er zit enige ruimte rond deze ring. 0800 30 30 300 voor alle varianten.

0: James Ingram en Michael McDonald, ja, Moby Dare. Op het debuutalbum It's Your Night van James Ingram uit 1983.
1: We zoeken eerste liefde Connie van Meel en hier intussen nog zo'n man. Gerrit is hier met zijn vrouw Ans. Zij heeft haar man ertoe aangezet om ons in te schakelen, want anders houdt het nooit op. Hij was stapelgek op nota bene een andere Ans. Ans Bosboom, die hij voor het eerst zag op het strand in Scheveningen. Hij was meteen verkocht. Ze kregen een relatie. Nee, ze kregen tot 2 keer toe een relatie.
0: Relaties en Ansen, en Ans Ireman zelf. Ik kan het eerst gaan vertellen, je bent gelukkig meegekomen. Je bent meer dan 50 jaar getrouwd met een man naast je, met Gerrit. Ging het in die jaren vaak over die andere Ans, die eerste Ans?
2: In het begin wel.
0: Ja?
2: Toen heeft hij het hele verhaal verteld, toen wilde ik het weten ook.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Vond je het niet lastig om te horen dat hij steeds over een verkeerde Ans begon te vertellen? Tenminste.
2: Nou, nee hoor, vond het niet zo erg lastig.
0: En wat is het verhaal zoals hij het aan jou vertelde?
2: Ja, hoe ze elkaar hebben leren kennen. En dat tot 2 keer toe heeft hij weer contact gezocht, de tweede keer. En toen zijn ze weer, hebben ze weer verkering gekregen. En toen zouden ze gaan trouwen. En ja, hij heeft gezegd dat haar moeder er waarschijnlijk achter zat. Dus dat ben ik nooit achtergekomen.
0: Denk
2: en hij
0: dat?
2: Ook niet.
0: Denk je dat, Gerrit, dat haar moeder ertussen zat?
3: Ja, want we hebben op trouwen gestaan. We hebben verloofd geweest. We hebben pannen. Alles hebben we uit van onze familie allemaal cadeaus gehad. Om te gaan trouwen. Nou, en toen kwam het puntje bij paaltje. En toen kwam ze zeggen tegen mij van, ik ga niet met je trouwen. Ik zeg, ga niet met je trouwen. Ik zeg, hoe dat zo? Ze zegt, nee, ze zegt, ik ga niet met je trouwen. Dus toen, mijn ring heb ik nooit terug gehad van haar. Zij heeft eigen ring en zij heeft al de spullen, stofzuiger en noem maar op, heb ze allemaal gehouden.
0: Ja, die ring zit waarschijnlijk ergens in de was in Emmen, denk ik.
3: Dus,
0: ja. Ja, goh, maar maar heeft ze die wel goed uitgelegd waarom ze het uitmaakte?
3: Nee, dat heeft ze nooit verteld. Maar dat heb ik wel ontdekt van de moeder. Want die heeft alles verziekt.
0: Oh ja, je zoekt naar het goede woord daarvoor. Maar had ze daar een reden voor misschien? Had ze het misschien moeilijk, die moeder? Het is nooit zomaar, hè?
3: Het was natuurlijk, ze had nog 2 kleine kinderen. Eentje van 1 en eentje van 3. En die zijn toen ook daarover in huis geleefd. En toen kwam er wel eens een man, kwam er wel eens aan de deur. Nou, en die ken ik ook niet. En de nicht van de, die kwam wel aan de deur, die woonde in Rijswijk. Oh ja. Die kon ik niet, maar toen heeft ze met me kennis gemaakt.
0: Nee, maar dit is natuurlijk het verhaal van een man die een keer op het strand van Scheveningen een meisje tegenkomt. Toen ben je achter eraan gegaan, weer het verhaal?
3: Ja, dat klopt. Want toen was ik met mijn vriend en toen zei ik tegen mijn vriend, ik zeg, joh, ze gaan naar huis. Ik zeg, wij gaan met onze brommetje erachter, want ze gaan naar de tram, lijn 3... En daar gingen ze mee naar het Rijswijkseplein.
0: Ja.
3: En wij erachteraan. En iedere keer als die tram stopte wij.
0: Had jij even pauze. Dus zij komt die tram uit. Komt daar Gerrit tegen? Komt daar jou tegen? Heb je er toen verkering gevraagd?
3: Ja, toen ben ik dus daar naartoe gegaan. En toen hebben we ze thuis gebracht. Want ze was met een vriendin. En een kindje van haar. Ja. Van haar moeder dus, hè? Niet van haar.
0: Nee, nee, zij had geen kinderen. Zij had alleen een moeder die ook weer kinderen had, waardoor het allemaal wat gecompliceerd was in die tijd. Het is uitgegaan, je gaf het niet op, het is weer aangegaan. En nu vragen wij ons af, waar is Ans Bosboom gebleven? Ja.

0: Guys en Counting Ten. Maar dan een paar octaven hoger, Dusty Springfield. Wij denken aan verloofde Anse Bosboom. Van juni 1947, woonde in de jaren 60. In de Spaarnestraat, huis nummer 57 Den Haag. Er was een zusje Willy. Nog eentje Ilona. Moeder heette Westhof. En Ans werkte bij de PTT. Alles en iedereen gesitueerd in Den Haag. En jij, Gerrit, zei, ik wil met je trouwen. En daarna was het snel over. Kan het zijn dat je te direct, te resoluut bent geweest?
1: Ja, misschien wel. Ik kon het niet begrijpen. Ik denk, ze hebben alles gekregen van me. Ze waren arm. En ik had natuurlijk, en mijn vrouw en mijn vader hadden een groot bedrijf. Dus ik had ze een jas gegeven, een winterjas heeft ze gekregen van me.
0: Ja.
1: Ze kreeg alles van me.
0: Maar liefde is niet te koop.
1: Maar liefde, nee, dat kan je ook niet kopen. En toen ben ik één keer, toen was het te laat om met de trein naar Rotterdam te gaan. Toen ben ik wezen slapen daar ook, mocht ik daar slapen.
0: Oh, misschien was dat het. Jij kwam te dichtbij in de ogen van de familie. Nu komt de aap uit de mouw.
1: Ja, misschien wel.
0: Wow. Heb je daarvan wakker gelegen dat ze nee tegen je zei? Heeft dat je uit je slaap gehouden? Dat ze je heeft afgewezen? Heb je er veel verdriet om gehad?
1: Ja, wel veel verdriet. Ik heb toen ik.
0: Niet gelukkig, maar dat je het begrijpt. Ja.
1: Toen ze het eruit gestaan, uitgemaakt had. Toen ben ik naar huis gegaan. En janken natuurlijk. En mijn moeder. Rustig, rustig, jongen. Dat komt echt wel. Er zijn meer meisjes. Maar ik zeg, ja, ik was helemaal onkele bolus van er.
0: Dat snap ik, ja. En toen was daar gelukkig niet zo heel veel later. Ze zit hier, Anse nummer 2, die alles goed maakte. Die al het leed deed vergeten. Een tweede kans werd een tweede Ans. Wat wil je vooral delen met haar?
1: Als met je haar? Nog eens
0: ja.
1: Ja, dat was het tweede Ans. En dat heb ik haar verteld ook. Ik heb tegen haar gezegd, ik heb eerst Ans, daar was ik helemaal dol op. En, maar jij, ja, zegt ze, maar ik heet Ans en ik kom ook uit een andere stad. Ze zegt, ik kom niet uit Den Haag, ik kom uit Gouda.
0: Nou, wij gaan zoeken naar die eerste Ans, die voor alle zekerheid Bosboom heet. Die moeten we hebben, die andere hebben we al. Die zit gewoon al 50 jaar naast hem.
2: Allee. Ja, ik moet wel lachen om jullie samen, hoor. Gerrit, jij wist dat Ans nog twee jongere zussen zou hebben, Willy en Ilona. En je wist nog de meisjesnaam van hun gescheiden moeder, Westhof.
1: Ja.
2: En toen zei de zoekbrigade, ja, wat als die dochters nou geen Bosboom heten, maar Westhof, naar hun moeder. Dus daar zijn zij op gaan zoeken. Nou, Ans Westhof is niet te vinden. Maar wie ze wel vinden is een Willy Westhof uit omgeving Den Haag. Dus die hebben we natuurlijk gelijk een berichtje gestuurd. En jij hebt haar gekend, dus ik dacht wel grappig. Dit is haar profielfoto. Misschien herken je er nog wel iets in van Willy Westhof dan het zusje van Ans zou dit kunnen zijn. Zie je er wat in?
0: Nou.
1: Ja.
0: Oh.
1: Dat gezicht dat lijkt precies op de moeder.
2: Echt?
1: Ja.
2: Nou, dan lijkt het wel alsof we goed zitten. Maar ja, je weet ook.
1: Willy was de oudste.
2: Ja.
1: Willy was 3. En Ilona, die kwam er later bij. Ja. Die was een baby nog.
2: En ze mogen allemaal reageren vandaag. Wij wachten geduldig af op een berichtje van Willy Westhof. Hopen dat ze reageert. En anders gewoon 0800 30 30 300 draaien voor alles over Ans. Ik denk dan Westhof.
0: Ja, denk ik ook.

0: zichzelf, Douwe Bob, opgenomen in Nashville.
1: Word ik gezocht?
0: Veel liefde vandaag. Hoe lang kan liefdesverdriet aanhouden? Bij Piet is dat aan de lange kant. Liefde voor jou, Sylvia van Duin uit Leiden. Jullie hadden samen trouwplannen ook al, maar jouw ouders gaan we weer, keurden het af. Jaren later, het was 1986, stond jij ineens bij hem voor de deur in Epen, in Limburg. Daar waren we vorige week nog. Piet stond daar als versteend. Daar kwam geen woord uit. Moet je hem horen, Sylvia?
2: Dit is al 54 jaar geleden. Maar ik denk dat iedere dag had. Ze was gewoon de liefde van mijn leven. Wat moet ik daar nou aan zeggen? Zij was voor mij speciaal. Je weet wanneer je de ware tegenkomt, dat weet je. En dat waren wij ook voor elkaar. Nou, dat mocht niet.
3: Als ex-verloofde Sylvia van Duin destijds toch de moeite heeft genomen om vanuit de Leidse Bloemenbuurt naar het Limburgse Epen af te reizen om Piet nog eens te spreken, nou, dan geeft dat volgens mij wel hoop. Sylvia van Duin kreeg na Piet 3 kinderen. Ze werkte als receptioniste bij LOI in Leiden. En ze is de dochter van technisch regisseur Piet van Duin en schoenenverkoopster Marie van Duin.
0: Twee lichtpuntjes in een adoptiegezin, Marian en Wilma. Erkennen jullie jezelf in deze context? Hannelore groeide op bij de familie Hendricks in Helmond. Moeder Corrie Hendricks overleed. En toen kwamen jullie in huis als kindermeisjes. Het was inmiddels tweede helft van de jaren 70. Jullie verdwenen allebei voor haar nogal plotseling. Zij heeft jullie daarna zeer gemist.
3: Ze zullen nu 65 zijn, Marian en Wilma. Ze kwamen uit Hilvarenbeek en uit Middelburg in dat gezin Hendricks van vader Bert en moeder Corrie. Zij adopteerde 3 kinderen, dat waren Hannelore, die zoekt, en ook Michiel en Esther. Marian hield van de motocross en van de muziek van Normaal. En Wilma, die had lange benen en die hield van paarden. Adres van toen is bekend, Julianalaan 20 in Helmond.
0: En dit is een lief gebaar. Best verre familie komt je tegemoet. Marcella Veenhuizen, voluit voor alle zekerheid. Marcella Veenhuizen-Korver. En dit is dus aardig van Betty. Zij was op vakantie in Schotland van de zomer. Kreeg een appje van iemand uit haar Friese dorp. Zo van, moet je horen, iemand op Facebook is op zoek naar familie van jou. En dat is van haar opa Ipe Janssens. En Betty denkt, hey, ik kan jou misschien helpen, Marcella.
4: Nou, Marcella, je bent een beetje vastgelopen in het contact met historisch Roriep. Maar ik ben een kleindochter van een zus van je opa. En samen met mijn oudste zus kunnen we proberen jouw vragen te beantwoorden.
3: Ja, alleen nou moeten wij dus wel met die zoekster op Facebook in contact zien te komen. En dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Marcella Veenhuizen-Korver. Haar opa en oma waren Ipe en Pietje Janssens. Zij kregen 3 dochters en wij weten 2 namen, Ali en Henny. Dit gezin is van Dron Rijp naar Zeist verhuisd, waar opa Ipe werk vond als melkboer.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: The Logical Song.
1: Dick, Dirk, Dirk. We gaan naar Almere en naar het jaar 2024. Toen was Dick Cornelissen bij ons. Dick komt uit een familie waar namen al generaties lang worden doorgegeven. Zijn vader was Dirk. Een vader aan wie de herinnering vooral pijnlijk is. Want vader verdween, toen Dick nog maar een kind was, met een andere vrouw naar Zuid-Afrika. Maar nu komt er toch iets terug van vader. Alsnog.
2: Ja, weet je dat nog? Met vader is het contact verstomd toen hij wegvloog. Maar nu ontdekken ze zijn overlijdensakte. En wat staat daar?
3: Dat hij in 2002 in Zuid-Afrika is overleden. En een naam van een halfbroer. Waarvan wel een vermoeden bestond dat ik ooit een halfbroer had. Maar met een adres in Zuid-Afrika. We hebben een brief daarheen geschreven, maar helaas geen antwoord op gekregen.
2: Nou ja, het was natuurlijk ook een oud adres belangrijk. Hij moet dus een halfbroer zijn. En dat bevestigt weer een gerucht dat moeders zus, een tante dus, eens de wereld in hielp. Zij heeft vader Dirk na zijn vertrek naar Zuid-Afrika nog eens gezien.
3: Mijn vader is een keer in Arnhem aan de deur geweest en heeft aan mijn moeder gevraagd: hebben jullie nog interesse om voor contact? Mijn moeder heeft dat afgehouden. En mijn tante zei ook van: mogelijkerwijs is er een halfbroer. Mogelijkerwijs, dus ja.
2: Niet zeker. Nu wel. Hij staat zwart op wit. Dick's broer heet dus Dirk. Is geboren 1955. En hij heeft hun vader dus vast langer, beter gekend. Dick's eigen herinneringen aan hun vader zijn schaars.
3: Eigenlijk één keer met mijn vader vliegeren op Papendal bij Arnhem. En voor de rest, ja, eigenlijk weinig van mijn vader.
2: Ja, want ze zijn gescheiden toen je 8 was. En toen is hij 2 jaar later naar Zuid-Afrika vertrokken. Wat weet je van het moment dat hij bij jullie wegging?
3: Eigenlijk het stukje van: er staat een bakfiets in de straat. En als kind zit je te spelen met een bakfiets. Dan blijkt het uiteindelijk dat het de bakfiets van je vader is om zijn spullen op te halen. Dus er werd gewoon niet met de kinderen gecommuniceerd. Hij was ineens gewoon weg.
2: Er staat een bakfiets voor de deur, die wordt volgeladen.
3: Volgeladen.
2: Met zijn spullen?
3: Met zijn spullen.
2: Hij is vertrokken.
3: En over en uit. Eén keer nog gezien met mijn zus samen een paar schoenen kopen. En het verhaal was over.
2: En nu stapt daar ineens nog een nazaat van vader uit de officiële stukken. We vinden hem in Johannesburg. Een stom verbaasde Dirk. Die niets ooit maar heeft meegekregen over die halfbroer in Nederland.
4: Not at all.
5: Wow.
4: My parents got married around 54, 53, I think. But nothing was ever said that my dad was married before. I had a suspicion at one stage, but I never knew.
2: Nou, dan wordt het tijd voor een eerste kennismaking.
3: Hello, Dirk. There was some rumors that I have a half brother. Dus early this year, we saw op genealogy dat my father died in 2002 met de sign van Dirk Johan Cornelissen Jr. Dat was de noos van I have a half brother.
2: Ja, zo is het ook. Beide een zoon van Dirk die heen ging in het jaar 1992. Toen was jij, Dirk, in Zuid-Afrika 37.
6: Ja, it was a nice dad, but yeah, very quiet. That's probably why I never heard about anything from what happened before, you know.
2: Have you ever been in the Netherlands?
6: I've been all around Europe, but not in the Netherlands.
2: Oh.
6: After my mum died in 78, I think it was, or 77, 78, yeah. Myself and my dad did go to the Netherlands.
2: Okay, you're very welcome to see your brother.
6: Ja, just expensive.
2: Toen was het nog te duur, toen in het jaar 2024. Maar van de zomer werd het spannend op Schiphol. Dick zag Dirk en is zo hier.

0: De mama's en de papa's. I saw her again. Ja, hem ook. Twee volslagen onbekenden, geboren in het jaar 44. Later ook in 1955. Dan hebben we het over Derk Cornelissen als vader. Hij liet begin jaren 50 zijn zoontje van 6 dik achter. Begon een nieuw leven in Zuid-Afrika. Inclusief een nieuwe zoon die hij de naam Dirk meegaf. Ze zagen elkaar voor het eerst in de adresloze zomer. Maar Dick, dat was dus 2 jaar geleden dat we net hoorden in Adres Onbekend. Wat is er gebeurd in die 2 jaar?
1: Nou, we hebben regelmatig contact gehad met WhatsApp. Alleen, ja, WhatsApp ligt ons beiden niet zo. Dirk Johan ligt het niet zo en mij ligt het eigenlijk niet zo. We eigenlijk tegen een kast zitten praten.
2: Maar hij is dus dat 2 jaar, ruim 2 jaar, heb je hem pas voor het eerst gezien? Heb je dit kunnen doorbreken?
1: Voor het echt gezien natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Voor WhatsApp natuurlijk wel, maar ja, dat zijn wat beelden.
2: Dan zie je hem voor het eerst in je leven.
1: Ja. Ja.
2: Hoe was dat moment?
1: Ze stapten uit de bus hier en het was heel, ja, het was heel eigen gewoon met elkaar even. Dus ja, het voelde goed. Dan zie je toch dat er overeenkomsten zijn.
2: Ja.
1: En toen vroeg Mieke, mijn vrouw, vroeg ook aan Dirk Johan van, wat zie je nou aan onze vader erin?
2: Ja.
1: Toen zei hij eigenlijk, ja, het bovengedeelte. Het is een bepaald gedeelte van het gezicht.
2: Oh, het gezicht. Ja. Ik denk vanaf de buik, nee.
1: Nee, van het gezicht.
2: Ja, ik zie het. We hebben een foto, ook op adresonbekend.nl.
1: Het was een heel gezellig en een heel, ook heel lief. Ook zijn vrouw, heel aardig en lief. En de kinderen waren mee.
2: Heb jij nou behalve de bovenkant van het gezicht meer een beeld gekregen van je vader?
1: Het hele rustige. Nou, hij is ook heel rustig. Ik ben ook heel rustig. Dus we hebben toch een aantal dingen aardig gemeen. Dus het was eigenlijk een middagbezoek, hè? Een lange middagbezoek.
2: Ja. Een middag om nooit te vergeten?
1: Nee, om nooit te vergeten. Het is toch, je hebt hem in levende lijven gezien en het heeft jou eigenlijk een beeld gegeven. Ik heb nou een broer, hè?
2: Die had je nog niet?
1: Nee, had ik nog niet.
2: Ga je ook een keer die kant op?
1: Het is, vliegen voor mij is geen pretje. Die lucht kan ik moeilijk tegen. Want ik heb wel eens een keer vroeger, toen ik wat jonger was, een hele vakantie eigenlijk een bloedneus gehad van eigenlijk die luchtbehandeling in het vliegtuig. Dus of dat er ooit in zit, zeg niet nee, maar vooralsnog niet.
2: Nee, ik zie dat je ook al 82 bent.
1: Ja, net geworden, hè? Ja. 22 augustus.
2: Ja.
1: Ja. Dus of dat er dan in zit, ik denk het niet.
2: Nee.
1: Maar goed, daar hebben we denk ik alle twee vrede mee.
2: Ja, en jullie hebben altijd nog WhatsApp.
1: Wel, dat toch, ja.
0: Dankjewel, Dick.

0: blijft indrukwekkend. Zo stil neerbetoon aan de drummer van Bluff, Chris, die 25 jaar geleden, zo oud is het liedje, is overleden.
1: Het vertrek.
0: Ja, daar staan we nu, aan het vertrek op een adres waar veel van de zomer is ingehaald. Erna Wietsma zocht met lege handen haar vader. Nu heeft ze familie, minstens een tante. Tussen Dick en Dirk zat een gevlogen vader die een nieuw leven begon in Zuid-Afrika. Nu schelen ze nog maar een letter. En adres onbekend was doorspekt met liefde. Een trouwring of een verlovingsring van 5 april 1969. Twee gouden ringen samengesmolten, gevonden in de was van Anneke en nog iemand, Sebo, opgeëist, of niet?
2: Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik denk toch dat we Anneke eigenlijk moeten vragen om wat scherpere, betere foto's te sturen van haar ring. En dat Reinoud dan toch maar moet rondvragen van, ja, is het wel echt deze ring die begin 2025 is gevonden, of is er toch iets verwisseld? Want het hangt wel van toevalligheid aan elkaar anders. Ik hoop dat we volgende week een definitiever antwoord hebben.
0: Ben je het mee eens dat als je een verlovingsring hebt van 5 april 1969... twee gouden ringen, alles klopt, dat alleen de datum waarop je gevonden is niet klopt?
2: Ja, dat is raar, toch?
0: Dat is heel raar. Of is er toch nog een andere Anneke en Sebo 5 april 1969? Het blijft openstaan. Mm-hmm. Nou ja, goed. Ik wou eigenlijk zeggen wat ik ervan vind, maar ik weet het eigenlijk ook niet.
2: Nou, volgende dan.
0: Johan van Doesburg heeft zijn eerste liefde Connie van Meel van 60 jaar geleden niet hervonden. Ze vond hem 3 jaar geleden aan de telefoon. En gebeurt daar nog wat vandaag?
2: Nou, iedereen is volgens mij blij dat ze weer mogen helpen zoeken, want het regent reacties op jouw zoektocht, Johan. Sterker nog, ik heb op de valreep van deze uitzending nieuws voor je.
3: Heel mooi.
2: Connie van Meel is namelijk gevonden. We hebben haar achter de schermen al even aan de lijn gehad. Ze bevestigt ook jouw hele verhaal. Ze heeft zich inderdaad afgevraagd waarom jij, toen ze jou belde een paar jaar terug, waarom je toen zo snel ophing. En ze zegt, nou ja, goed, ik wil hem dan toch wel de kans geven om het me uit te leggen. Niet op de radio, maar ze zegt, stuur me Johans nummer maar toe en dan ga ik hem bellen.
3: Nou, dat is heel mooi.
0: Ach Johan, zo zit je dan thuis met je benen omhoog. Je zit in het gips. Je zit je een beetje te vervelen daar in je eentje. En dan ga je gewoon naast die huistelefoon zitten. En dan ga je gewoon maar hopen tot die gaat.
3: Ja, nou, ik ga ervan uit dat het goed gaat komen.
0: Ja, ik ook. Gefeliciteerd, hè. Je zoektocht is opgelost.
3: Ja, heel hartelijk dank voor jullie inspanningen.
0: Ja, hebben we heel graag gedaan. Hebben we ook nog Gerrit. Dat is toch het slechte nieuws van vandaag. Had verkering met Ans Bosboom. Daarna nog eens. Ze waren bijna getrouwd. Maar nu weten we ineens dat Ans er niet meer is. Gerrit, dat heb jij ook een kwartiertje geleden gehoord. Toen kwamen we erachter.
4: Ja, daar schrok ik hard van. Ja. Maar ik wil jullie toch heel hartelijk bedanken. Want het blijft. Ik ben nou 81, maar dat is vanaf 19. 19 jaar was ik toen ik met haar mee ging. En ik zou er echt mee trouwen. Dus daar ben ik erg bedankt voor. Ja. Dat ik nou eindelijk dat uit mijn hoofd kan zetten.
0: En je krijgt er nog iets bij ook, denk ik.
2: Ja, zeker. Want ik kan je wel iets meer vertellen. Wij hebben het nieuws gehoord van het enige kind van Ans, haar zoon Mark. Nou, die stond wel even te klapperen met zijn oren toen hij opeens hoorde dat zijn moeder gezocht werd. Hij is wel een beetje van de schrik bekomen. Hij is heel benieuwd naar jouw verhalen. Hij kan op dit moment niet aan de lijn komen. Hij loopt in de dierentuin rond met zijn kinderen. Maar gelukkig hebben we ook contact gekregen met het zusje van Ans. Niet die van de foto, niet Willy, maar Ilona Westhoff.
4: Dat
2: en
4: is
2: zij
4: de jongste.
2: Is aan de telefoon voor je.
0: Oh, dat is fijn. Goedemiddag, Ilona.
5: Goedemiddag.
0: Ja, dan gaat ineens de hele familiegeschiedenis open dankzij Gerrit hier aan tafel.
5: Ja, nou inderdaad, dat hoorde ik. Ja.
0: Hoe is het voor jou om dat te horen? Nou. Ja.
5: Nou ja, ik wist daar natuurlijk van. En in de loop der jaren krijg ik natuurlijk ook om dat te horen. En Gerrit wil weten waarom Ansje zeg maar de verloving verbroken had. Dat was het toch eigenlijk?
0: Weet jij dat?
5: Ja, dat weet ik.
4: Oeh, dat is mooi.
5: Dat is mooi. Ja, dat hebben ze in de loop der jaren dat een beetje losgelaten. En dat was omdat ze verliefd was geworden op een andere man.
4: Oh.
5: En dat is de vader van Mark.
4: Oh.
5: Ja.
4: Nou, dat heeft ze mij nooit verteld.
5: Dat hoorde ik, ja.
4: Ik ben 2 keer met haar omgegaan.
0: Ja, dat weet
4: ik. 1 keer toen was zij 16 en ik ook.
0: En een jaar later.
4: En daar 2 jaar later zijn wij weer bij elkaar gekomen.
0: Ja, en toen is hij gelukkig wel aan een andere ans blijven hangen. Ik zie allemaal foto's.
2: Ja, ik kom even jouw kant op, want ik heb een foto waar jullie zelf samen op staan. Die had Ilona nog, dus ik ga hem je even geven.
0: Ja, maar wel fijn, Ilona, dat je dit in ieder geval uit de wereld helpt. Want hij is heel blij dat u nu weet hoe het zat.
4: Ja, dit is zo.
0: En er wordt toch wel met liefde over je zus gesproken, hè?
4: Dat is... Dat, kijk, want dat was ze natuurlijk. Ja, dat was ze. En dat is ze ook. Want dat vind ik ook. Ja, een stukje ouder geworden, maar dat kan altijd.
2: Ja, dat is een foto van later natuurlijk.
4: Van later, ja.
0: We zijn allemaal een stukje ouder geworden, Gerrit.
4: Toen was zij een jaar of 18, 19, okay, denk ik.
0: Nou, het komt allemaal weer terug. Dat is Adres Onbekend. We zijn er voorlopig nog. We hopen jou volgende week hier weer aan te treffen. Dankjewel voor vandaag en tot de volgende alweer, volgende week.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen... waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp... en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door... Scapino en vele andere sponsors.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom later.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig.

0: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Het weekend van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Ba-ba-ba.

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis. Met

0: 20 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterk,

0: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Het weekend van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ZFM. Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
12: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
13: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
12: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Radio Drenthe.
14: De nalatenschap van Harry Musquet.
9: Met Johan Derksen.

Het is een nummer van John Lee Hooker en het komt van het album Boom Boom Boom in the Spirit of John Lee Hooker. Dat album werd opgenomen met de gasten John Legrand, Sander Schuurman en Daniel Lohuis. Kiwi and the Blizzards, One Bourbon, One Scotch and One Beer.

Juby and the Blizzards, One Bourbon, One Scotch and One Beer. Arthur Adams uit Los Angeles was de studiogitarist van producer Quincy Jones. En daarnaast was hij nog de bandleider in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. Want hij was tevens een boezemvriend van B.B. King die ook meespeelt op dit nummer. Arthur Adams en B.B. King, The Long Howl.

Arthur Adams en B.B. King, The Long Haul. Renee Austin, dat is een blueszangeres uit San Diego. Ze stond al in het voorprogramma van Los Lobos, Tower of Power, Blues Traveler, Cap Moe, Robert Gray en Johnny Lang. En Delbert McClinton is een blueszanger uit Texas met een geweldige staat van dienst. Renee Austin en Delbert McClinton. Pretend We Never Met.

René Austin en Delbert McClinton, Pretend We Never Met. Debbie Davis, dat is een Amerikaanse bluesgitarist, begon in de vrouwenband van Maggie Mail, de vrouw van John Mail. Later was ze jaren de tweede gitarist in de band van Albert Collins en in 1992 begon ze aan een solo carrière. Debbie Davis, 24 Hour Fool.

Debbie Davis, 24-hour fool. James Cotton uit Chicago was jarenlang de mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters. Daarna toerde hij met gitarist Matt Guitar Murphy als de Blues Brothers door Amerika. En op latere leeftijd begon hij pas aan een eigen band. Dit is een oude hit van Jimmy Reed, James Cotton, Honest I Do.

James Cotton, Honest I Do. E.C. Scott, dat is een blueszangeres uit Oakland. Ze werd ontdekt door platenbaas Jerry Wexler. Ze werkte al samen met Ray Charles, Patti LaBelle, Lou Rawls, John Lee Hooker en The Ohio Players. En ze zong duetten met Little Milton. E.C. Scott, Sweet Man of Mine.

E.C. Scott, Sweet Man of Mine. Bill Perry uit New York begon met nummers van Jimi Hendrix in bars op te treden. Later werd hij de gitarist van Richie Havens. En hij maakte met Garth Hudson en Rick Danko deel uit van de laatste bezetting van The Band. Hij was ook nog het huisorkest in de bluesclub Manny's Car Wash in New York. Bill Perry, Leaving Home.

Bill Perry, Leaving Home. Johnny Copeland uit New York ging helemaal naar Memphis om daar zijn album Living the Blues op te nemen. Dat deed hij met tweede gitarist Teeny Hodges. En dat is een beroemde studiomuzikant van High Records. Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. Woman, you-

Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. Larry Garner nam zijn album You Need to Live a Little op in Morris, Louisiana, met de stertoetsenist van Louisiana, David Torkanowski, die op honderden albums piano en orgel speelt. Larry Garner, Live a Little.

Larry Garner, Live a Little. Bluesgitarist John Lee Hooker nam deze eigen compositie op met blueszangeres Angela Straley, de band The Boss Talkers en de blazerssectie van Tower of Power. Joe Louis Walker met Angela Straley, Hold On.

Joe Louis Walker en Angela Straley, Hold On. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Buddy Scott, dat is een bluesgitarist uit Mississippi, herging naar Chicago en daar kreeg hij een baan bij de doo-wop band The Masqueraders. Daarnaast had hij nog een eigen bluesband met zijn broers, de Scott Brothers, en in 1993 tekende hij een solocontract bij Verve Records. Vlak na het opnemen van dit nummer overleed hij. Buddy Scott, Bad Bad Feeling.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24. Kurk24.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloed

0: belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij twee doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij twee penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe. De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Quentin, I hate every inch of you.
1: Dit is Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden.